0: Maneater. Precies 10 hits hadden ze hier op Curaçao. Een andere, I Can Go For That en One On One. Die moet je allemaal kennen. En natuurlijk ook die ik juist heb gedraaid.
1: Ambiente.
0: 8 uur in de diepe avonduren. Het tweede gedeelte moet nog komen, dus hou je vast. Maar dit kan nog net voor de klok van 8. Becky G, hablamos mañana.
1: Ambiente.
2: Ambiente. Ambiente.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauw
1: en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarna

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
1: Je

0: En haar geboorteland is vrij dichtbij, namelijk Colombia. Maar nog nooit hier op Curaçao geweest. Nou, wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Ze zit wel nu, alweer moet ik zeggen, in haar piekperiode. Girl Like Me. Ben jij een fanatico, een grote fan van Shakira? Ik heb nog een hit van haar. Kom straks. Misschien raad je al wat ik straks af ga spelen. Ja, goed geraden. Oké, zeg, 8 uur geweest, 2e uur gaat in. Niks houdt ons tegen. Bonocci.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.
0: Ik begin vanavond met de muziek uit Caracas, Venezuela. Daar is hij namelijk geboren. Maar zijn muziek klinkt toch een beetje Spaans-achtig. Hier is Carlos Bautista.

Ja, dat moet hem zijn. De Black Eyed Peas. Jazeker, we hebben ze gezien in Curaçao North Sea Jazz. Dat wel een aantal jaren geleden. Maar Shakira, die hebben we hier nog nooit gehad. Nee,

0: Ik voel je al denken. Ha, hij komt uit Spanje. Nee, hij komt uit Caracas, Venezuela. Carlos Baute Angelito. Carlos Baute zit al zo'n 30 jaar in de muziek. Inmiddels is hij 51 jaar. En inderdaad, het klinkt een beetje Spaans achter, maar zijn vader is namelijk geboren in Spanje en verhuisde eigenlijk vrij jong naar Venezuela, waar dus Carlos Baute geboren is. Vandaar dus ook die Spaanse tint. Ja, dus toch wel. Carlos Baute is in Venezuela op zichzelf heel bekend. Hij is namelijk ook een presentator op televisie en maakt ook heel veel muziek. Hij is gespecialiseerd in Latin pop, maar is ook goed in bachata en ook bolero. Maar zijn favorieten liggen toch in de Latin pop music. Daar is hij dus goed in. Afgelopen jaar is hij weer verhuisd naar Spanje, de geboorteplaats van zijn vader, waar hij dus nu woont met zijn vrouw en 3 kinderen.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao, op 103.1 FM.
0: Wat een fantastische combinatie. Grupo Galé uit Colombia samen met Bobby Cruz uit Puerto Rico. Speciaal voor de salsa liefhebbers.
2: Het is weekend. Ambiente.

Tot zover de muziek van Bobby Cruz samen met Grupo Galer, Hay que darte un brisa. Ik zeg het maar voor de zekerheid, klinkt toch een beetje apart. Want normaal werkt Bobby Cruz heel veel samen met Richie Ray. In dit geval dus met een groepje uit Colombia. En de salsa klinkt dus opeens heel anders. Maar wel goed. Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Mijn naam is David Ariza en ik zit hier alleen op zondagavond. Jazeker, alleen op zondagavond. Hier is Justin Bieber, Omlaai, Attention. Hey.

0: Hier kan je zo lekker op chillen, hè? Op zo'n gezellige, rustige zondagavond. En daar heb je helemaal recht op. Justin Bieber samen met Omalai.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Zo is het Paradise FM en nu de tweede vrouwenstem voor vanavond in de show, wat betreft dit uur. Hier is muziek van Karina. Sé como duele.

0: tegenwoordig is de rollen omgedraaid. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Jij misschien wel? If you are a woman and I was a man. Nou, ik ben een man toevallig. Maar goed, in ieder geval de rollen dus omgedraaid. En Bonnie Tyler zong dat in 1986. Dezelfde dans van natuurlijk Total Eclipse. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Dit dus een wat vlottere hit van haar. En daarvoor hoorde je ook alweer zo'n zielig meid. Carina met haar Se Como Duele. Oké. Nu dus tijd voor de station calls. Ja, daar gaan we dan. Dit is Ambiente en je luistert natuurlijk naar Paradise FM. Ambiente is het programma op zondagavond tussen 7 en 9 uur vol met onder andere Latino hits. Maar het programma gaat ook natuurlijk de lucht in. In Nederland via Havenstad Radio, het geluid van de stad. Dat ligt dus in Rotterdam. Daar luisteren ze ook gelijk tijdens dit programma Ambiente. Maar wel natuurlijk Nederlandse tijd. Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Dat kan je altijd doen op de vaste lijn van Paradise FM. En dat is 675-1031. Maar voor dit programma, alleen voor dit programma, hebben we ook nog een andere appnummer. En dan kan je nu alvast ook direct even je boodschap achterlaten. En dat kan je doen op 5-21-10-10. Oh ja, allebei genoemde nummers, alleen maar dus schrijvend. Voice-app, dat gaat niet. Heb jij een super intelligente mobiel? Dan kan je ook terecht natuurlijk op de site van Paradise FM. En het is natuurlijk paradisefm.cv. En bovendien, daar heb je ook nog te maken met de laatste nieuws. Kikoma's bokeh, hè?
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.

Natuurlijk, dit komt natuurlijk uit de Dominicaanse Republiek. Daar kennen ze de stijl van merengue. Eddie Herrera was dat. Eddie Herrera met twee R. En La Bailadora, La Licuadora. Hier kan je dus op dansen op de ritme van een wasmachine. Eddie Herrera, die je dus zojuist hoorde, is een artiest uit Santiago de los Caballeros. En dat ligt uiteraard in de Dominicaanse Republiek. Dat waren de figuren uit de jaren 80, samen met Fernandito Villalona. En natuurlijk pas overleden ook Ruby Perez. Dat waren dus de solisten, maar je had ook hele bekende groepen uit die tijd. Bijvoorbeeld Los Vecinos, Los Hermanos Rosario, Grupo Bongo en natuurlijk Las Chicas del Can. Ay, ay, ay. Ja. Dat waren allemaal topartiesten en ook topagrupaciones musicales. Later, einde jaren 80, geheel gedeelte van de jaren 90 tot aan dit millennium toe, hebben we dus te maken met Juan Luis Guerra y su Cuarto 40. Maar ik moet je wel vertellen, de merengue op zichzelf, de laatste jaren, is een beetje uit. Jammer! Zometeen muziek van Jayon uit Aruba, wonende nu inderdaad in Brazil. Maar voor dit alles is even El DeBarge. Who's Johnny?

0: In ieder geval een titel die iedereen makkelijk uit kan spreken. Die, die, maakt niet uit als je nou uit China komt, uit Amerika of gewoon ons papiamento. Muziek van Shakira samen met Burna Boy en natuurlijk Die, die. Jammer dat we hier geen top 40 hebben op dit moment, want dat kan je namelijk gelijk voelen hoe groot namelijk dit nou uiteindelijk is. De laatste officiële landelijke top 40 werd gemaakt in december 2022. Daarna dus geen officiële top 40 meer. Maar goed, dat het een hit is, dat is sowieso.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Ja, zeker. Ambiente rustig aan tot een uur of negen. Zondagavond Paradise FM tussen 7 en 9 uur. In zijn totaliteit. Zometeen muziek van Giordano. En Giordano, dat is een artiest uit Venezuela. Daarover dus straks meer. Maar eerst gaan we stevig zwingen tegenaan. Hier is Stevie Wonder, I Wish.

Stevie Wonder. Een artiest die soul en funk bij elkaar bindt. En dat doet hij op een fantastische wijze. En daar kan je echt rustig niet bij gaan zitten. Dat lukt gewoon niet. Midden de jaren 70 had hij een grote hit hiermee. I Wish. Dan eventjes iets heel anders. Zo'n beetje aan het eind van een show voor vanavond. Dat is natuurlijk aandacht voor Venezuela. Afgelopen woensdagavond met die twee grote aardbevingen van 7.1 op de schaal van Richter. Brengt dus ontzettend veel doden, heel veel schade. En nog steeds heel veel mensen die dus zijn vermist. In een aantal seconden verandert Venezuela in een hele trieste situatie. Sommige mensen hier op Curaçao hebben de trillingen gevoeld en het geldt ook voor de noordelijke gedeelte van Brazil. Hulp kwam geleidelijk op gang, onder andere door Brazil zelf, Amerika, China, Mexico en diverse andere landen. Onze buurland, zo dicht dus bij Curaçao, zit dus nu in grote diepe problemen. We wensen alle mensen die dus afkomstig zijn uit Venezuela heel veel sterkte in de komende dagen. Hulp van Aruba, Bonaire en Curaçao vindt dus nu al plaats. Het land op zichzelf zit al jaren in grote financiële problemen en dit komt er ook nog eventjes bovenop. Nogmaals aan alle mensen afkomstig uit Venezuela, wonende hier op Curaçao, heel veel sterkte. Artiesten geboren in Venezuela, werkende onder andere in het buitenland, zijn zich nu aan het verzamelen voor de nodige hulp. En dat geldt ook voor artiesten die heel veel succes hadden in Venezuela door de jaren heen. Onder andere Giordano. Hier heb je hem. Vanaf de bodem van mijn hart, Manantial de Corazón.

0: En zo verfrissend in de laatste uren van je weekend. Giordano Manandial de Corazon, een 74-jarige artiest uit Roma, Italië, maar ontzettend bekend in Venezuela, zeker in de jaren 80. De track die je zojuist hoorde was een superhit in 1984. We gaan de tijd toch snel, hè?
1: Ambiente.
0: En de tijd gaat niet alleen snel voor Giordano, maar ook voor de zondagavondshow Ambiente. Dit was het alweer. Ik wil je een prettige avond wensen. En natuurlijk volgende week ben ik er weer met een nieuwe Ambiente. Laten we zeggen, tot dan, dan. Ik sluit de gordijnen met J Balvin en Ryan Castro. Tal para cual.

0: laatste nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1.430. Meer dan 1.600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodríguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1.430. Meer dan 1.600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5 uur werd een gewonde man gemeld die naar het ziekenhuis reed in een privéauto. Hij had een schotwond in zijn been en verklaarde dat hij op de Cubaweg was geraakt. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Het Nederlandse marineschip Groningen is gisteren vertrokken vanuit Curaçao naar Venezuela om noodhulp te bieden na de aardbevingen. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en drinkwater. Met een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning extra water produceren. Ook zijn er een helikopter en 2 snelle vaartuigen aan boord voor ondersteuning. Dan nog internationaal nieuws. Bij luchtaanvallen van Pakistan op oostelijke grensregio's van Afghanistan zijn 36 burgers omgekomen en 160 mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Taliban. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. Tijdens reddingsoperaties vond een 2e aanval plaats. Pakistan beschuldigt Afghanistan van het beschermen van aanhangers van de Pakistanse Taliban. Reddingswerkers hebben zondag een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw in de Venezolaanse kuststad Carabaleda weten te halen. Beiden zijn extreem verzwakt na 4 dagen onder het puin. Eerder werden ook een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Tot nu toe zijn er 1450 doden gemeld na de aardbeving van afgelopen woensdag. Bij de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten in Brussel heeft NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte de transatlantische band geprezen. Rutte noemde de VS een baken en de basis van de NAVO. Hij sprak over zijn persoonlijke verbinding met de VS en benadrukte dat vrijheid het ideaal is dat de NAVO verbindt. De viering vond plaats in het Jubelpark en trok bijna 9000 bezoekers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1.

harte goedemorgen. Je luistert naar Paradise 103.1 FM. En Don Henley was daar, The Boys of Summer. Zo, hè, heb je genoten van een heerlijk, lekker weekend? Leuke dingen gedaan. Lekker met het gezin een beetje aangemodderd. Wat klusjes gedaan in huis. Dat klinkt wel een beetje als mijn weekend. Lekker wat dingetjes uitgevoerd die al veel te lang lagen. Of dingen uit laten voeren die al veel te lang lagen. Ja, want er is vaak een reden waarom klusjes te lang liggen. Dan ben je er zelf niet zo goed in en dan kun je het beter door een professional laten uitvoeren. Nou, Huizenrier heeft gisteren gebruik gemaakt van zo'n professional in het ophangen van een plankje in de badkamer, een nachtkastje in de logeerkamer. En nog wat van die dingetjes, zo'n ventilatortje in de badkamer. Enfin, het is gelukt. We zijn weer wat klusjes armer. En een hele hoop plezier rijker. Dat is fijn. Zo, nou, we gaan er weer wat moois van maken. Nelly Rossa die is vandaag en morgen met een lang weekendje weg. Dus die schuift niet aan bij mij. Maar we doen wel op afstand even de kranten samen later vanochtend. Ze zit op Sint Maarten, wat heerlijk zich

0: Thijs, goedemorgen. 103.1 FM en de script hoorde je daar voor de first time. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld gebeurde terwijl wij op één oor lagen. Demissionair minister, wat zeg ik nou? Minister Rob Jetten. Premier Rob Jetten. Pardon. Hij heeft de zwarte gemeenschap in Nederland beloofd dat de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden niet bij woorden zullen blijven. Tijdens de herdenking van Katty Cotty zei hij dat het kabinet wil blijven investeren in bewustwording, onderwijs en projecten die bijdragen aan erkenning van het verleden. Volgens Jetten is het belangrijk dat de gemaakte excuses ook worden gevolgd door concrete acties en een blijvende dialoog. Volgens meerdere Amerikaanse media hebben de Verenigde Staten en Iran afgesproken voorlopig geen nieuwe aanvallen op elkaar uit te voeren. Tegelijkertijd worden diplomatieke gesprekken voortgezet om verdere escalatie in het Midden-Oosten te voorkomen. De afspraak wordt gezien als een belangrijke stap richting de de-escalatie. Al benadrukken beide landen dat er nog grote meningsverschillen bestaan over onder andere de sancties, de veiligheid en het Iraanse nucleaire programma. En Nederlands marineschip de Groningen is gisteren aangekomen in Venezuela met een grote lading noodhulp voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Aan boord bevinden zich onder meer voedsel, drinkwater, medicijnen en hulpmiddelen voor de reddingsdiensten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de internationale hulpoperatie die na de ramp op gang is gekomen. Reddingsteams zijn nog altijd op zoek naar overlevenden in de zwaarst getroffen gebieden daar. Het is verschrikkelijk, ja. En voormalig president Joe Biden heeft in een toespraak hard uitgehaald naar zijn opvolger Donald Trump. Biden reageerde op recente uitspraken van Trump en noemde hem onder meer een loser. De opvallend felle aanval onderstreept hoe scherp de politieke verhoudingen in de VS zijn gebleven. Ook nu Biden niet langer de president is, de uitspraken zorgen opnieuw voor veel reacties binnen zowel de Democratische als de Republikeinse partij. Ja, laten we even een heel klein stukje van die toespraak erbij halen.
1: It's not just his deliberate distortion, the destruction of NATO, and it's choosing Putin as an American ally, or the fact that he's diminished our standing in the eyes of the world more than any president in history has. It's not just his vanity projects, tearing down the East Wing of the White House, making room for his ballroom, putting his name on a Kennedy Center, building an arch in his own honor, even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser.
0: Nou, dat gaat nog even door. De toespraak duurde ongeveer 10 minuten. Biden die oogde vrij broos daarbij. Er werd vorig jaar prostaatkanker bij hem vastgesteld. Die ziekte die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat maakte zijn vrouw Jill onlangs bekend. De 83-jarige oud-president, hij is niet meer te genezen. Misschien ook wel dat hij daarom dit soort felle woorden eindelijk eens een keertje publiekelijk uitspreekt. Goed, ben je een beetje bijgesproken over wat er is gebeurd vannacht? Zo meteen naar het lokale nieuws. Niet met Nelly dus, want die is lekker een lang weekendje op Sint Maarten. Dus ik zal het jezelf aan jou gaan voordragen.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: 7. Marineschip de Groningen naar Venezuela voor noodhulp. Hey, goedemorgen, het Nederlandse marineschip de Zijne Majesteit Groningen is gisterochtend vanaf Curaçao vertrokken naar Venezuela. Het schip gaat daar noodhulp verlenen na de verwoestende aardbeving in het land. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en grote hoeveelheden drinkwater. Dankzij een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning ter plekke ook zelf extra water produceren. Daarnaast zijn er een helikopter en twee snelle vaartuigen aan boord om de hulpverlening te ondersteunen. En de politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5:00 werd het incident gemeld bij een uitgaansgelegenheid. Kort daarna werd gemeld dat een gewonde man onderweg was naar het ziekenhuis in een privéauto. Agenten troffen de man daaraan met schotwonden in zijn been. Het slachtoffer verklaarde dat hij kort daarvoor op de Cubaweg was geraakt. De politie heeft de auto waarin de man arriveerde in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover meer hierover in ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Brasa

0: Goedemorgen, 103.1 FM. En Robbie Williams hoorde je daar zich wat lekkers verdienen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat kan als je meespeelt met welk dier hoor je hier voor 50 piek bij Tribu op het fijne Blue Bay Resort. En daar doen we ook meteen twee beach entrance tickets bij, zodat je lekker kan uitbuiken daar op het strand na het nuttigen van die lekkere pizza's. Kan voor jou zijn als je weet te vertellen wat je hier hoort.

Ja. Spannend. Oké, ik heb een hint. Als een lange tijd niet gedronken heeft, kan hij wel 100 liter water drinken in 10 minuten. En nog eentje. 35 kilo. Zoveel vet kan een opslaan in zijn bult. En 50 jaar, zo oud kan een worden. Oké. 675-1031. Kom maar door. Heb jij een idee welk dier we zoeken vandaag? Dan heb je 675-1031. Het juiste antwoord kun je daar op terecht. Uitslag zometeen. Lionel Richie.

0: Paradise en Lionel Richie op deze maandagochtend. Bon Simone.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Op zoek naar Thomas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, ja. Met de radio spreek je. Hallo. Hey.
2: Ja.
0: Hoe gaat-ie ermee?
2: Goed.
0: Ja, mooi zo. Een lekker weekend gehad.
2: Heerlijk.
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan?
2: Aan het werk. Oh, in de bouw.
0: Aan het werk in de bouw? Dat gaat gewoon door in het weekend natuurlijk, hè?
2: Ja, ja.
0: Ook op zondag?
2: Ook op zondag.
0: Jezus, man, echt. Die bouwlui, dat zijn toch strijders, hè? Eerste klas.
2: Ja.
0: Pittig, ja, ja, ja. Nou, maar lekker, het geeft wel een voldaan gevoel, denk ik, hè?
2: Ja, dat wel. Ja, ja. Lekker werken.
0: Ja, ja, eerlijk zeg. Hey, goed dat je meespeelt vandaag met welk dier hoor je hier? Voor 50 piek bij Tribu op het fantastisch fijne Blue Bay Resort. En daarbij twee Beach Entrance tickets. Het kan voor jou zijn als je mij weet te vertellen wat je hier hoort brullen. Grommen.
2: Grommen, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja, ja. Of dat geluid, dat doet ook een beetje denken aan iemand die met een rietje in een half vol glas water zit te blazen. Hè?
2: Aha.
0: Ja, ja. Maar wat zoeken we?
2: Laat eens horen.
0: Oh, nee, je hebt net een appje gestuurd, toch?
2: Ja, kameel.
0: Zo. Een kameel, zeg jij?
2: Ja.
0: Ja. Ja, dit is inderdaad een kameel, ja. Wat een scherp gehoor op dit vroege tijdstip.
2: Ja.
0: Alhoewel, in de bouw is dit geen vroeg tijdstip meer, hè? Jullie zijn om een uur of vijf al begonnen, waarschijnlijk.
2: Ja, wij zijn nu onderweg.
0: Ja. Heel goed. Nou, lekker man. Gefeliciteerd. Die Blue Bay prijs komt jouw kant op. Zet hem op vandaag weer.
2: Okido.
0: Yo, dank je. Later. Ai, ai, ai. Maandagochtend en Swing Out Sister.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5 uur werd een gewonde man gemeld die naar het ziekenhuis reed in een privéauto. Hij had een schotwond in zijn been en verklaarde dat hij op de Cubaweg was geraakt. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Het Nederlandse marineschip Groningen is gisteren vertrokken vanuit Curaçao naar Venezuela om noodhulp te bieden na de aardbevingen. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en drinkwater. Met een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning extra water produceren. Ook zijn er een helikopter en 2 snelle vaartuigen aan boord voor ondersteuning. Dan nog internationaal nieuws. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de aanschaf van nieuwe grote marineschepen en kiest voor moederschepen voor onbemande vaartuigen. De Britse marine vervangt verouderde torpedobootjagers door minstens 6 hybride marineschepen. Aldus defensieminister Dan Jarvis. Dit besluit volgt op kritiek over onvoldoende investeringen in defensie en moderne technologie. De druk op opvanglocaties in Venezuela neemt toe na de krachtige aardbevingen van afgelopen donderdag. Hulporganisaties melden een tekort aan water, voedsel en onderdak. Veel gezinnen kunnen niet terug naar huis door naschokken. Meer dan 4 dagen na de aardbevingen zijn tienduizenden mensen nog vermist en zijn zeker 1500 mensen overleden. Reddingswerkers vonden recent een man en zijn tienerzoon levend onder het puin. Bij luchtaanvallen van Pakistan op oostelijke grensregio's van Afghanistan zijn 36 burgers omgekomen en 160 mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Taliban. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. Tijdens reddingsoperaties vond een tweede aanval plaats. Pakistan beschuldigt Afghanistan van het beschermen van aanhangers van de Pakistanse Taliban. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Wilt u kijken?

0: Hij zit erin!
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brava.

0: Ja, helaas niet meer juichen in het blauw, maar juichen in het oranje. Dat kan nog wel bij bijvoorbeeld De Heer of bij Mondi City Beach of bij Pirate Bay of Blue Bay. Daar kun je terecht bij een van die Brasa fanlocaties. Ja, want de Blue Wave die is alweer naar huis. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, hey jongens, goedemorgen.
0: Wij zaten gisteren, ja, gisteren op de bank, zaten wij op YouTube filmpjes te kijken van Jaehyun en van Kev en zo. Dat zijn de lievelingsliedjes van mijn dochter.
1: Ja.
0: Die kan ze dan meezingen. Bontari, Bontari, douchi, go telefoon. dus dat kan ze heel leuk meezingen. We zetten allemaal beelden in van... van de selectie, hè, van toen het moment dat ze wonnen van Jamaica, dat ze die ultieme vreugde hadden. Het voelt echt als gisteren, maar het zit er alweer op, het avontuur.
1: Ja, uiteindelijk gaat het allemaal snel, hè?
0: Ja.
1: De weg naartoe was best wel lang natuurlijk, maar uiteindelijk is het dan zomaar ineens is het weer voorbij. En dat is wel spijtig, hè?
0: Ja.
1: Ik zag wel een paar jongens waar dan nog terug naar Curaçao gekomen. Want dat was over wat gestrekt geloven allemaal. Hè? Want de rest ging allemaal terug naar Nederland. Ik zag de Bakunaatjes volgens mij Curaçao aankomen. En we denken van Viel heb ik volgens mij gezien. En Tai Chong volgens mij. Mm-hmm. Toen ook de onvermijdelijke Charles Cooper. Daar erg ik me wel altijd aan, hoor, die politici die zullen dat daar ineens tegenaan gaan schurken, weet je wel. Alsof zij er wat aan gedaan hebben. Ja. Of het mogelijk gemaakt hebben. Nou, helemaal niet, hè.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Het is, laat ze ook eventjes die trots uitdragen en zo.
1: Jawel, maar ja. Nou ja, goed.
0: Het kan nog erger, Jeroen. Ik zag van het weekend een post van onze premier die vol trots vertelde dat hij zelf er persoonlijk voor had gezorgd dat er drie Venezolaanse kinderen uit Venezuela waren overgevlogen.
1: Oh,
0: een politiek bedrijf over natuurrampen. Dat gaat nog wat verder dan over voetbal, over een prestatie van iemand anders.
1: Maar zo gaan die dingen wel natuurlijk. Hè. Ze scoren over de rug van iemand anders of dankzij iemand anders. Ik hou er nooit zo van.
0: Nee. Maar goed, dat
1: heb ook met iemand anders peren. Of kijk,

0: Ja, zeg altijd, in de Bijbel staat al van dat de linkerhand niet weet wat je met je rechterhand doet. Nou, misschien moeten ze een paar bijbeltjes dumpen daar in het parlement.
1: Ja. Hey, zeg, vandaag staat er weer een oranje pot op het programma, hè?
0: Ja. Ja, want het gaat natuurlijk wel allemaal door. En hoe lang dat voor Nederland bijvoorbeeld, dat weet ook niemand. Maar gisteren is het toen begonnen met Canada, die in de blessuretijd van Zuid-Afrika won. Gruwelijk slechte wedstrijd trouwens. Nou, vandaag krijgen we Brazilië-Japan. Nou, daar verwacht ik wel heel veel van. Ik hoop dat die Brazilianen, er was gisteren zag ik een Braziliaanse speler op televisie in. Die vroegen ze aan wat vind je nou de beste speler van Japan? En hij schaamrood op zijn kaak, hij kende er niet één.
1: Oh nee.
0: Hij kende niet één speler, dus dat was geen goed teken, denk ik. Ik kan er geen grappen maken met Japanners.
1: Nee.
0: Nou, dan krijg je Duitsland-Paraguay. Nou, daar ga ik denk ik maar even niet naar kijken, want dan ga ik denk ik toch maar eens even liggen. Mm-hmm. Want om hier in de plaatselijke tijd om 3:00. Is het ook Nederland, Marokko. En daar is natuurlijk volle bak aandacht voor hier. In de media en op straat. En hoe dat gaat aflopen, ik mag toch aannemen dat Nederland wint. Maar zeker weet je het nooit. Hè?
1: Nee.
0: Gewoon ook is heel de loting en zo. Of tenminste de loting. Het is nou allemaal duidelijk hoe het eruit gaat zien. Dan zie je dat Argentinië eigenlijk in een zeteltje naar de finale gaat. Die komen dan onderweg misschien nog Engeland tegen. Nou, daar zullen ze niet zo'n probleem mee hebben. Colombia wordt een ander verhaal. Nou ja, aan de andere kant van het zeemer zitten behalve Oranje en Marokko zitten natuurlijk ook Frankrijk en Duitsland. Ja, nou ja, als het tegen Frankrijk komt, dan is het wel een einde verhaal, denk ik. Maar goed.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maar eerst nog de 16e finale. En dan is het maar meteen. Maakt ook niet uit wat de uitslag gaat worden. Maar vandaag ook de laatste dag dat Nederland nog een soort van intact is.
0: Ja, nou, maar laten we het open. Ik dacht later van 3:00, wel een ongelukkige tijd. Maar misschien wel een goede tijd. Om nou nog te gaan rellen en slopen. Om 5:00, 6:00 s'nachts. Ja. Misschien dat ze dan toch maar naar huis gaan.
1: Maar ja, goed, dinsdag is op zich ook een leuke dag om te rillen en te slopen, hè? Dat kan ook best.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het allemaal meevalt en dat het allemaal in goede orde verloopt. Wie er dan ook mogen winnen.
1: Juist.
0: Ik hoor wel van veel uit de Marokkaanse kringen, die gaan allemaal een beetje uit van strafschoppen.
1: Okay.
0: En dat zij dan met strafschoppen verder gaan. Want ze hebben een strafschopkiller in de naam van Bounou, heet die volgens mij, de keeper. En daar hebben ze het. Daar hebben ze al hun geld op gezet. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: We gaan het meemaken. Ja, jij moet wat langer ervoor op wakker blijven. Wij kunnen dat hier vanavond nog gaan bekijken.
0: Ja, dus, heerlijk. Ja. Heerlijk.
1: Lekker zeg. Nou, morgen dan de hoe zeg je dat? De
0: aftermath.
1: Hoe omschrijf je dat nou?
0: De aftermath, toch?
1: De aftermath.
0: The day after the night before.
1: We gaan het morgen meemaken als we nog verbinding kunnen krijgen met je, als de telecommasten nog overeind staan daar.
0: Ja. Bon. Dat is goed.
1: Nou, Jeroen, thanks.
0: We gaan morgen. Yes,
1: later. Tijd voor een tikkeltje foute meebruller van Jessica op Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Copa Mundial ha llegado y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, y beton industrie brieven gap, IRCB, bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolin di Aso Gas y Ubi Pay. Y ti mas premio ganero set di parts di Koiman. 25.000 Finma's. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Marineschip de Groningen naar Venezuela voor noodhulp. Hoi, goedemorgen. Het Nederlandse marineschip de Zijne Majesteit Groningen is gisterochtend vanaf Curaçao vertrokken naar Venezuela. Het schip gaat daar noodhulp verlenen na de verwoestende aardbeving in het land. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en grote hoeveelheden drinkwater. Dankzij een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning ter plekke ook zelf extra water produceren. Daarnaast zijn er een helikopter en twee snelle vaartuigen aan boord om de hulpverlening te ondersteunen. En de politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5:00 werd het incident gemeld bij een uitgaansgelegenheid. Kort daarna werd gemeld dat een gewonde man onderweg was naar het ziekenhuis in een privéauto. Agenten troffen de man daaraan met schotwonden in zijn been. Het slachtoffer verklaarde dat hij kort daarvoor op de Cubaweg was geraakt. De politie heeft de auto waarin de man arriveerde in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover meer hierover in ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
1: De Ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, daarvoor schakelen wij live naar Sint Maarten, Simpson Bay. Daar bevindt Nelly Rosa zich. Goedemorgen, Nelly.
2: Bon dia.
0: Bon dia, bon simon. Want je bent lekker, een lang weekend ben jij naar de bovenwinden, hè?
2: Klopt, het was echt voor alleen voor Sint Maarten. Dus voor mijn eerste keer op het eiland. Oh. En dat wilde ik gewoon afgevinkt hebben.
0: Ja, ja, ja, snap ik. En hoe is het so far?
2: Ja, best wel verrassend. Ik wist niet zozeer wat ik ervan moest verwachten. Okay. En het is best wel volgebouwd, maar ook wel... Ja, ik voel me er toch wel thuis.
0: Ja, ja, leuk, hè? Ja. Het is een heerlijk eiland.
2: Ja. Het is inderdaad een leuk eiland. En ik heb natuurlijk het geluk dat er een vriendin hier nu ook is. Dus zij is er wel voor werk. En zij heeft hier een paar jaar gewoond. Dus zij kent het eiland natuurlijk ontzettend goed. Okay. Dus dat is wel leuk om haar als gids erbij te hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is zeker op de stranden en de boulevards. Daar is het een volledig ander eiland zodra daar een cruiseschip ligt. Hè?
2: Dat heb ik dus niet meegemaakt.
0: Oké. Nou, wat jammer. Ja, dan loopt het helemaal vol met de dronken Amerikanen. Dat is,
2: nee, laten we hopen dat dat niet gebeurt.
0: Ook al is het 8:00, dat maakt niet uit.
2: Nee.
0: Goed. Oké, hey, maar het Antilliaans Dagblad bezorgt daar ook op Sint Maarten, heb ik me laten vertellen. Laten we even kijken wat er in de krant staat. Hè?
2: Nou, ik begin eerst in de extra. Want okay. Drie Curaçaoënaars die vastzaten in Venezuela... die keren dus vanmiddag via de Colombiaanse hoofdstad Bogota... terug naar het eiland.
0: Ja.
2: Dat heeft premier Pisas bekendgemaakt via zijn sociale media... waarbij hij de vliegtickets van de reizigers deelde. De repatriëring volgt op een oproep van de Curaçaose regering... die vorige week woensdag direct naar die verwoestende aardbevingen in Venezuela... burgers vroeg zich te registreren voor noodhulp. Bij inwoners van Curaçao die zich momenteel nog in Venezuela bevinden... worden nog altijd dringend verzocht zich online aan te melden... Ja. Bij de informatieservice. Maar ook een groep van 91 Venezolaanse passagiers... is gisteren na een verblijf van 4 dagen op Curaçao... veilig teruggekeerd naar hun thuisland. Hun vlucht vanuit Madrid moest dus afgelopen woensdag noodgedwongen... uitwijken naar Hato vanwege de zware aardbevingen... En dat leidde aanvankelijk tot logistieke chaos op de luchthaven. Maar omdat het Venezolaanse consulaat geen financiële middelen had... en ook de Venezolaanse luchtvaartautoriteit, de INAC... aanvankelijk geen toestemming gaf voor een ophaalvlucht of een repatriëringsvlucht... moest de Curaçaose overheid dus bijspringen. En minister Charles ten Hate van Justitie richtte dus direct een crisiscentrum op... en overlegde dus telefonisch... met de ministers in Venezuela, zo staat in de extra. En in samenwerking met het Rode Kruis en de private sector... bood de regering onderdak en maaltijden aan de gestrande reizigers. Is dus dat de groep van de jongens, die minderjarigen... die verbleven dus in Canucu Aqua Resort.
0: Oh, oké.
2: Ja, en 40 andere personen werden ook nog opgevangen in hotels. En ook nog, ik denk ook, ja, wat staat hier verder? De Curaçaose Trustenbureau, CTB, is uiteindelijk de repatriëringsvlucht te regelen. Waarmee de groep dus gistermiddag is vertrokken.
0: Okay.
2: Dankzij CTB dus.
0: Ja, ja, ja.
2: En echt naar nieuws waarmee de week meteen begint. Want op de Rozenveldweg heeft dus gisteravond... een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden... waarbij een voetganger om het leven is gekomen. Had je dat al gelezen?
0: Ja, dat is wel heftig, ja.
2: Ja, heel heftig. Want het incident gebeurde ongeveer ter hoogte van de Pamela Snack.
0: Ja.
2: Volgens de eerste gegevens van de politie... wilde het slachtoffer de weg oversteken. En dan daarbij halverwege stond hij dus stil. En een eerste naderende auto zag de voetganger nog en week uit naar rechts. Maar de achterliggende auto merkte de persoon op het wegdek echter te laat op en reed het slachtoffer aan. En door de klap belandde de voetganger op de andere weghelft. Precies op het moment dat een oranje Hyundai Accent uit de tegenovergestelde richting naderde. En de bestuurster van deze auto kon het slachtoffer op het wegdek niet meer ontwijken. Hij reed gedeeltelijk over het hoofd van het slachtoffer. Dus ja, het is verschrikkelijk. Echt heel ernstig. En de vrouw raakte hierdoor in paniek en verloor de controle over het stuur en botste tegen de omheining van de snackbar. En de ambulancepersoneel was snel ter plaatse en ze hebben nog geprobeerd eerste hulp te verlenen. Ja. Maar de voetganger bezweek uiteraard ter plekke aan de zware verwondingen.
0: Ja.
2: De politie heeft het natuurlijk verder nog in onderzoek. Maar echt heel veel sterkte aan de nabestaanden.
0: Ja, wat ongelooflijk heftig dit zich.
2: Ja, dat was echt heel erg.
0: 'S Avonds de weg oversteken, dat is altijd erg gevaarlijk. Hè?
2: Op zo'n drukke weg.
0: Op zo'n drukke weg, ja. En aan de ene kant, als je 's avonds op de weg rijdt, moet je extra voorzichtig rijden. Mm. Maar ja, het is af en toe ook gewoon heel moeilijk te zien, hè? In het, zeker op donkere stukjes, als er dan iemand oversteekt.
2: Ja.
0: In het zwart gekleed bijvoorbeeld ook nog eens een keertje.
2: Ja.
0: Dan heel erg heftig. Dus kijk uit, mensen, hè, als je 's avonds op straat loopt.
2: Ja, zeker.
0: Ander nieuws.
2: Ja. Ja, natuurlijk. Er is zeker meer nieuws. Vanaf 1 juli gaat de politie intensief controleren op de nieuwe kentekenplaten.
0: Hmm.
2: Want automobilisten konden al sinds het eerste kwartaal dus hun kentekenplaat omwisselen naar betaling van de motorrijtuigenbelasting voor dit jaar.
0: Ja.
2: En aanstaande woensdag dus wordt er echt op gecontroleerd.
0: Oh.
2: Nou, de introductie is... Oh, dat is al heel snel gegaan.
0: Ja, maar het is... ga maar verder, want ik vind het wel interessant. Ja. Daar heb ik nog een oude nummerplaat op mijn auto hangen.
2: Oké. Jij hebt hem toch wel al betaald?
0: Ga maar door met wat je...
2: Oké, is goed. De introductie van de nieuwe platen is dus een financieel succes gebleken. De belastingopbrengst steeg met ruim 6,6 miljoen gulden... naar een totale opbrengst van 27,6 miljoen... waar vooraf 21 miljoen was begroot.
0: Okay.
2: Nou, de politie heeft dus de opdracht gekregen om bij de controles voertuigen met oude of ook nagemaakte platen direct aan de kant te zetten... De Belastingdienst benadrukt dus dat het namaken, verkopen of rijden met kopieën van de nieuwe kentekenplaten dus streng verboden is.
0: Ja.
2: En illegale platen worden onmiddellijk in beslag genomen en ook riskeert dus de bestuurder een forse boete.
0: Ja.
2: Dus ook gewaarschuwd als je dus met een valse kentekenplaat rondrijdt. En als je al je je nieuwe kentekenplaten hebt opgehaald, maar nog niet hebt gewisseld, doe dat alsjeblieft voor aanstaande woensdag.
0: Maar dan ben je ook alweer terug. Je hebt ook nog oude kentekenplaten op je auto, hè?
2: Ja, maar ik heb mijn nieuwe zit in het dashboard. Het is niet dat ik het niet heb.
0: Okay.
2: Ik moet gewoon weer omwisselen.
0: Ja, oké. Gelukkig. Gelukkig maar. Nee, dan moeten we dat maar eens even gaan regelen, hè? Want je wilt niet... je wilt natuurlijk geen boete aan je broek hebben hangen.
2: Nee, helemaal niet.
0: Alright, nou zeg, mag ik jou danken vanuit Sint Maarten?
2: Die nada.
0: Wat ga je vandaag nog doen trouwens? Nog wat leuks?
2: Ik ga door met werken. En dat doe ik wel op een hele leuke plek, gewoon op het strand.
0: Oké.
2: Dus dan ik even wat een artikel schrijven, dan een duik in de zee, artikel schrijven, duik in de zee. Dat is mijn
0: Ga je nog eten in Marigot vanavond?
2: Nou, dat is wel de bedoeling als laatste voor vandaag. Dus toen ga ik de avond en ook mijn verblijf hier afsluiten.
0: Ja.
2: Met z'n lobster, zei je toch?
0: Ja, nou, dat is wel een aanrader daar, hoor. Ja, absoluut.
2: Ja. Nee. Ik volg je tips op.
0: Ik hoor het allemaal woensdagochtend als je weer terug bent.
2: Is goed.
0: Jojo, hoi.
2: Doei.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions.

Paradise en Pink, hoe nieuw op de maandagochtend. Zeg, de WK voetbal is niet het enige grote sportevenement wat er momenteel aan de gang is in de wereld. Nee, in Spanje, daar wordt ook een enorm groot sportevenement

0: niet met een Curaçaose vlag, maar met een Nederlandse vlag is daar mee aan het doen met padel. Janice Chong Sin Ki. Ik hoop dat ik het goed uitspreek allemaal. Janice, goedemorgen, bon dia.
1: Goedemorgen, goedemiddag hier.
0: Ja. In Spanje dus. Je bent lekker bezig daar op het toernooi. Je hebt één wedstrijd al in de pocket zitten.
1: Ja, ik heb één wedstrijd in de pocket zitten, maar die eerste wedstrijd die heb ik echt heel vet verloren.
0: Was dat een Curaçao-Duitsland verhaal?
1: Nee, mijn partner is uit Duitsland, dus dat is wel een Curaçao-Duitsland verhaal. Ja. Maar de tegenpartij, dat waren Spanjaarden en die waren gewoon echt maten te groot.
0: Dat is een beetje met sport, hè? Je kan winnen of verliezen.
1: Ja. Precies, en het was 8:00 ochtends, dus ik was nog niet helemaal wakker, denk ik.
0: Oh jee. Hoe ziet het verder eruit dan? Want je hebt één pot dus glansrijk verloren, eentje heb je gewonnen. Wat gaat er verder nog gebeuren op sportief vlak?
1: Er zijn dus een heleboel sporten hier. We hadden zaterdag echt een hele grote opening in het stadion met bekende Spaanse artiesten en optredens en ja, er is van alles. Er is voetbal, er is hockey. Ik zit bij Team Nederland en dan zitten er 400 atleten vanuit Nederland. En ik vertegenwoordig dan de eilanden en Suriname een beetje. Ik moet morgen nog spelen. Overmorgen nog spelen en hopelijk haal ik dan de knock-out fase.
0: Dat zou toch fantastisch zijn, ja.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Het is echt heel mooi hier, hoor. Ja. Heel leuk evenement.
0: Hey, zeg, een beetje stomme vragen misschien, maar waarom moeten er eigenlijk gay games zijn naast de Olympische Spelen? Daar mag je toch ook aan meedoen?
1: Ja, precies. Kijk, de gay games, dat is één keer in de 4 jaar.
0: Ja.
1: Het is niet zo high level als de Olympische Spelen. Je hebt wel enkele topatleten, maar dit is meer een heel groot sportevenement waar, ja, ik denk 85 landen ter wereld aan meedoen. Mm-hmm. Voor de zichtbaarheid, acceptatie het is niet de Olympische Spelen. Dat niet.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Maar even goed, één grote sportieve gezelligheid lijkt mij zo.
1: Ja, zeker. En echt hele mooie landen. Ik heb vandaag tegen Libanon gespeeld. Je hebt echt USA is heel groot vertegenwoordigd.
0: Ja.
1: Je hebt Afrika. Nou, het is echt heel mooi om te zien. En het is ook een hele leuke manier om dus kennis te maken met mensen. En sowieso het Nederlandse team is ontzettend leuk. We hebben ook echt een Holland huis. En Team Nederland heeft best wel veel medailles al binnengesleept. We krijgen ook zeg maar van Nike krijgen we allemaal een mogen onze eigen customize sneaker maken in support of.
0: Wat vet.
1: Ja, dat is super gaaf. Ja, we kregen een mailtje dat Nike ons allemaal een sneaker beloofd heeft.
0: Ja, wat gaaf. Een blijvende herinnering, daar ga je denk ik niet op lopen.
1: Zeker, jawel. Ja. Komt de Curaçaose vlag op.
0: Ja, nou vet. Veel plezier nog daar de komende
1: dankjewel. En extra shout-out aan Corendon, want die heeft echt hartstikke zijn best gedaan om ook de Gay Games te sponsoren.
0: Ja.
1: Los van de WK, dus shout-out to Corendon.
0: Ja.
1: En dankjewel voor het bellen en hopelijk mag ik door.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Als je doorgaat, dan bellen we je nog een keertje, oké?
1: Is goed.
0: Ja?
1: Okay. Succes.
0: Hey,
1: succes.
0: Bosman. Hey. Leuk zeg, contact met Valencia, España. Voor de Gay Games. Met een Curaçao's tientje dus ook. Lily Allen zo meteen op 103.1 naar deze van Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Hey, chi vuole pane di momaggio? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di momaggio. Barcello per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax e special match. Compra tre o più e botta un ticket per chance per ganare premio durissima. Assi da facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blu.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
7: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
6: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
8: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op de Roosevelt-weg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. De voetganger werd aangereden door een auto terwijl hij de weg overstak. Een andere auto kon het slachtoffer niet meer ontwijken. Ambulancemedewerkers verleenden eerste hulp, maar het slachtoffer overleed in de ambulance. De verkeerspolitie onderzoekt het ongeval. De politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5 uur werd een gewonde man gemeld die naar het ziekenhuis reed in een privéauto. Hij had een schotwond in zijn been en verklaarde dat hij op de Cubaweg was geraakt. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de aanschaf van nieuwe grote marineschepen en kiest voor moederschepen voor onbemande vaartuigen. De Britse marine vervangt verouderde torpedobootjagers door minstens 6 hybride marineschepen. Aldus defensieminister Dan Jarvis. Dit besluit volgt op kritiek over onvoldoende investeringen in defensie en moderne technologie. De druk op opvanglocaties in Venezuela neemt toe na de krachtige aardbevingen van afgelopen donderdag. Hulporganisaties melden een tekort aan water, voedsel en onderdak. Veel gezinnen kunnen niet terug naar huis door naschokken. Meer dan 4 dagen na de aardbevingen zijn tienduizenden mensen nog vermist en zijn zeker 1500 mensen overleden. Reddingswerkers vonden recent een man en zijn tienerzoon levend onder het puin. Bij luchtaanvallen van Pakistan op oostelijke grensregio's van Afghanistan zijn 36 burgers omgekomen en 160 mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Taliban. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. Tijdens reddingsoperaties vond een tweede aanval plaats. Pakistan beschuldigt Afghanistan van het beschermen van aanhangers van de Pakistanse Taliban. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
10: Ja, buenos dias, van harte goedemorgen. Bonsjebang en Michael Jackson is hier. Oeh.

0: Dag uit volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise. Bijvoorbeeld deze Maywood Rio. Zeg, Mi Talento Pa Mi País. Het is een nieuw project om de toekomst te voorzien van nog steeds veel meer getalenteerde kunstenaars in allerlei disciplines. En een van de trekkers van dat project is de Tamara Nivilak. Is aan de telefoon. Tamara, bon dia, bon simon.
1: Bon dia, Joris, bon simon.
0: Ja, het staat allemaal te gebeuren. Hè? De laatste loodjes waar je nu in zit rondom de tour ook een beetje.
1: Ja hoor, echt lekker spannend. Ook zelfs voor mij, achter de schermen, maar ook voor de jongeren die natuurlijk mee hebben gedaan.
0: Mm. Laatste. Zien van nog steeds veel meer getalenteerde kunstenaars in allerlei disciplines. En een van de trekkers van dat project is de Tamara Nivilak. Is aan de telefoon. Tamara, bon dia, bon simon.
1: Bon dia, Joris. Bon simon.
0: Ja, staat allemaal te gebeuren. Hè? De laatste loodjes waar je nu in zit rondom

0: Maar dat is ook echt zo. Dus we zijn echt heel druk bezig met heel veel trainingen, puntjes op de i zetten. En het is spannend, maar het is ook tegelijkertijd echt heerlijk zo om die jongeren zo te iets doen wat ze, waar ze heel veel passie in hebben.
1: Ja, ja, ja, dat geloof ik. Ja. Zou je ons even van de luidspreker af willen halen trouwens? Dat, dan horen we je wat, wat beter op de radio. Hey, wat, eventjes in drie zinnen, het hele project, wat omvat het?
0: Het project is eigenlijk, vroeger, hiervoor, was het al was het meer een talentenjacht.
1: Ja.
0: Dus het is een project die bestaat. En we hebben het dit jaar herontworpen. Het was eerst een talentenjacht. Dus zoals je weet, dus jongeren komen, ze schrijven zich in. Dan gaan ze een nummer oefenen. En dan gaan ze, het is een momentopname, ze gaan het optreden. En er is een jury. En ja, je wint een trofee en dat was hem. Maar toen ik werd gevraagd om dit project te trekken, toen zei ik, what about dat we meer gaan focussen op vorming, dus talentontwikkeling. En ze gingen ermee eens en dat hebben we ook gedaan. We hebben het een beetje herontworpen, dus het gaat nu meer over talentontwikkeling. Dus we hebben 2 maanden lang, we hebben hiervoor een auditie gedaan. Een groep jongeren, 9 jongeren uitgekozen. En ze zijn een traject ingegaan van vorming, van talentontwikkeling. Ze hebben verschillende workshops gekregen van vocal coaching, songwriting, performance, mindset. Al die dingen die erbij komen kijken.
1: Ja.
0: En hun opdracht was om aan het eind van die 2 maanden een nummer te hebben samengeschreven. En dat nummer gaan we natuurlijk laten zien en laten horen op 2 juli tijdens de Vlaggedag. Die, ja, die hymne y bandera, ja, ja, op, ja, Brionplein.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon, je zei net in drie zinnen, ja, dit zijn hele verhaal verteld.
1: Ja. Maar het is wel duidelijk, maar, het is nu wel duidelijk.
0: Ja, ja, toch?
1: Ja.
0: Dus ja, meer focus op talentontwikkeling. Want talentenjachten zijn heel erg leuk, maar het is echt een momentopname. Je krijgt heel vaak ook niet echt een tijd samen met diegene die meedoet, met de deelnemer.
1: Mm-hmm.
0: Dus nu hadden we 2 maanden lang heel intensief, wekelijks contact met de jongeren.
1: Yeah.
0: En je ziet het ook. Je ziet de vruchten ook. Je ziet dat ze ook echt beetje bij beetje veranderen, transformeren, zijn veel zelfverzekerder. Ze doen dingen die ze daarvoor niet hebben gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook heel erg mooi om te zien. Yeah, want uiteindelijk, yeah, gaat het omdat ze groeien.
1: Ja, absoluut. En ook de wereld gaan veroveren, denk ik. Hè?
0: Of
1: is dat niet het idee?
0: Ja, zeker weten. Ik denk, voor alles vind ik ook zelf dat ze ook gewoon betere burgers worden. Weet je, als je samenwerkt in een groep,
1: ja,
0: het is meer dan alleen maar muziek en leuk en kunst en zo, maar het is ook persoonlijke groei. Je ziet ook sommigen die heel vaak meer in de background zijn, dan leer je ook dat je in een groep, als je je mond niet opentrekt, dan blijf je achter. Dan gaan ze verder en dan nemen ze beslissingen en dan blijf je achter. En je leert ook je boundaries aan te geven. Je leert ook hoe te communiceren, discipline, samenwerken. Het gaat niet alleen om jou, weet je. Het gaat om de groep en wat goed is voor de groep. Dus je ziet, ten eerste vind ik heel belangrijk dat ze groeien als burger, als mens.
1: Ja.
0: En daarna inderdaad de wereld veroveren. En sowieso ook de legacy van Curaçao voortbrengen, zeg maar.
1: Juist.
0: Want dit,
1: ja,
0: zijn dan de komende, de upcoming Team Belia set rides van de nieuwe generatie van Curaçao.
1: Ja. Het zijn er 9, hè? 9 talenten die zijn.
0: 9. Ja, 9.
1: Ja,
0: ja, ja, geweldig. Ja. Geweldig. Heel veel talent hebben we op het eiland.
1: Ja.
0: Echt niet normaal.
1: Zeker. We gaan het allemaal aanschouwen. Wordt het een kippenvel momentje op die banieren?
0: Ja, zeker weten. Ik krijg zelf kippenvel. Elke keer dat ze hebben een medley gemaakt.
1: Ja.
0: En met hun eigen woorden. Kun je het voorstellen? Dus ze hebben het zelf geschreven.
1: Ja.
0: Onder begeleiding, professionele begeleiding. En het is echt geweldig. En ik denk dat het zeker een kippenvel moment gaat worden. Dus ik nodig ook bij deze iedereen uit om te komen kijken.

0: en te supporten op 2 juli.
1: Ja.
0: Om 8 uur 's ochtends. Want mensen dachten...
1: Wat?
0: 'S avonds? Nee, 's ochtends.
1: 8 uur? Oh mijn god.
0: Ja, 8 uur 's ochtends. Doe het maar voor de jongeren, voor de future van Curaçao. En dan hebben we natuurlijk de ceremonie van de vlaggendag. En het officiële. En daarna gaan zij optreden. Ja, dus kom allemaal, iedereen, deze jongeren supporten.
1: Nou, zo is dat. Ja, en daarna, het is de vrije dag. Het is een vrije dag, toch? 2 juli.
0: Ja, volgens mij wel. Is het niet een vrijdag? Het is een vrijdag, ja, het is
1: officiële
0: een
1: vrije dag. Officiële vrije dagen.
0: Ja.
1: Curaçao. Ja, ik denk het wel, ja.
0: 2 juli, Dus,
1: ik vergeet het altijd. Even kijken. Ja, het is dag.
0: Mensen kunnen komen. Dus het is een vrije dag.
1: Het is een vrije dag.
0: Kom lekker gewoon met je hele familie.
1: Ja.
0: De jongeren supporten.
1: Nou, zo is dat. Tamara Nivilak, dankjewel voor je enthousiasme. En ook namens deze jongeren dankjewel. Want volgens mij hebben zij echt heel veel geluk dat ze jou hebben getroffen.
0: Ja, ik heb ook heel veel geluk om hun te hebben getroffen. Ze geven mij gewoon zoveel energie. En ja, het voelt gewoon goed om ook bij te dragen aan hun journey, zeg maar.
1: Absoluut, ja. Dat hoor ik, dat ze je energie geven. Ja. En dat kun je goed gebruiken om 8 uur.
0: Ja, zeker.
1: 2 juli. Hey, enjoy nog. Veel plezier met die laatste loopjes.
0: Dankjewel. Fijne dag.
1: Yo, insgelijks. Het is Paradise. En muziek van Prince hoor je. Diamonds and Pearls.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn

waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life. Command the road with all.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoek.

0: half negen.
1: Marineschip de Groningen naar Venezuela voor noodhulp. Hey, goedemorgen, het Nederlandse marineschip de Zijne Majesteit Groningen is gisterochtend vanaf Curaçao vertrokken naar Venezuela. Het schip gaat daar noodhulp verlenen na de verwoestende aardbeving in het land. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en grote hoeveelheden drinkwater. Dankzij een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning ter plekke ook zelf extra water produceren. Daarnaast zijn er een helikopter en twee snelle vaartuigen aan boord om de hulpverlening te ondersteunen. En de politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5:00 werd het incident gemeld bij een uitgaansgelegenheid. Kort daarna werd gemeld dat een gewonde man onderweg was naar het ziekenhuis in een privéauto. Agenten troffen de man daaraan met schotwonden in zijn been. Het slachtoffer verklaarde dat hij kort daarvoor op de Cubaweg was geraakt. De politie heeft de auto waarin de man arriveerde in beslag genomen voor verder onderzoek. En tot zover meer hierover in ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, van harte goedemorgen. Alcazar zometeen voor je na deze van Simply Red.

0: Alcazar op Paradise. Crying at the discotheque op je maandagochtend. Ja, geen Nelly Rosa in de studio, maar even goed tijd voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Als je naar de Laura-app gaat, die is gratis te downloaden in elke appstore... dan kun je daar elke dag een nieuw woord tevoorschijn toveren. Het Laura Woord van de Dag. Om ja, jouw papillementse woordenschat wat uit te breiden. Ook als je dagelijks de taal spreekt, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat daar wat verrassends in naar voren komt. En vandaag open ik die app en dan zie ik het woord Bringamosa. Bringamosa. En nou ja, dat staat voor een plantengeslacht... Een plantengeslacht waarvan, nou ja, volgens mij hebben we ze hier eigenlijk niet zo, niet zo gek. Nog nooit gezien althans. Niet dat ik zo heel veel door de natuur heen banjer, maar ik heb het idee dat ze niet op ons eiland groeien. Daarom des te bijzonderder dat er een woord voor is in het papillement natuurlijk. Hè. Het is een, ja, een Urtica urens, ook wel brandnetel. Ja. Bringamosa. Kun je in je zak steken, kun je soep van maken ook. Brandnetelsoep, dat is waanzinnig lekker. Dan ben je in aanraking komen, dan weer wat minder, want dat jeukt nogal. Hè? Goed, check het maar even in de Laura-app, gratis te downloaden. Jason Mraz zometeen op Paradise.

Paradise en Jason Mraz. Hello, you beautiful thing. Nou, dat zeg ik tegen jou. Goedemorgen. Goed dat je me aan hebt staan via 103.1 FM of via internet. Hè, over heel de wereld te beluisteren. Via paradisefm.cw. Zometeen nog meer lekkers op je maandagochtend van Leaf en Dan Hartman en Raccoon. En eerst muziek van Desiree.

0: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op de Rozenveldweg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. De voetganger werd aangereden door een auto terwijl hij de weg overstak. Een andere auto kon het slachtoffer niet meer ontwijken. Ambulancemedewerkers verleenden eerste hulp, maar het slachtoffer overleed in de ambulance. De verkeerspolitie onderzoekt het ongeval. De politie onderzoekt een schietincident dat gisterochtend vroeg plaatsvond op de Cubaweg. Rond 5 uur werd een gewonde man gemeld die naar het ziekenhuis reed in een privéauto. Hij had een schotwond in zijn been en verklaarde dat hij op de Cubaweg was geraakt. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham heeft zijn visie voor het land gepresenteerd in een toespraak. Hij wil de macht en middelen meer verspreiden en een premierskantoor openen in Manchester. Burnham spreekt van de grootste herschikking van macht ooit en stelt dat het nieuwe kantoor moet zorgen voor gelijkwaardige levensomstandigheden in Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de aanschaf van nieuwe grote marineschepen en kiest voor moederschepen voor onbemande vaartuigen. De Britse marine vervangt verouderde torpedobootjagers door minstens 6 hybride marineschepen, aldus defensieminister Dan Jarvis. Dit besluit volgt op kritiek over onvoldoende investeringen in defensie en moderne technologie. De druk op opvanglocaties in Venezuela neemt toe na de krachtige aardbevingen van afgelopen donderdag. Hulporganisaties melden een tekort aan water, voedsel en onderdak. Veel gezinnen kunnen niet terug naar huis door naschokken. Meer dan 4 dagen na de aardbevingen zijn tienduizenden mensen nog vermist en zijn zeker 1500 mensen overleden. Reddingswerkers vonden recent een man en zijn tienerzoon levend onder het puin. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: It's a Friday, baby!
6: Iedere vrijdag begint...

0: Club.
1: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.

0: deze 29e van juni maak je kans op een diner voor twee bij Brakkeput Meimei. Dat zit in Brakkeput Meimei, ja. En je kijkt daar heerlijk uit over. Je raadt het al, Brakkeput Meimei. Het eten daar is fantastisch lekker. Lekker grote stukken vlees van de houtskoolgril en lokale gerichten. Een prachtig uitzicht. Het kan van jou zijn, luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, nou wat was dat? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Winnaar wordt bekendgemaakt aan het eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. Zo meteen naar The Tramps op Paradise, naar Maluma.

0: Paradise en The Rolling Stones hoorde je daar. Start Me Up. Zometeen nog meer fans van Nena Kim Wilde en ook Billy Joel. Komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has si compra na van den twil. Koyman, Changes Group, Ibaton Industrie Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, Gucada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero 7 Porsche di Koyman. 25 mil van Maas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Van Maas information, visita funmaas.com.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
6: BBC maakt documentaire over Curaçao's voetbalproject van Ajax. Goedemorgen, het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. In de film zie je hoe basisschoolkinderen op het eiland via voetbal belangrijke lessen leren en bewust worden van het milieu. Het project is een samenwerking tussen voetbalclub Ajax en de Sandals Foundation. Opvallend is dat de kinderen spelen met doelen die gemaakt zijn van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Hiermee is al meer dan 4000 kilo afval uit de natuur gehaald in 4 jaar tijd. En statenfractie Man Pin wil dat de spelers van het Curaçaose elftal worden onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie heeft hiervoor een officieel verzoek ingediend bij de minister van OWCS, Van Heijdoorn. Volgens Man Pin heeft de selectie met de historische prestatie op het WK 2026 gezorgd voor uitzonderlijke nationale trots, eenheid en een enorme boost voor het imago van Curaçao. Wil je meer overlezen en voor ander nieuws, dan ga je naar onze website paradisefm.cw.
7: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer?
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Catrevin.
8: Exactement.
9: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinia of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
10: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

liggen rammen met Nena en Kim Waals op deze maandagochtend. Any place, anywhere, anytime. Nou, any place is vandaag onze place. Want het is vandaag de 29e van juni. Het is de internationale dag van de tropen. Ja, door de Verenigde Naties opgericht om aandacht te vragen voor het behouden van de natuurgebieden in de tropen. Lidstaten die bekijken dan maatregelen om tropengebieden te redden. En via voorlichtingscampagnes kun je zelf wat meer leren over wat je kan doen om de bossen te beschermen. Ja, dat is toch belangrijk, hè? Zeker als je in de tropen woont, dan moet je toch een beetje zorgvuldig omgaan met je leefomgeving. Avicii heb ik zometeen voor je op 103.1 FM. Eerst deze van Wendy en Lisa, Waterfall.

0: vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website eviscuraçao.com.
1: Sao Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Statenfractie Man-Pin heeft een verzoek ingediend bij minister Van Heijdoorn om de spelers van het Curaçaose voetbalelftal te onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie benadrukt dat de prestaties op het WK 2026 nationale trots en een positief imago voor Curaçao hebben gebracht. Als het kruis niet mogelijk is, stellen ze een verdiensteplaquette voor. Op de Rozenveldweg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. De voetganger werd aangereden door een auto terwijl hij de weg overstak. Een andere auto kon het slachtoffer niet meer ontwijken. Ambulancemedewerkers verleenden eerste hulp, maar het slachtoffer overleed in de ambulance. De verkeerspolitie onderzoekt het ongeval. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en Iran ontmoeten elkaar vandaag in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit meldt Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Iran heeft om de bijeenkomst gevraagd. Speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, zullen aanwezig zijn. De gesprekken zijn van hoog niveau en er zullen ook technische besprekingen plaatsvinden. Moskou neemt maatregelen tegen Finland nu dat land kernwapens op zijn grondgebied niet langer uitsluit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van politieke en militair-technische maatregelen. De woordvoerster noemt het Finse besluit ongefundeerd en een reële bedreiging voor Rusland. Finland heeft een grens van 1340 kilometer met Rusland. De luchtkwaliteit in Europa is vorig jaar opnieuw verbeterd, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Sinds 2015 is de uitstoot van zwaveloxide en stikstofoxide jaarlijks met 3-5% afgenomen. Vooral door minder uitstoot van het wegverkeer en de industrie. Copernicus waarschuwt echter voor regionale verschillen in luchtvervuiling en de impact van weersextremen. Tijdens hittegolven in juni en augustus werden verhoogde ozonconcentraties gemeten, wat kan leiden tot luchtwegirritaties en verergering van astmaklachten. Bosbranden in Portugal en Spanje hadden in augustus ernstige gevolgen voor de luchtkwaliteit door fijnstof. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
8: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
9: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Cure Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

Ook vandaag vanaf deze maandag de 29e gewoon door. Ook al is de Blue Wave na de voorrondes uitgeschakeld op de WK voetbal. Wat een prestatie hebben we met z'n allen geleverd. Tot aan vorige week donderdag natuurlijk. En Oranje zit natuurlijk nog steeds in de strijd. Vanavond tegen Marokko om 9 uur. Waar ga je kijken wat ook over een persoon gaan moet.

klaar mee. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. En is je goed recht, hè? Is je goed recht. De takeover van Paradise FM. Wij zijn Braza FM hier op 103.1. Met de beste muziek ooit gemaakt natuurlijk. En straks de muziekquiz weer. We gaan ergens naartoe, tenminste jij als je hem wint, waar de flamingo's bijna je tafelgenoten lijken. Ja, het is eigenlijk een plek waar het water dichterbij is dan je bord. En het restaurant waar je geniet van het uitzicht en daarna pas het genieten van het eten. Het is eigenlijk een beetje een verborgen parel aan het Spaanse water. Maak kans op dat diner voor twee. Ik heb over een half uurtje het muziekfragment voor je. En het is maandag, dus je hoort zometeen binnen 10 minuten morgen. Maar dan allemaal weer lekker anders. Daar goede muziek van Keen en Juan Luis Guerra.

0: beste muziek en soms ook lekker verrassend. Dat hoor je hier bij Paradise FM 103.1. Dan gaan we eens Gera Keen en Silenced by the Night. Nog even stilte, even absolute aandacht voor het volgende.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Stel je voor dat vandaag iedereen begint deze dag met het stellen van één vraag, waar helemaal niemand een antwoord op hoeft te geven. Hoe relaxed is dat? Waarom voelt koffie op maandag altijd belangrijker dan op woensdag? Wanneer is eigenlijk iets echt afgerond? Nou, je hoort het bij de koffieautomaat, in de gang, zelfs half in de meetings die nergens over gaan. Niemand lost iets op, maar iedereen denkt even na, glimlacht en gaat weer verder. En vreemd genoeg voelt de dag daardoor net iets minder zwaar en net iets meer van jezelf. En morgen dan weer antwoorden en besluiten, maar vandaag dan? Nou, gewoon de even de vragen maar lekker laten bestaan.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kesseler.

0: Met zometeen de lokale nieuws. En daarna gaan we gewoon weer door met de muziek van OMC en Cher. Paradise FM dus. Daar luister je naar waar je week net wat lekkerder begint.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.

Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

Koppel. BBC maakt documentaire over Curaçao's voetbalproject van Ajax. Goedemorgen, het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. In de film zie je hoe basisschoolkinderen op het eiland via voetbal belangrijke lessen leren en bewust worden van het milieu. Het project is een samenwerking tussen voetbalclub Ajax en de Sandals Foundation. Opvallend is dat de kinderen spelen met doelen die gemaakt zijn van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Hiermee is al meer dan 4000 kilo afval uit de natuur gehaald in 4 jaar tijd. En statenfractie Man Pin wil dat de spelers van het Curaçaose elftal worden onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie heeft hiervoor een officieel verzoek ingediend bij de minister van OWCS, Van Heijdoorn. Volgens Man Pin heeft de selectie met de historische prestatie op het WK 2026 gezorgd voor uitzonderlijke nationale trots, eenheid en een enorme boost voor het imago van Curaçao. Wil je meer over lezen en voor ander nieuws, dan ga je naar onze website sparadisefm.cw.

0: zit erin!
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons

OMC en how bizarre. En soms gebeuren er dingen waarvan je denkt, dat kan toch bijna niet. He, bizar is dat. Een klein eiland, een groot voetbalhart. En nu als kleinste land ooit naar het WK geweest. He. De Blue Wave heeft bewezen dat dromen geen maat kennen. En over mooie verrassingen gesproken trouwens. Zometeen kun je er ook eentje beleven, want we spelen een spel waarmee een heerlijk diner of misschien ook wel een lunch op je wacht. Die is te verdienen als je zometeen de opgave goed weet te raden en het antwoord instuurt naar 675-1031 van de Muziekquiz. We spelen het over 10 minuten weer. Don't

0: 103.1, John Mayer, Waiting on the World to Change. Nou, het verandert wel een beetje op de plek waar we naartoe sturen in de muziekquiz, hoor.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want als je op die plek zit, dan heb je de uitzicht over het Spaanse water en de zeilboten die glijden heel rustig voorbij. Op deze 29e juni kun je kans maken op een diner voor twee bij Brakke.Mijmij. Let op, ik heb de opgave voor je. Komt-ie.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, lekker bekend, toch? Ik voel een beetje de rebel in je opkomen. 6751031. Welke plaat en artiest heb je gehoord? Welk intro was dit? Heb het maar. En maak kans op dat lekkere diner voor twee bij Brakke.Mijmij. Prachtige plek met natuurlijk de flamingo's die bijna je tafelgenoten lijken. Nou, dat hoort weer lekker genieten als je wint vandaag.

is Jeremy's en Missy. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download de FinMas app, hasi compra na Van den Twil. Oi man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. Y recibe bo sample digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llenat, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de parts de Koiman. 25.000 FinMas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. Basisschoolkinderen leren via voetbal belangrijke lessen over het milieu. Ze spelen met doelen van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Al meer dan 4000 kilo afval is in 4 jaar tijd verwijderd. De documentaire is nu te zien op YouTube en later deze zomer op de BBC. De statenfractie Man Pin heeft een verzoek ingediend bij minister Van Heijdoorn om de spelers van het Curaçaose voetbalelftal te onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie benadrukt dat de prestaties op het WK 2026 nationale trots en een positief imago voor Curaçao hebben gebracht. Als het kruis niet mogelijk is, stellen ze een verdiensteplaquette voor. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankersstraat te vermijden. De Verenigde Staten en Iran ontmoeten elkaar vandaag in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit meldt Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Iran heeft om de bijeenkomst gevraagd. Speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, zullen aanwezig zijn. De gesprekken zijn van hoog niveau en er zullen ook technische besprekingen plaatsvinden. Moskou neemt maatregelen tegen Finland nu dat land kernwapens op zijn grondgebied niet langer uitsluit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van politieke en militair-technische maatregelen. De woordvoerster noemt het Finse besluit ongefundeerd en een reële bedreiging voor Rusland. Finland heeft een grens van 1340 kilometer met Rusland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Car Team Willemstad hier.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: mammoetprinting.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Met van de partij Santana, ook Maria, maar ook Maria en Janet Jackson.

0: Dus met Missy Mentaak om jou vol goede energie deze maandag te laten beginnen. Lukt dat een beetje?
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Jeremy hier tot aan 12 uur richting de lunch samen met jou, maar ook met Santana en Maria Maria en Jenna Jackson en We Are In Control. Ja. 29e, het is een bijzondere maandag vandaag. Nou, van de Blue Wave hebben we enorm genoten de laatste weken. En nu supporten we natuurlijk met z'n allen massaal Oranje. Ja, want het is toch ook weer het stukje Nederland waar we trots op mogen zijn. Dat kunnen we doen op de Brasa FM fanlocaties. Paradise FM heeft een takeover en we heten deze weken tijdens het WK Brasa FM. En zijn ook aanwezig bij de verschillende fanlocaties. Jij natuurlijk ook. Waar ben je allemaal al geweest? Heb je er überhaupt een paar bezocht? Ja. Nou, afgelopen donderdag was ik zelf bij Cabana. Dat was leuk om daar de wedstrijd van de Blue Wave en van Oranje mee te maken. Bij mij zat op het lijstje eigenlijk ook nog Mr. Porter om een keer naartoe te gaan. En de Pirate Bay. Ja, gewoon lekker relaxed daar.
2: Lekker.
0: Ook een beetje richting Piscadera Beach.
2: Heerlijk.
0: Beetje hangen. Nou, er zijn heel wat van die fanlocaties. 20 in totaal. Denk aan Grote Berg Patat, de Wet n Wild Beach Club, Bonita, de Relaxed, de Chill Beach Bar, Hemingway, Zanzibar. Als je nou de hele lijst wil, app het even dat je dat wil ontvangen op 675-1031 en dan stuur ik het naar je toe. Binnen 10 minuutjes hier, dan is er een beroemde bekentenis. Er gaat weer een geheim onthuld worden vandaag en dat is van een band die nogal aan de palmbomen aan het schudden was, spreekwoordelijk, in de jaren 80 toen ze begon. Ze moesten nogal wat geluid maken, controversieel waren ze, maar dat rebelse mondde wel uit in hele grote hits waar we met z'n allen op hebben staan dansen. Welke band dat is, welk geheim onthuld gaat worden, hoor je over 10 minuutjes op Paradise FM. Nou, onder meer Adina Howard, het is Freak Like Me.

0: James Blunt, mooi jaar bezongen. Maar het duurde nog 6 jaar. Ze had nog even tijd voor zichzelf nodig. Eigen bedrijf had mijn vader, moest allemaal goed opgestart worden. Ze wilde nog hun eigen dingen doen en toen was ik daar in 1979. Oh, wat is er allemaal gebeurd in die 6 jaar tijd eigenlijk? Tussen toen en waar George Ezra over zong.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Nou, volgens mij was Frankie Goes to Hollywood wel al een beetje bezig, hè, in de oprichting en zo. Maar brak begin jaren 80 pas door als een band die net zoveel schudde aan de regels als aan de hitlijsten. En onder leiding van producer Trevor Horn en het rebelse ZTT-label, nou, bouwden ze hun imago niet alleen op muziek, maar ook op provocatie. En hun single Relax werd door de BBC zelfs verbannen vanwege de suggestieve tekst, wat de plaat juist alleen maar groter maakte. Met slogans als Frankie Say en een zorgvuldig geregisseerde chaos rond seks, politiek en performance veranderden ze controverse in pure hitkracht. En schreven ze popgeschiedenis als de band die je niet kon negeren.
2: Well, it made us look very rebellious and controversial, which is a good thing for a rock and roll band, isn't it, really? Yeah. So, yeah, we were like the new Sex Pistols or something.
3: And I think it helped propel the record straight to number one.
2: Well, I think it got to number two first, and then because Top of the Pops wouldn't play it anymore, people wanted to hear it, and then it got to number one.
0: En zo hoor je hoe Frankie Goes to Hollywood hun reputatie dus niet alleen te danken had aan de muziek, maar juist aan het spel met alle grenzen eromheen. Verbod, aandacht en daarna massale nieuwsgierigheid die de hitlijsten in vuur en vlam zetten. Wat begon als provocatie groeide uit tot een slim geregisseerd popmechanisme. Ja, waarin rebellie geen bijzaak was, maar de motor achter het succes. Je hoort Frankie Goes to Hollywood nu op Paradise FM.

0: van James Blunt naar Frankie Goes to Hollywood en de beroemde bekend is, maar ook George Ezra, Pretty Shining People. Zometeen hier over een paar minuten nog veel meer mooie mensen die lekker glimlachen altijd. Hè. Dat zijn die gasten van Ten Sharp, maar ook Madonna.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Herboutique.

0: 12:30. BBC maakt documentaire over Curaçao's voetbalproject van Ajax. Goedemorgen, het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. In de film zie je hoe basisschoolkinderen op het eiland via voetbal belangrijke lessen leren en bewust worden van het milieu. Het project is een samenwerking tussen voetbalclub Ajax en de Sandals Foundation. Opvallend is dat de kinderen spelen met doelen die gemaakt zijn van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Hiermee is al meer dan 4000 kilo afval uit de natuur gehaald in 4 jaar tijd. En statenfractie Man Pin wil dat de spelers van het Curaçaose elftal worden onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie heeft hiervoor een officieel verzoek ingediend bij de minister van OWCS, Van Heidoorn. Volgens Man Pin heeft de selectie met de historische prestatie op het WK 2026 gezorgd voor uitzonderlijke nationale trots, eenheid en een enorme boost voor het imago van Curaçao. Wil je meer overlezen en voor ander nieuws, dan ga je naar onze website sparadisefm.cw.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld. En er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Maak er maar een magistraal mooie maandag van met Madonna.

Kijk, deze hit van Ten Sharp, You, is natuurlijk gewoon een grote Europese nummer 1 hit. In 1991. Maar dat gebeurde pas na een comeback. Want in 1988 werd het al geschreven. Mooi, hè? Gewoon Nederlands product. Ten Sharp. En in datzelfde jaar liet Curaçao een duidelijke economische opleving zien. De werkgelegenheid groeide sterk en de werkeloosheid daalde dankzij een aantrekkende economie en meer investeringen. En gelukkig zet die vibe zich ook in 2026 lekker voort. Paradise 103.1 met Gavin DeGraw onderweg naar de Eurythmics. En Sweet Dreams are made of these. Jazeker. Maar ook de honger in mijn buik. Nou, we gaan richting 12 uur. De lunch komt eraan. Dus het is zometeen tijd voor het mango-moment binnen 10 minuutjes.

0: Is dat niet een beetje vanuit een negatief standpunt benaderd, beste Gavin DeGraw? I don't wanna be. Nee, wie wil je dan wel zijn?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Laat mij vanochtend op deze maandag de 29e degene zijn die jou meeneemt naar de lunch. Naar Pepijn Bierenbroodspot en Broodje Broodspot na 12 uur. Maar niet voordat we het Mango Moment, de ode aan de lekkere lange lunch, hier weer voor je hebben uitgeschreven en aan je hebben gedeeld. Want soms begint een perfecte lunch niet met honger, maar met een plek. Hè? Dat weten we inmiddels allemaal. Een tafel buiten, een zachte bries vanaf zee en het vertrouwde geluid van stemmen die samenkomen. En dan verschijnt de lunch, die geurige cassiena. Een vers gegrilde vis met smaken die meteen doen denken aan Curaçao. De eerste hap vertraagt de dag, gesprekken worden warmer, het lachen klinkt harder en even lijkt niemand haast te hebben. Vrienden, familie of collega's die schuiven dichter naar elkaar toe, terwijl de zon schittert op het water en de middag zich heel, maar ook heel rustig ontvouwt. Want lunchen gaat niet alleen over eten, het gaat over samen genieten, verhalen delen en ruimte maken voor wat echt telt. Over dat ene moment waarop een gewone dag ineens bijzonder voelt. Dus gun jezelf vandaag die tafel, die smaak en dat gezelschap. Het is bijna 12 uur. De lunch wacht al op je. Net als Pepijn Bierenbroodspot hier op Paradise FM en de Swing Out Sister.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op de moviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. Basisschoolkinderen leren via voetbal belangrijke lessen over het milieu. Ze spelen met doelen van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Al meer dan 4000 kilo afval is in 4 jaar tijd verwijderd. De documentaire is nu te zien op YouTube en later deze zomer op de BBC. De statenfractie Man Pin heeft een verzoek ingediend bij minister Van Heijdoorn om de spelers van het Curaçaose voetbalelftal te onderscheiden met het Kruis van Verdiensten. De fractie benadrukt dat de prestaties op het WK 2026 nationale trots en een positief imago voor Curaçao hebben gebracht. Als het kruis niet mogelijk is, stellen ze een verdiensteplaquette voor. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankersstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse geologische dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week 2 aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. De Verenigde Staten en Iran ontmoeten elkaar vandaag in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit meldt Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Iran heeft om de bijeenkomst gevraagd. Speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, zullen aanwezig zijn. De gesprekken zijn van hoog niveau en er zullen ook technische besprekingen plaatsvinden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, en oprecht goede maandagmiddag. Dit is Toto met Afrika.

Africa van Toto. En Paige, hè, dat is de toetsenist. En ook de maker van dit nummer, die was laatstjarig. Toen hadden we hem natuurlijk in de spotlight.

0: uur weer Spotlights. Ik zeg trouwens een oprecht goede maandagmiddag. Vandaag Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls. Die is namelijk jarig. En het enige originele lid van een hele, hele bekende groep. Die is ook vandaag jarig. Je hoort daar natuurlijk tussen 1 en 2 meer over. We gaan ook nog naar een jaar, naar 1 uur. Welk jaar is dat?
1: 1987.
0: Ah, 1987. We hebben zometeen de quote van de dag. Gaat over een opmerkelijk initiatief van een schoolhoofd. Die is in haar eigen school blijven slapen dit weekend, zodat het niet te warm werd en de leerlingen hun examens kunnen doen en naar school kunnen gaan. Je hoort later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door, natuurlijk met Vanessa Wilkhoven. We spelen een muziekquiz vandaag. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput. Mei, maar nu eerst.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede maandagmiddag ook voor jou, Mark.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Hoe is het met het weer? Ik begreep dat er enorm veel onweer en narigheid was afgelopen weekend. Hè, na die week dat het zo ongelooflijk warm in Nederland was. Hoe is het nu?
3: Nou, nu is het een stuk beter, Pepijn. 23 graden, dus de hittegolf is ook voorbij. En het is rustig weer, dus de komende week blijft het ook zo. Dus dit is wel lekker vertoeven zo. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, 23 graden. Daar staat mijn airco op. Dus mooi, lijkt me.
3: Ja.
0: We gaan het zo meteen hebben over de belangrijkste bijzaak, want dat speelt natuurlijk ook in Nederland. Hè? Het WK voetbal is zeg maar nu echt begonnen. Nu verliezen is meteen naar huis. Maar we gaan het over een andere sport hebben. Het is officieel, de Olympische Spelen komen terug naar Nederland. Vertel.
3: Ja, dat is zojuist bekendgemaakt door de organisatie van de Olympische Spelen. Ja, in Frankrijk is er geen geschikt ijsstadion voor het lange baanschaatsen. En daarom wijken ze dus voor dit onderdeel uit naar Nederland. Dus voor het eerst dat een deel van de winterspelen in ons land plaatsvindt. We hebben wel eerder natuurlijk de zomerspelen gehad. Dat was in 1928, om precies te zijn, in Amsterdam.
0: Ja, want
3: 19... En nu dus ook een onderdeel.
0: Ze wilden dat inhoudend een goede 1988 volgens mij, of 1984 opnieuw doen. En dat lukte toen niet. Toen werden de Olympische Spelen niet naar Amsterdam gehaald.
3: Ja, precies. Dus nou ja, dit keer dus in Tialf. In Heerenveen natuurlijk, op schaatstempel. Dus hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, het Olympisch langebaan schaatsen. Nou, duurt het nog heel even. 2030, hè, daar hebben we het over.
3: Ja, precies. Dus we moeten nog even wachten. Maar in Tialf zijn ze natuurlijk ontzettend blij, want dat is natuurlijk wel te gek. En we zijn natuurlijk ook echt een schaatsland. Hè? Daar zijn we heel erg goed in natuurlijk. Dus wat dat betreft ben ik er ook best op trots op dat wij nu dan lekker gewoon het mogen ook deels mogen organiseren.
0: Psychische mishandeling, zoals stelselmatig kleineren, intimideren en pesten, gaat strafbaar worden. Is dat dan voor iedereen of specifiek voor kinderen? Hoe zit dat?
3: Ja, op dit moment is psychisch geweld nog niet strafbaar. En we weten natuurlijk het woord femicide ken je misschien wel. Hè? Dat is een term die veel gebruikt wordt als bijvoorbeeld een vrouw wordt vermoord door een man. En wat gaat daar altijd aan vooraf? Dat is vaak stelselmatig kleineren, maar ook stelselmatig de hele dag door bellen, weet je wel. Stalken, dat gebeurt ook allemaal. En op een gegeven moment escaleert het dan en kan het zelfs uitmonden in femicide dus. En nu wordt het dus strafbaar? Word je nou echt gekleineerd? Krijg je de hele dag appjes? Dan, dan kan je dus aangifte doen. En gaat de politie er ook echt werk van maken? Dus ja, psychisch geweld is nu dus echt strafbaar. En dan kan je ook zeggen, ja, hoe ga je dat dan aantonen? Maar goed, je kan natuurlijk appjes laten zien. Je kan bewijs aantonen. En ze willen hiermee natuurlijk gewoon echt voorkomen dat het gruwelijk uit de hand loopt. Want het gaat te vaak mis in de huishoudelijke sfeer, zeg maar. Dus ja, ze willen dit een halt toe roepen.
0: Ja, wel de laatste, die vreselijke moordzaak van een man die 600 keer per dag zijn partner op het werk appte.
3: Ja, bizar, ja. Dat is echt, je hoort wel vaker verhalen dan dat vrouwen echt gewoon de hele dag worden lastiggevallen door hun eigen partner of worden gekleineerd. Of ja, soms gaat het echt heel ver hoor.
0: Dan de belangrijkste bijzaak, voetbal. Het WK is zeg maar nu echt begonnen, hè. Nu verliezen is eruit. En vanavond is er eigenlijk meteen een klapper. Nederland speelt tegen Marokko. Marokko is zesde, als ik me niet vergis, in de FIFA-rankings. En Nederland zevende. Dus dit zijn twee behoorlijk gelijkwaardige partners. één klein nadeel voor jullie. Heel klein nadeel voor ons. Het is vanavond hier op Curaçao om 9:00 te zien. Dus mijn kinderen roepen de hele tijd dat ze dat graag willen zien. Maar ik ben daar nog over aan nadenken, want ze zijn 8 en 10. Bij jullie is het pas om 3:00 s'nachts.
3: Ja, ja, dus dat is echt wel balen. Midden in het holst van de nacht natuurlijk. En nou, we hebben bij Hart van Nederland een onderzoekje gedaan. En 1/3 van de WK-kijkers gaat zeker kijken vannacht. Zo. Dat blijkt uit ons panelonderzoek. En 8% blijft dan gewoon wakker. En een kwart gaat eerst even lekker tukken. En gaat vervolgens de wekker zetten. En ga dan de wedstrijd kijken. Dus nou ja, ik ga zelf de wekker niet zetten, eerlijk gezegd. Mijn hele leven is dan ontregeld, moet ik zeggen, als ik een dagje gewoon niet helemaal lekker aan mijn slaap toe kom. Dus ik vind het niet waard, eerlijk gezegd. Maar het is wel een spannende wedstrijd, hè, want we hebben natuurlijk een hele grote Marokkaanse gemeenschap in ons land. En ja, bij de bakker ook en zo hebben ze allemaal Marokkaanse taartjes, zag ik en zo. En ik was van de week, als ik aan het varen in Amsterdam, en toen kwamen er over van die Marokkaanse dames voorbij. En die zeiden van, zijn jullie voor Holland of voor Marokko? En wij natuurlijk Holland. En zij natuurlijk ook Holland. Dus dat was wel leuk. Ja, de Marokkaanse gemeenschap is er ook wel een beetje voor Holland.
0: Ik las ook een stuk over een echtpaar ergens in Friesland. Zij is Nederlands, Fries. En hij is Marokkaans. Nee, het leeft volledig dit in Nederland, hè?
3: Ja, tuurlijk. We hebben vooral ook in Den Haag hebben echt heel veel Marokkaanse wijken. Maar ook in Amsterdam, in de grote steden. Dus ik hoop ook stiekem dat het wel gewoon goed gaat. Dat vannacht gewoon geen rellen ontstaan of zo. Want dat zou zo jammer zijn natuurlijk. Maar je weet het niet. Laten we hopen dat het gezellig blijft. En laten we hopen natuurlijk dat Holland wint natuurlijk, hè.
0: Morgen weten we het. Dan spreken wij elkaar weer zo pak en beet rond 11:50. Tot dan.
3: Tot dan.
2: Zeros.

0: David Grant and Jackie Graham. Could it be I'm falling in love?
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Ja, hij is vandaag eigenlijk bijzonder sympathiek. Een bijzondere actie op het Broek Hin College in Roermond in Nederland. Directeur Eliane Engelen bracht samen met twee collega's de nacht door in het schoolgebouw om de temperatuur in de school omlaag te krijgen. Afgelopen week zorgde de extreme hitte op veel scholen voor aangepaste roosters. Het Broek Hin College bleef afgelopen vrijdag zelfs dicht vanwege code rood, waardoor die proefwerkweek niet van start kon gaan. Toen Engelen vrijdag in het gebouw was, merkte ze hoe warm het binnen nog altijd was. Daarop kwam een opvallend idee, zoals ze tegen Omroep L1 vertelt. Ik dacht bij mezelf, als maandag die leerlingen op school komen en alles heeft een heel weekend potdicht gezeten, dan is het nog altijd veel te warm om toetsen te maken. Dus toen heb ik voorgesteld om hier te slapen in de school en ik kreeg bijval van een aantal collega's. Gisteravond, zondagavond, arriveerde Engelen, de office manager en het hoofd facilitaire zaken, rond 9:30

Op de vierde verdieping liep de temperatuur zelfs op tot 37 graden. Het drietal zette vervolgens vrijwel alle ramen en deuren open. De Engelen vertelt, we zijn ons wel ronde gaan maken en hebben toen alles opengezet. De begane grond, de ramen op kiepstand in verband met de veiligheid. En op alle andere etages, alle ramen en deuren wagenwijd open. Na een korte nacht ging de wekker alweer om 16:30 om ook beneden alles open te zetten. Die inspanning had dus wel effect. Op de meeste plekken daalde de temperatuur naar ongeveer 27 graden. Volgens Engelen is dat nog steeds warm, maar wel een duidelijke verbetering. Nog altijd warm natuurlijk, maar wel koeler. De warmte zit nog altijd in de muren, dus dat heeft nog een paar dagen nodig. Maar we zijn blij dat het in elk geval iets heeft geholpen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Van slapen kwam overigens weinig terecht. Het was een kort nachtje en een paar muggen hebben me wakker gehouden, vertelt de directeur lachend. Een collega had zelfs een veldbed meegenomen, maar ook dat bood weinig soelaas. Nou ja, slapen is niet echt gelukt. Ik heb helaas geen oog dicht gedaan. Dankzij deze bijzondere nachtactie kon de proefwerkweek vanochtend toch van start gaan. De toetsen lopen nog door tot volgende week maandag. Of de leerlingen goed presteren moet nog blijken. Maar één excuus is in ieder geval verdwenen. De temperatuur in de school. Welke plaats past daarbij? Ja, natuurlijk de Loving Spoonful. Summer in the City. Het ultieme nummer over de verstikkende hitte overdag en de noodzaak om 's nachts de verkoeling op te zoeken. En daarmee gaan we richting het lokale nieuws van 12:30.

Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink

0: 20 juli. The Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

plaatje. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: nieuws van half 1.
1: BBC maakt documentaire over Curaçao's voetbalproject van Ajax. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het jeugdproject Future Goals op Curaçao staat centraal in een nieuwe documentaire van de Britse omroep BBC. In de film zie je hoe basisschoolkinderen op het eiland via voetbal belangrijke lessen leren en bewust worden van het milieu. Het project is een samenwerking tussen voetbalclub Ajax en de Sandals Foundation. Opvallend is dat de kinderen spelen met doelen die gemaakt zijn van gerecycled oceaanplastic en oude visnetten. Hiermee is al meer dan 4000 kilo afval uit de natuur gehaald in 4 jaar. De documentaire komt op een bijzonder moment, nu Curaçao onlangs zijn debuut maakte op het WK voetbal. De film is nu te zien op YouTube-kanalen van Ajax en Sandals en wordt later deze zomer uitgezonden op de BBC. En het Rode Kruis Curaçao is een grote hulpactie gestart voor buurland Venezuela. De humanitaire crisis na de aardbevingen is enorm. Het dodental heeft inmiddels de 1400 gepasseerd en er worden nog veel mensen vermist. De hulporganisatie komt op 2 fronten in actie. In Pannekoek op Bandabao is een opvanglocatie ingericht voor gestrande reizigers die onderweg waren naar Venezuela, maar moesten uitwijken naar Curaçao. Daarnaast roept het Rode Kruis de Curaçaose samenleving op om financieel bij te dragen. Via MCB-rekening nummer 2004 kunnen mensen doneren. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de noodhulp in het rampgebied. De acties worden nauw afgestemd met het Internationale Rode Kruis. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Praza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
2: Paradise FM,
4: When the Going Gets Tough.

0: Jubel! Ja, Jewel of the Nile. Ja, het, die film is het, hè. When the going gets tough, the tough get going, Billy Ocean.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2, Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag. Straks in het tweede uur gaan we de spotlights doen. Ian Pace is jarig. En dat is het enige constante lid van Deep Purple sinds 1968. Hij speelde ook bij Whitesnake en bij Gary Moore, daarover later meer. En Nicole Scherzinger, natuurlijk van de Pussycat Dolls. Die is jarig, dat allemaal in de spotlight. We gaan in het tweede uur ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1987.
0: En we spelen in dit uur nog de muziekquiz, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: In de muziekjes kan je trouwens vandaag een heerlijk diner voor twee winnen. Bij Landhuis Brakkeput Meimei. Een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa Berkhoven.
3: Goeie maandagmiddag, ook voor jou, Pepijn.
0: Heb je ze nou al?
3: Wat?
0: Je nummerplaten.
3: Oh, hou op, Pepijn. Weet je dat ik een hele lijst heb van dingen die ik nog moet regelen?
0: Heb jij serieus je nieuwe nummerplaten nog niet?
3: Moeten we dit on-air bespreken,
0: ja,
3: Pepijn?
0: Ik zou je ook uitleggen waarom.
3: Ja.
0: Want een gewaarschuwd mens...
3: Maar gelijk.
0: Gewaarschuwd mens stelt voor twee Vanessa Werkhovens.
3: Waarschuw mij maar. En ik denk een aantal anderen. Maar ik begin me inderdaad ingesloten te voelen op de weg. Hè? Dus dat gaat binnenkort, moet het er toch echt van komen. Ja, nee, ik moet dat gaan regelen.
0: Ik dacht dat je dat inmiddels toch wel een keertje gedaan had.
3: Ja, ik begrijp dat jij daarvan uitgaat, ja.
0: Ja.
3: Oké, ga verder.
0: Ik geef toe, ik ga zo efficiënt mogelijk met mijn tijd om. Tenminste, soms. En in dit geval had ik het laten doen. Hè. Er is zo'n aardige service die biedt van allerlei van dit soort couriersdiensten.
3: Super.
0: Die nummerplaten kan halen. Anders vrees ik dat ik er ook nog wel een tijdje over gedaan had. Maar, Vanessa Werkhoven, de politie begint vanaf woensdag met controles op de betaling van de motorrijtuigenbelasting. In casu of je wel die nummerplaten hebt. Jij kan wel de motorrijtuigenbelasting hebben betaald, maar dat kunnen ze niet zien.
3: Nee.
0: Ze kijken dus of je je nummerplaat wel hebt, die nieuwe nummerplaten. En ze gaan ook nog kijken of het nagemaakte of vervalste platen zijn. Ja. Kortom, zorg dat je ze voor woensdag hebt.
3: Nou, dat wordt krap. Maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk heel slim, want ze kunnen nu heel goed zien wie er mogelijk geen motorrijtuigenbelasting betaald heeft. Want er rijden er echt maar een paar rond met een oude nummerplaat. Ja, en dat is dan of iemand die gewoon een beetje heel druk is of heel lang. Of iemand die gewoon de motorrijtuigenbelasting niet betaald heeft. Ja, en daar komen ze snel achter dan natuurlijk. Ik ga met spoed dit regelen. Maar nogmaals, ik heb een hele lijst met dingen die ik moet regelen. Ik wil ook zo'n mannetje. Ik wil een personal assistant. Het zou voor mij echt zo ontzettend goed zijn.
0: Ja, nou ja, ik zal je zijn nummer geven zo.
3: Ja, dank je.
0: Over naar het grotere nieuws. Het Nederlandse marineschip Groningen is gisterochtend vanaf hier vertrokken naar Venezuela. Het schip gaat daar noodhulp verlenen na die vreselijke aardbeving. Het schip is volgeladen met hulpgoederen en grote hoeveelheden drinkwater. Dankzij een eigen zuiveringsinstallatie kan de bemanning ter plekke trouwens ook zelf extra water produceren. En er is een helikopter en twee snelle boten aan boord om hulpverlening te ondersteunen. Nederland werkt nauw samen met internationale partners. Zo helpt de kustwacht met een transportvliegtuig en ondersteunt Defensie een Amerikaanse noodhulpoperatie hier vanaf Hato. Ja, alleen maar goed, want die aardbeving is nog echt eigenlijk veel erger dan we hadden gedacht eerst.
3: Ja joh, ik zie hier dat er, even kijken hoor, het dodental...
0: 1500 of zo.
3: Ja, 1400 gepasseerd is inderdaad en heel veel mensen vermist. Dus ook het Rode Kruis is een grote hulpactie gestart. En weet je, het is echt, wat ik vorige week ook zei, in die paar seconden is er zoveel verwoest en zoveel kapot gemaakt. Eigenlijk. Dus dat is, die hulp is heel hard nodig aan alle kanten.
0: Het Rode Kruis Curaçao is een grote hulpactie gestart voor Venezuela. De humanitaire crisis na de aardbeving is enorm. Het dodental is inmiddels, zoals je zei, de 1400 gepasseerd. En er worden dus nog heel veel mensen vermist. Het Rode Kruis komt op twee fronten in actie. In Pannekoek en op Bandabouw is een opvanglocatie ingericht voor gestrande Venezolaanse reizigers. Mensen die onderweg waren naar Venezuela, maar daar dus niet konden landen. En het Rode Kruis roept ons op om financieel bij te dragen. Dat kan via MCB rekening 2004, dus 2004. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de noodhulp in het rampgebied. En de acties worden nauw afgestemd met het internationale Rode Kruis. Ondanks de ravage blijven de ziekenhuizen en polyklinieken van het Rode Kruis in Venezuela zo goed mogelijk draaien. In Caracas en in de staat La Guaira zoeken reddingsteams naar overlevenden onder het puin, bieden medische hulp en ondersteunen bij evacuaties van mensen.
3: Nou, het is een verschrikkelijke situatie en alle beetjes helpen dus bij deze. 2004, rekeningnummer.
0: Dan terug naar hier, een uitermate naar bericht. Op de Roosevelt-weg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. De voetganger wilde de weg oversteken, werd daarbij geschept door een naderende auto. Vervolgens belandde het slachtoffer op de weghelft voor het andere verkeer. Een auto die dus uit de tegenovergestelde richting kwam het slachtoffer niet meer ontwijken en reed dus over die voetganger heen. Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd de man te redden, maar het slachtoffer overleed in de ambulance. De politie doet onderzoek naar de toedracht.
3: Wat een walgelijk ongeluk. Verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Heel veel sterkte bij deze aan de nabestaanden van deze persoon.
0: Dan toch even terug naar de belangrijkste bijzaak. Manpin. Dus ze heet er nog steeds geen min, tot mijn onvrede. Staat de fractie Manpin wil dat de spelers van het Curaçaose voetbalelftal worden onderscheiden met het kruis van verdiensten. De fractie heeft hiervoor een officieel verzoek ingediend bij de minister die daarover gaat. Met de historische prestatie op het WK 2026 hebben ze gezorgd voor uitzonderlijke nationale trots, eenheid en een enorme boost voor het imago van Curaçao. En ik zou daar nog aan willen toevoegen, wereldwijd enorme onbetaalbare bekendheid van het land Curaçao.
3: Ja, absoluut. Dat zal nog flink doorgonzen. Het is natuurlijk heerlijk geweest om te genieten van de wedstrijden en van onze jongens daar in het WK. Maar inderdaad, dat gaat nog een hele positieve nasleep hebben. En ik denk dat ze dit kruis wel verdienen.
0: Er zijn wel wat voorwaarden aan dat kruis voor verdiensten verbonden. Onder andere de leeftijd. Maar de Manpin zegt dat bijna geen enkele speler op het eiland woont of jonger is dan 50 jaar, is volgens de Manpin geen wettelijk probleem. Die regels, dat je op het eiland moet wonen en ouder moet zijn dan 50, is beleid en geen harde wet. De minister kan dus daarvan afwijken.
3: Oké, dus ze moeten wel ouder zijn dan 50, eigenlijk.
0: Normaal gesproken, je moet op het eiland wonen als je kruis van verdiensten krijgt voor het eiland.
3: Er zijn meerdere zaken die ze niet hebben. Maar ja, goed. En anders kunnen ze hem aan Dick geven. Die woont hier wel niet, maar die is wel ouder dan 50.
0: Dick advocaat, ja zeker.
3: Ja, toch?
0: Ja, ik vind dat in ieder geval Dick advocaat ook een kruis van verdiensten moet krijgen.
3: Absoluut.
0: Als je nou toch aan het uitdelen bent. Dan tot slot toch even terug naar die belangrijkste bijzaak. Het WK is nu echt begonnen. Ga jij vanavond kijken naar Nederland Oranje om 9 uur?
3: Je zet me wel voor het blok op de radio vandaag.
0: Nou ja,
3: Hoe laat zei je 9 uur?
0: Je kan ook zeggen, nee, ik vond het Curaçaose elftal interessant, maar dat WK interesseert me verder niet. Dat is heel legitiem.
3: Ja, dat mag ook. Zeker legitiem, maar het is niet helemaal waar. Want het interesseert me zeker wel. En ik denk inderdaad dat mijn focus nu wat meer op Nederland, dat ik mijn focus daar wat meer op ga richten. Maar of ik vanavond ga kijken, ik zit hier tot 7 uur en ik ben eigenlijk ook nog met andere dingen bezig. Dus ik ben een beetje druk.
0: En je moet morgen vroeg je kentekenplaten gaan halen.
3: Dankjewel, Pepijn.
0: Vanessa, we spreken elkaar morgen en dan zal ik beloven dat ik niet naar je kentekenplaten vraag.
3: Ik geloof er niks van.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Michael Jackson. Black or white. Het maakt natuurlijk ook niet uit of je zwart of wit bent. Nou ja, wel bij een biefstuk. Ik heb mijn biefstuk liever niet wit.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Over biefstukken gesproken, we gaan hem spelen. De enige echte Paradise FM muziekquiz. Vandaag te winnen deze maandag een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput Meimei. En dan kan je heerlijk eten. Ze hebben een keurige salad bar, maar je hoeft niet van mij aan te nemen. We gaan naar de recensie van Michel P. We begonnen met een rondje midget golf. En hoewel het een beetje onderhoudswerk kan vertragen, hadden we voor de toegangsprijs echt waar voor ons geld. Daarna zijn we gaan genieten van het restaurant. De ontvangst daar was perfect. Hector maakte dat we ons meteen thuis voelden. Met dank aan Hector, Ramses en de lieve dames hebben we een avond gehad om nooit te vergeten. Sterk aanbevolen. Hij zegt niks over het eten, maar dat was dus goed. Even kijken, we gaan naar Arnold van D. uit Nijmegen, Nederland. Wat een mooi en gezellig restaurant. De gastheer was ook echt een gastheer. Vriendelijk en open, het eten was geweldig, lekker en qua porties en smaak precies goed. Kijk, dat willen we weten als we uit eten gaan. En jij kan daar gratis gaan eten, met je zometeen naar 675-1031 appt. Voor de oplossing, de goede oplossing dan, hè, van de muziekquiz. Laten we eens gaan kijken. Ik weet ook nog niet wat we gaan doen vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja. Wat kan ik hier aan aanwijzing over geven? Het was een opstandig type, deze Ziggy. Het was een opstandig type, deze Ziggy. Dat is mijn wel echt hele makkelijke aanwijzing. Ik zou zeggen 675-1031. En vanmiddag bij Vanessa hoor je wie gewonnen heeft. Dit is Gilberto Santa Rosa met Conteo Regressivo. En dan nog de salsa-versie. Voetjes van de

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Belastingdienst heeft de politie toestemming gegeven om vanaf woensdag 1 juli streng te controleren op nieuwe kentekenplaten. Automobilisten moesten hun platen voor het einde van deze maand omwisselen. De politie zet voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant. Illegale platen worden in beslag genomen en bestuurders riskeren een hoge boete. Het Rode Kruis Curaçao heeft een grote hulpactie gestart voor Venezuela, waar de humanitaire crisis na de aardbevingen ernstig is. Het dodental is inmiddels 1400 en er zijn nog veel vermisten. De organisatie vraagt de Curaçaose bevolking om financiële steun via rekeningnummer 2004. Alle donaties gaan naar noodhulp in het rampgebied. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankersstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week 2 aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. De Verenigde Staten en Iran ontmoeten elkaar vandaag in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit meldt Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Iran heeft om de bijeenkomst gevraagd. Speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, zullen aanwezig zijn. De gesprekken zijn van hoog niveau en er zullen ook technische besprekingen plaatsvinden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit

0: Smoke on the Water, Deep Purple.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 7,5 minuut over 1. Een oprecht goede maandagmiddag. Straks gaan we natuurlijk nog naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 1987.
0: Ja, daar ken ik nog wel wat leuke hits uit. Maar nu eerst. En we zijn er eigenlijk stiekem al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Ian Pace dus. Hij is de drummer van Deep Purple. Ik heb ook mijn best gedaan net. Want die gitaar is natuurlijk fantastisch in Smoke on the Water. Om even te luisteren echt naar het drummen. En ja, dan valt je dat op dat er waanzinnig goed gedrumd wordt. Hij, die Ian, is het enige constante lid sinds 1968 van Deep Purple. Hij speelde ook bij Whitesnake en bij Gary Moore. Geboren op 29 juni 1948, inmiddels 78 jaar. De groep is natuurlijk wereldberoemd, ook van dit nummer. Dit ken je ook meteen zodra je het intro hoort. Maar dat nummer duurt, schrik niet, meer dan 10 minuten. Dus ik dacht, laten we dat vandaag bij de spotlight niet doen. Deep Purple dus. 78e verjaardag van de drummer Ian Pace. Sinds de oprichting de ritmische motor van Deep Purple. En nog steeds het enige bandlid dat in werkelijk elke bezetting van Deep Purple heeft gespeeld. En op elk album is te horen. Smoke on the Water vertelt een waar gebeurd verhaal. In december 1971 waren ze in het Zwitserse Montreux om een nieuw album op te nemen. Tijdens een concert van collega Frank Zappa schoot een bezoeker met een seinpistool, je weet wel, zo'n flare gun, richting het plafond, waarna het casino volledig afbrandde. De rook, die vervolgens over het meer van Genève trok, inspireerde bassist Roger Glover tot de titel van het nummer Smoke on the Water. Opmerkelijk detail van Ian Pace, hij is linkshandig. En hij speelt op een volledig gespiegeld drumstel. Dus voor een rechtshandige drummer waar alles zeg maar zich rechts bevindt, is het voor hem links gezet. Dat draagt helemaal bij aan zijn unieke stijl en de razendsnelle fills waar generaties rechtshandige drummers zich op hebben stuk gebeten. En Deep Purple met deze Ian Pace toert nog volop. Wie zijn er nog meerjarig vandaag? Nou, Colin Hay. Hij is geboren uit 1953. Geen familie van Barry Hay, voor zover bekend. Hij is 73 jaar geworden en hij komt uit Schotland, maar woont al sinds zijn 14e in Australië. Hij is namelijk de zanger en gitarist, deze Colin Hay, van Man at Work. En jawel, die zijn wereldberoemd geworden met Down Under. Dat nummer was een wereldhit die tegelijkertijd in Amerika en in Groot-Brittannië op nummer 1 stond. Dat nummer klinkt als een vrolijke ode aan Australië. Het nummer volgt een reiziger die de hele wereld overtrekt en overal mensen ontmoet die hem herkennen als iemand uit het beroemde Land Down Under. Maar volgens Hay zit er meer achter. Het lied viert de Australische cultuur, maar bevat ook kritiek op de commercialisering van Australië en het verlies van de oorspronkelijke identiteit. Hay werd geboren in Schotland en verhuisde op zijn 14e naar Australië, waar zijn vader een muziekwinkel begon. Zijn persoonlijke ervaringen vormden een belangrijke inspiratiebron voor de tekst. In dat nummer zit een heel bekend fluitmelodietje. Die werd trouwens op het allerlaatste moment pas toegevoegd om het nummer wat extra Australische sfeer te geven. Jaren later ontstond er echter een rechtszaak omdat de melodie zou lijken op het oude Australische kinderliedje Kookaburra. Dat heb ik even nagezocht en inderdaad, dat lijkt er verrekt te veel op. De zaak kostte de band uiteindelijk een deel van de royalty-inkomsten. Maar ze zullen niet heel veel armer zijn geworden, want dit was en is nog steeds een hele grote hit. Man at Work, Down Under.

0: Men at Work, natuurlijk in het kader van de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Nou ja, Colin Haydus, de zanger en gitarist van Men at Work. En daarom hoorde je, maar we draaien natuurlijk wel vaker Down Under. Hun allergrootste hits. Wie zijn er nog meerjarig? Of eigenlijk beter gezegd in dit geval, wie is er nog meerjarig? Want ik had er vrijdag 5 of zo, ik heb er nu gewoon 3. Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls, geboren in 1978... wordt vandaag dus 48 jaar. Zij was het gezicht wel en eigenlijk de stem van de Pussycat Dolls. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de andere 5 dames mij niet voor de geest kan halen. Maar daar genoeg Nicole wel meteen. Een grote doorbraak van die Pussycat Dolls kwam natuurlijk in 2005 met Don'tcha. Een speelse en zelfverzekerde hit waarin een vrouw een man uitdagend vraagt of hij niet zou wensen dat zijn vriendin net zo, laat ik het netjes zeggen, aantrekkelijk is als zij. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit. Nicole Scherzinger, en ik wist dit niet tot vanochtend, die neemt op deze opname vrijwel alle zangpartijen voor haar rekening. Dus niet alleen de lead vocal, hè, die hoor je. Zij zingt ook alle achtergrondkoortjes. Hoewel de groep dus uit 6 vrouwen bestond, is het eigenlijk een soort eenmansband. Don'tcha was oorspronkelijk trouwens helemaal niet bedoeld. Van die Pussycat Dolls kwam natuurlijk in 2005 met Don'tcha. Een speelse en zelfverzekerde hit waarin een vrouw een man uitdagend vraagt of hij niet zou wensen dat zijn vriend...

Mans band. Dankja was oorspronkelijk trouwens helemaal niet bedoeld voor die Pussycat Dolls. Producer, daar is hij weer eens, CeeLo Green, schreef het nummer voor zangeres Tori Alamaze. En zij heeft een versie van dat nummer opgenomen. Die is helemaal niet zo slecht, maar dat werd niet zo'n wereldhit. Het nummer werd aangeboden aan onder meer de Sugar Babes en aan Paris Hilton. Die bedankte vriendelijk voor de eer. Ze gaf later toe dat ze daar trouwens wel spijt van had. Toen de Pussycat Dolls ermee aan de slag gingen en Busta Rhymes zijn rapje toevoegde, toen werd het een wereldhit. Nicole Scherzinger had trouwens aanvankelijk wel haar twijfels bij dit nummer. Zij is opgegroeid in een heel streng religieus milieu. En ze vertelde later dat ze nogal moest wennen aan de uitdagende tekst van deze hit. Don't ya?

0: Pussycat Dolly's en Busta Rhymes met Don't Ya. De gelegenheid natuurlijk van de verjaardag van Nicole Scherzinger. Vandaag 48 jaar geworden. Dat waren de spotlights. Over naar...
1: De fruitmachine.

0: 1987.
1: Ja, dat zeg ik, 1987. De sfeer in 1987 was een mix van materialisme en opkomend bewustzijn. Enerzijds was er de yuppie-cultuur, de young urban professionals, gericht op rijkdom en succes. En die hielden ook wel van een snuifje, als je de film ziet. Anderzijds zorgde de vrees voor aids voor een omslag in het sociale leven. Het grootste nieuws was wel onder andere de ineenstorting van de beurs op 19 oktober, Black Monday. De grootste beurskrach sinds 1929. Wereldwijd gingen de koersen op één dag met meer dan 20% naar beneden. Hier op Curaçao kwamen trouwens Beatrix, koningin Beatrix, Klaus en een jonge Willem-Alexander op bezoek. In Nederland speelde de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn. De Ahold topman werd ontvoerd door Ferdi Elsass. Later bleek hij al vermoord te zijn op de dag van de ontvoering. Fons Rademakers kreeg een Oscar voor de Nederlandse film De Aanslag. De eerste Nederlandse film ooit die de Oscar won voor beste buitenlandse film. En in Amsterdam werd het eerste monument ter wereld voor vervolgde homoseksuelen onthuld, beter bekend als het Homo-monument. Wat was nou een enorme hit in 1987? Ik zei het al bijna, Living in a Box. Ja, soms houden mensen van eenvoud. Het album heette Living in a Box. De band heette Living in a Box. En de hit heette Living in a Box. Het was een hele grote internationale hit. Het was een mix van pop, soul en eigenlijk een beetje ook wel vroege dance. De titel ontstond uit een opmerking van een vriend van de band. Die woonde in een hele kleine flat en die zei regelmatig dat hij zich voelde alsof hij in een doos leefde. Dat gevoel van opgesloten zitten, letterlijk en figuurlijk, werd uiteindelijk het centrale thema van het nummer. De bandnaam, Living in a Box, werd trouwens pas na het nummer gekozen. Die titel, Living in a Box, van Living in a Box, beviel zo goed dat ze besloten alles gewoon dezelfde naam te geven. Dat zorgde overigens, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, later regelmatig voor verwarring. Mensen herinneren zich de hits, maar weten eigenlijk de groepsnaam niet meer of halen het allemaal door elkaar. Wat maakt het uit? Het is een lekker nummer. Je hoort hem hier nu bij Paradise FM in het kader van de soundtrack van het jaar 1990.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel's Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: Politie start woensdag met strenge controle op nieuwe kentekenplaten. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Belastingdienst heeft groen licht gegeven aan de politie om vanaf aanstaande woensdag 1 juli intensief te controleren op de nieuwe kentekenplaten. Automobilisten konden hun platen al sinds het eerste kwartaal omwisselen na betaling van de motorrijtuigenbelasting voor dit jaar. Het eerste half jaar moet sowieso uiterlijk deze maand zijn voldaan. De politie heeft de opdracht gekregen om voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant te zetten bij de controles. Het namaken, verkopen of rijden met kopieën van de 2026 platen is streng verboden. Illegale platen worden onmiddellijk in beslag genomen en de bestuurders riskeren een forse boete. En het Rode Kruis Curaçao is een grote hulpactie gestart voor buurland Venezuela. De humanitaire crisis na de aardbevingen is enorm. Het dodental heeft inmiddels de 1400 gepasseerd en er worden nog veel mensen vermist. De hulporganisatie komt op 2 fronten in actie. In Pannenkoek op Bandabao is een opvanglocatie ingericht voor gestrande reizigers die onderweg waren naar Venezuela, maar moesten uitwijken naar Curaçao. Daarnaast roept het Rode Kruis de Curaçaose samenleving op om financieel bij te dragen. Via MCB-rekening nummer 2004 kunnen mensen doneren. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de noodhulp in het rampgebied. De acties worden nauw afgestemd met het Internationale Rode Kruis. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
5: Copa Mundial ha llegado y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, y recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya, y 1500 florin di gasolin di Aso Gas y Ubi Pay. Y ti mas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie visit funmaas.com.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
9: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
11: En dit was de mega-hit in Europa in 1987.

0: soundtrack van het jaar.
1: 1987.
2: Ja, en dit was een mega-hit in 1987. Hè. Desireless Voyage Voyage. Het was een opmerkelijke mega-hit, want ja, Engelstalige muziek domineerde natuurlijk de hitlijsten. En dit was een volledig Franstalig nummer, wist miljoenen luisteraars te veroveren. In grote delen van Europa stond het wekenlang bovenaan de hitlijsten en het groeide uit tot een van de meest succesvolle Franse popsongs ooit. Het nummer gaat over reizen, vrijheid, avontuur, om het verlangen verder te kijken dan de horizon. Achter die artiestennaam schuilt trouwens Claudie Fritsch-Mantrop. Voordat zij zangeres werd, werkte ze als modeontwerpster. Het opmerkelijke detail is wel trouwens, het nummer werd bijna overal in Europa nummer 1, maar niet in Frankrijk. In Frankrijk haalde deze plaats van Desireless Voyage Voyage net niet de eerste plaats. Bleef steken op nummer 2. 1987, waar keken we nou naar? Nou, naar The Last Emperor. Naar Fatal Attraction. Weet je wel, het was een hele spannende film met een konijn. Ik zal niet vertellen wat er met het konijn gebeurde, maar het was een spannende film. Dirty Dancing natuurlijk, hè, zorgde voor de wereldwijde dansrage. Full Metal Jacket van Stanley Kubrick, zijn rauwe visie op de Vietnamoorlog. En de eerste Lethal Weapon, de start van zeg maar de ultieme buddy cop franchise. Wat was er politiek nou heel belangrijk? Nou, dit.
3: Mr. Gorbachev. Tear down this wall.
2: Ja, de historische woorden bij de Berlijnse muur van de legendarische Republikeinse president Ronald Reagan. En 2 jaar later was het zover. Toen ging die muur, die Berlijnse muur, om. Er kwam een verdrag trouwens tussen Reagan en Gorbachev. Een historisch verdrag om kernwapens voor de middellange afstand te vernietigen. Wat het begin van het einde van de Koude Oorlog mankeerde. Tot slot van het jaar 1987, althans deze editie van vandaag. Nog één zo'n hele grote hit. In 1987 kon je werkelijk bijna geen radiozender opzetten zonder dat je Shattered Dreams hoorde van Johnny Hates Jazz. Het verhaal is een relatie die stuk loopt, hè. Dromen die uiteen spatten. Het vertrouwen wordt beschadigd. En een onderwerp waar misschien veel mensen zich in herkennen. De combinatie is zachte synthesizers, strakke drums en de warme stem van de zanger, hè, Clark Batchelor. Johnny Hates Jazz is geen mysterieuze verwijzing trouwens, maar het kwam voort uit een echte vriend van de bandleden. Een man genaamd Johnny, en die had werkelijk een hekel aan jazz. En dat vonden ze zo geestig dat ze de hele band ernaar genoemd hebben. Straks vertel ik je wat over elektrisch rijden, en ik heb opmerkelijk veel goed nieuws over een jas die water maakt. Gewoon uit de lucht. Ook al ben je in de woestijn.

Shattered Dreams, mega hit in 1987 van Johnny Hates Jazz. En daarmee sluiten we het jaar 87 af. Morgen weer een nieuw jaar en natuurlijk nieuwe spotlights. Ik ben nu al benieuwd wie er morgen jarig is en welk jaar de computer gaat kiezen. Maar dat is morgen. Hey, we gaan het even hebben over elektrisch rijden. Straks alles over een jas die water maakt. Ook al loop je midden in de woestijn, kan levensreddend zijn. Hoe lang gaat de accu van een moderne elektrische auto nou mee op Curaçao? Dat is een beetje de kernvraag. Hoe lang blijft die batterij van een moderne elektrische auto goed in ons warme klimaat? Volgens de huidige inzichten, wetenschappelijke inzichten, ziet dat er dus opvallend positief uit. Dat komt vooral door de combinatie van twee factoren: de moderne LFP-batterij en het actieve vloeistofkoelsysteem. Ik heb een iCar gekocht bij HCR en ik merk als ik inderdaad thuis kom en ik ga laden, dan is hij bezig om de boel allemaal een beetje keurig koel te houden. Ik hoor dan een ventilator, ik denk, goh, wat is dat? Nou, dat is dus dat koelsysteem. LFP-accu's staan bekend om hun lange levensduur. Ze zijn minder gevoelig voor hitte dan veel oudere accutypen, en daar komt die slechte naam door. En ze kunnen bovendien beter omgaan met hogere laadniveaus. En dat maakt ze bijzonder geschikt voor tropische gebieden, zoals hier. Nog interessanter wordt het als je verstandig laadt. Ik vertelde daar vorige week wat over. Gesteld dat je, zoals eigenlijk alle experts adviseren, bijna nooit gebruik maakt van snelladers en de batterij tussen de 20 en de 80% houdt, dan creëer je bijna ideale omstandigheden voor een lange levensduur van de batterij van je elektrische auto. In dat scenario verwachten deskundigen dat de batterij na 5 jaar... nog ongeveer 94% tot 90% van de oorspronkelijke 100% capaciteit heeft. En na 8 tot 10 jaar... is bijna realistisch 90% capaciteit. Dat betekent dat de veelgehoorde uitspraak van mensen die zeggen dat bij de snik, maar ook sommige autodealers, zo'n elektrische auto, na 5 jaar kan je die weggooien, dan heb je een nieuwe batterij nodig en dat is heel duur. Voor een moderne elektrische auto klopt dat niet. Wel zijn een paar eenvoudige tips. Parkeer in de schaduw of in een garage of onder je carport, poort, zoals ik doe. Gebruik thuis gewoon een normale AC-lader in plaats van regelmatig snel laden. En als je auto die functie heeft, koel dan de cabine en de batterij alvast voor, terwijl hij nog aan de lader hangt. Maar de conclusie is duidelijk. Met verstandig gebruik en verstandig laadgedrag kan de batterij van een moderne elektrische auto hier op Curaçao zo'n 8 tot 12 jaar of zelfs langer probleemloos meegaan. En daarmee vormt de tropische hitte van het eiland geen doorslaggevend bezwaar voor een moderne elektrische auto. Zometeen het feel-good nieuws, zoals beloofd dus, over een jas die water maakt, ook al loop je midden in de woestijn. Nu Queen, Another One Bites the Dust.

0: The Dust Queen hier bij Paradise FM. Tijd voor het Feel Good Nieuws.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een opmerkelijke innovatie uit Amerika. Onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin hebben een jas ontwikkeld die letterlijk drinkwater uit de lucht kan halen. Wat klinkt als science fiction, bestaat nu als werkend prototype. Het onderzoek staat onder leiding van professor Yu en zijn team. Zij hebben een speciale stof ontwikkeld, airgel genaamd, gemaakt van duurzame materialen op basis van biomassa. Die stof werkt als een magneet voor waterdamp en kan zelfs in droge omstandigheden vocht uit de lucht opnemen. De vezels van de jas trekken waterdamp aan, zetten die om in vloeibaar water en transporteren dat vervolgens via een netwerk van minuscule kanaaltjes naar speciaal afneembare opvangunits. Als je die unit verwarmt, bijvoorbeeld met zonlicht of door lichaamswater, komt het water vrij en kan je het drinken, gewoon als drinkwater. Afhankelijk van de luchtvochtigheid levert die technologie tussen de 400 en 900 milliliter water per dag op. En dat is een stuk efficiënter dan de al bestaande methode om water uit de lucht te halen. De technologie werd getest in de kurkdroge woestijnen en in het vochtige klimaat van Texas. De onderzoekers zien toepassingen die veel verder gaan dan alleen kleding. Denk aan rugzakken, tenten, noodonderkomens en uitrusting voor militairen, hulpverleners, boeren, wandelaars en natuurlijk sporters. Juist in rampgebieden of regio's waar schoon drinkwater schaars is, kan deze vinding een groot verschil maken. De Universiteit van Texas heeft inmiddels een patentaanvraag ingediend en onderzoekt hoe die technologie op grote schaal beschikbaar kan worden gemaakt. Welke plaat past daar nou bij? Nou, natuurlijk de plaat drinkwater. Klinkt in het Braziliaans toch een stuk mooier. Aqua de Beber van Astrud Gilberto en Antonio Carlos Jobim. Daarna ILO, Don't Bring Me Down. En dat hoop ik ook dat het Nederlands elftal vanavond niet doet. We spreken elkaar morgen weer tussen 12 en 2. Veel plezier met Marissa zometeen.

0: Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace

0: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
2: Heavy Mix Curaçao
3: voor kwaliteit die blijft staan.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Belastingdienst heeft de politie toestemming gegeven om vanaf woensdag 1 juli streng te controleren op nieuwe kentekenplaten. Automobilisten moesten hun platen voor het einde van deze maand omwisselen. De politie zet voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant. Illegale platen worden in beslag genomen en bestuurders riskeren een hoge boete. Het Rode Kruis Curaçao heeft een grote hulpactie gestart voor Venezuela, waar de humanitaire crisis na de aardbevingen ernstig is. Het dodental is inmiddels 1400 en er zijn nog veel vermisten. De organisatie vraagt de Curaçaose bevolking om financiële steun via rekeningnummer 2004. Alle donaties gaan naar noodhulp in het rampgebied. Dan nog internationaal nieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. Bij een schietpartij in Stade, in het noorden van Duitsland, zijn vijf doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankerstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week twee aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle. Een hele goede maandagmiddag, Bontieman. Ik heb voor je klaarstaan, girls. Just wanna have fun.

Ja, een hele goede maandagmiddag. Ik zit weer voor je klaar. Bonzie man, allereerst. Ja, de nieuwe week is weer begonnen. Ik heb echt een onwijs leuk weekend gehad. Ik ben er nog steeds

gezellig bij Papagayo Beach Fest. Echt fantastisch. Met de artiesten Young L.A. en Zuzu Paris. Was echt een heel erg leuk feest. En ik ben gisteren geweest naar Playa Canoa. Nou, ik was daar nog niet eerder geweest op zondag. Maar het was superleuk. Er was een DJ. Het was ook lekker druk. Oh, fantastisch. Eindelijk weer eventjes een lekker stranddagje. Dus ik ben helemaal bijgekomen. Ik ben weer helemaal klaar voor deze week. En natuurlijk voor vanavond Nederland tegen Marokko. Ja, dit gaat echt heel spannend worden, denk ik. Nou, in ieder geval heb ik heel veel goede muziek voor je klaarstaan. De Muziekquiz en Vanessa Werkhoven. Die schrijft natuurlijk weer bij me aan. Hier is nu eerst Charlie Putt met How Long.

0: van vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: Hij zit erin!
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: 5-3.
1: Politie start woensdag met strenge controle op nieuwe kentekenplaten. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Belastingdienst heeft groen licht gegeven aan de politie om vanaf aanstaande woensdag 1 juli intensief te controleren op de nieuwe kentekenplaten. Automobilisten konden hun platen al sinds het eerste kwartaal omwisselen na betaling van de motorrijtuigenbelasting voor dit jaar. Het eerste halfjaar moet sowieso uiterlijk deze maand zijn voldaan. De politie heeft de opdracht gekregen om voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant te zetten bij de controles. Het namaken, verkopen of rijden met kopieën van de 2026 platen is streng verboden. Illegale platen worden onmiddellijk in beslag genomen en de bestuurders riskeren een forse boete. En het Rode Kruis Curaçao is een grote hulpactie gestart voor buurland Venezuela. De humanitaire crisis na de aardbevingen is enorm. Het dodental heeft inmiddels de 1400 gepasseerd en er worden nog veel mensen vermist. De hulporganisatie komt op twee fronten in actie. In Pannenkoek op Bandabao is een opvanglocatie ingericht voor gestrande reizigers die onderweg waren naar Venezuela, maar moesten uitwijken naar Curaçao. Daarnaast roept het Rode Kruis de Curaçaose samenleving op om financieel bij te dragen. Via MCB-rekening nummer 2004 kunnen mensen doneren. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de noodhulp in het rampgebied. De acties worden nauw afgestemd met het Internationale Rode Kruis. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosa weg 77. Of bel via 669-4100.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Een hele goede maandagmiddag. Hier is George Michael met Fate.

0: Paradise FM. Ja, en Vanessa Werkhoven is weer bij me aangeschoven voor een nieuwe kletspotvraag. Vanessa, welkom.
1: Hey Marissa.
0: Bossie man.
1: Jij ook.
0: Dankjewel.
1: Heb je een lekker weekend gehad?
0: Heerlijk.
1: Ja?
0: Ja, ik heb wel gefeest, dus ik ben weer een beetje schor.
1: Niet zo schor als vrijdag.
0: Oh nee, inderdaad, maar vanavond is WK.
1: Oh,
0: ik moet mijn mond echt gaan houden, denk ik. Nee, ik was bij Papagayo Beachfest geweest. Tweede editie was het.
1: Ja.
0: Lekker op het strand. Ja, echt zo mooi. Heel leuk.
1: Was het een goed feestje weer?
0: Het was echt een supergoed feestje.
1: Oh, wat leuk,
0: ja.
1: Zeg.
0: En ik was gisteren lekker naar Playa Canoa geweest.
1: Oh.
0: Een stranddagje, dat doe ik niet zo vaak.
1: Ja, en Canoa is leuk, hè? Dat is
0: superleuk.
1: Echt een raar stukje daar.
0: Ja, nou, en er stond zelfs DJ, ik weet niet.
1: Leuk.
0: Ik dacht, is dit normaal hier? Maar het was echt, het was ook super druk. Of super, gewoon gezellig druk. Nee, het was echt heerlijk.
1: Werd er nog gesurfd?
0: Ja, ja, ja. Die golven waren hoog, hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet normaal.
1: Dat is echt de surfspot, hè? Te gek.
0: Ja, het is echt een hele leuke plek. En wat heb jij gedaan?
1: Ja, nou, ik heb het hele weekend... ja, het klinkt heel saai, maar ik ben heel erg van... Ik heb ontzettend veel leuke ideeën. Dus ik ben van alles aan het ontwikkelen, bezig met mijn kunst. Maar ook nog een ander leuk plan waar ik nu niks over ga zeggen. Maar dat komt ooit wel weer. Maar, dus ik ben eigenlijk dan het hele weekend ben ik in mijn slaapkamer aan het chillen. Met
0: ik zei net, ja, ja.
1: Dus ik ben aan het chillen, maar tegelijkertijd ben ik keihard aan het investeren.
0: Ja, ja,
1: dus dat komt allemaal uiteindelijk wel... dat gaat zijn vruchten afwerpen. En ik vind dat heerlijk.
0: Ik zou net zeggen, maar je geniet er ook van, toch?
1: Ja, want
0: het is voor jou echt relaxen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb zoveel leuke ideeën en ik vind het heerlijk om daar dan mee bezig te zijn. Maar ja, en dat kan allemaal op het laptopje. En dan tussendoor natuurlijk de kinderen rijden. En dat gaat ook allemaal gewoon door. Dus zo kom je het weekend wel door.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, we zitten er wel lekker in, voel ik.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, zo voelt het wel. Ja,
1: we hebben ook nog een vrije dag deze week, hè?
0: Donderdag, ja.
1: Ja, dus we krijgen een dagje extra om lekker...
0: Oh, lekker.
1: Ja, dus het gaat nog veel, veel beter worden allemaal.
0: Heerlijk.
1: Looking up.
0: Ja, ja. Hey Vanessa, ik heb weer een vraag voor je.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd, want ik weet dat jij ooit een keer tegen me hebt gezegd... ik doe dit niet heel veel, maar misschien heb ik dat fout. Wat is het beste boek dat jij ooit hebt gelezen?
1: Ja, nee, ik lees inderdaad echt weinig.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar, er is één boek waarvan ik gewoon... Ja, die heb ik gewoon uitgelezen en daar moest je me echt van los trekken.
0: Oh, ja?
1: En dat was volgens mij heet dat Dochter van de Nomade. Waris Dirie.
0: Oké.
1: En dat gaat over Waris Dirie. Zij heeft, dat is haar biografie. Zij is een groot fotomodel, heel bekend fotomodel. En zij is vanuit Somalië, geloof ik, is zij naar Amerika gekomen. En is zij begonnen met haar carrière. Haar verhaal, haar boek gaat over haar... haar jeugd, hoe ze leefde en hoe ze uiteindelijk haar hele loopbaan naar Amerika toe. En ik vond dat heel erg mooi. Nou ja, nu ik erover praat, denk ik, ik zou dat zo weer gaan lezen. Daar kwam ik niet los van dat boek.
0: Nee, maar het is echt gebeurd dus.
1: Ja,
0: het is
1: echt echt haar biografie.
0: Oh, dus, maar het is haar stappen naar een model worden.
1: Ja, nee, niet
0: zo. Of...
1: Zij is uiteindelijk heel succesvol fotomodel geworden. En veel meer dan dat nog. Waris Dirie, zoek hem maar op.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk waar zij vandaan komt.
0: En
1: dus haar jeugd beschreven. Ze was een nomade. En verder zijn er wel meerdere boeken waar ik aan ben begonnen. Een van mijn beste vriendinnen in Nederland, zij is schrijfster. En zij heeft een aantal boeken. Zelfs boeken waar ik voorkom. Maar ook, en ook boeken die ze mij. Of een boek dat ze aan mij heeft opgedragen.
0: Nee.
1: Mij gestuurd. En het is heel erg. En dan begin ik daarin, want dan wil ik dat zo graag lezen, met alle liefde. Maar dan ik ben gewoon te snel afgeleid.
0: Ja. Maar vind je het dan makkelijker om een podcast of zo te luisteren? Of doe je dat ook niet? Ja, wel, hè?
1: Een luisterboek, maar dat telt natuurlijk niet als boek lezen, hè? Ik bedoel, ik kan wel zeggen,
0: ik heb wel gaan lezen.
1: Luisterboek is heerlijk, want dan kun je

0: namelijk ondertussen andere dingen.
1: Ja.
0: Ik ben echt een multitasker en de rust voor het lezen van een boek. Ik vind het een heerlijk idee. Maar dan ben ik alweer, dan gaat er een lampje aan in mijn hoofd. En dan denk ik, oh, even notitie voor dit. Ik moet ook nog even dat. Ja.
1: Maar het is wel beter. Ze zeggen dat het heel goed is om elke avond voordat je gaat slapen één hoofdstuk uit te lezen. Ja, het hangt er natuurlijk van hoe grote hoofdstukken zijn.
0: Ja.
1: Maar over in ieder geval 5 bladzijden.
0: Ja.
1: En je komt echt beter in slaap daardoor.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Ben jij een lezer?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet.
0: Kun jij de vraag beantwoorden? Heb jij een boek waarvan je zegt...
1: Ik heb een boek. En dat boek dat heet Als ik het leven over mocht doen.
0: Oh, wat mooi.
1: Ken je dat?
0: Titel? Nee, maar
1: nee. Dat is echt. Dat gaat over een verpleegkundige en die werkte dus met stervenden. Mensen die op sterven lagen.
0: Ja.
1: En zij bracht dus de laatste 3 tot 12 weken door met deze mensen. En dat is echt, Vanes, zo'n inspirerend boek. Het is echt gebeurd natuurlijk.
0: Ja.
1: En ze gaat dus 5 belangrijke levenslessen gaat ze langs.
0: Wauw.
1: En wat er dus heel vaak uitkomt, is dat mensen heel veel spijt hebben achteraf.
0: Ja.
1: Dingen die ze niet hebben gedaan. Niet altijd eerlijk qua emoties, hè? Niet altijd eerlijk en open konden zijn qua emoties. Dat mensen heel vaak met spijt terugkijken.
0: Ja.
1: Nou, ik vind dat toch zo inspirerend. Niet
0: ontzettend, hè? En het is te bizar voor woorden dat je inderdaad gewoon op het moment dat je dus weet dat je deze wereld gaat verlaten, dat je dan pas bij die dingen echt stil gaat staan.
1: Ja, want we staan er niet bij stil. Nee,
0: precies, klopt. Daarom is zo'n boek zo mooi. Dat je weet van, als een reminder, en daar hebben we het vaker over gehad, dat je die dingen nu moet doen.
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk, hè? Ja. En niet wachten totdat het niet meer kan.
1: Dat is zo apart. Ja, ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt natuurlijk, op de kankerafdeling.
0: Echt?
1: Ja. En dat was ook echt, ik vind dat zo'n bijzondere wereld. Ik denk dat als ik ooit een keer, niet ooit, als ik later ouder ben, dat ik echt hier nog wel ooit een keer in zou werken als vrijwilliger of zo. Ik vind dat zo bijzonder.
0: Nou, wat mooi. Prachtig.
1: Ja. Nou, in ieder geval, misschien heb jij er wat aan deze boekentips eigenlijk.
0: Oh, leuk. We hebben gewoon boekentips.
1: We hebben het boek.
0: Waar is dat?
1: Hoe is mogelijk? En dat op onze maandag.
0: Dus of Dochter van de Nomade of in jouw boek was?
1: Als ik het leven over mocht doen.
0: Okay,
1: ik zou zeggen, heb je weer wat te lezen de komende tijd. Dankjewel, Vanessa.

0: Port Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Port Nassau.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realisation, visualisation, et coup focus, réalité. Célébrer et promet página de nos capítulos más nuevo, que Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 3 Curaçao-na's keren vanmiddag terug naar het eiland vanuit Venezuela via Bogota. Premier Gilmar Pisas maakte dit bekend. De repatriëring volgt na een oproep van de Curaçaose regering voor noodhulp na de aardbeving in Venezuela. Inwoners die nog in Venezuela zijn, kunnen zich aanmelden bij de Nederlandse ambassade. De Belastingdienst heeft de politie toestemming gegeven om vanaf woensdag 1 juli streng te controleren op nieuwe kentekenplaten. Automobilisten moesten hun platen voor het einde van deze maand omwisselen. De politie zet voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant. Illegale platen worden in beslag genomen en bestuurders riskeren een hoge boete. Dan nog internationaal nieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. Bij een schietpartij in Staden, in het noorden van Duitsland, zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankerstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week 2 aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: plaatje.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
7: Een hele goede maandagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Billy Joel met We Didn't Start the Fire. Paradise.

0: Ja, het is tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Landhuis Brakkeput Mai Mai. Nou, ik heb natuurlijk weer de menukaart bekeken en ze hebben er echt heel veel lekkere dingen. Lekker vis, lekker vlees. Ze hebben een saladebar, daar staan ze ook wel een beetje bekend om. Heerlijke dingen uit een houtkoolgril. Nou, dan weet je in ieder geval dat die smaak goed zit. Prachtig zit je daar ook. Ja, het ziet er superleuk uit. Ze hebben de heerlijke lobster red snapper. Nou, word je toch helemaal warm van als je dat hoort. Ik heb de vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, blijf luisteren, daar komt-ie.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk win jij deze heerlijke dinerbon voor twee voor Brak.

0: Play hoor hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Cool and the Gang, Shakira en nog veel meer.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
0: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zee.

0: met strenge controle op nieuwe kentekenplaten. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Belastingdienst heeft groen licht gegeven aan de politie om vanaf aanstaande woensdag 1 juli intensief te controleren op de nieuwe kentekenplaten. Automobilisten konden hun platen al sinds het eerste kwartaal omwisselen na betaling van de motorrijtuigenbelasting voor dit jaar. Het eerste halfjaar moet sowieso uiterlijk deze maand zijn voldaan. De politie heeft de opdracht gekregen om voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant te zetten bij de controles. Het namaken, verkopen of rijden met kopieën van de 2026 platen is streng verboden. Illegale platen worden onmiddellijk in beslag genomen en de bestuurders riskeren een forse boete. En het Rode Kruis Curaçao is een grote hulpactie gestart voor buurland Venezuela. De humanitaire crisis na de aardbevingen is enorm. Het dodental heeft inmiddels de 1400 gepasseerd en er worden nog veel mensen vermist. De hulporganisatie komt op twee fronten in actie. In Pannenkoek op Bandabao is een opvanglocatie ingericht voor gestrande reizigers die onderweg waren naar Venezuela, maar moesten uitwijken naar Curaçao. Daarnaast roept het Rode Kruis de Curaçaose samenleving op om financieel bij te dragen. Via MCB-rekening nummer 2004 kunnen mensen doneren. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de noodhulp in het rampgebied. De acties worden nauw afgestemd met het Internationale Rode Kruis. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

Ja, vanavond is het alweer zover. Het is weer tijd om Nederland te gaan aanschouwen op het WK. Deze keer tegen Marokko. Ja, dit gaat echt spannend worden. Wat ben ik trouwens blij dat ik dan op Curaçao woon, hè? Want in Nederland moeten ze gewoon om 3 uur hun bed uit. En ik geloof echt, ik had het zelf niet gedaan, ben ik heel eerlijk in. Ik geloof echt dat er genoeg mensen vannacht Nederlandse tijd voor de tv zitten. Ongelooflijk. Nou, ben jij nog aan het kiezen van, hey, waar moet ik nou heen? Wat is nou de beste locatie? Heb ik goed nieuws voor je? Ja, want we hebben samen met Braza de beste locaties van het eiland. Zo kan je bijvoorbeeld gaan naar Grote Berg Patat, richting het Westpunt. Heel mooi, ze hebben de lekkere blauwe burgers ook. Die zijn onwijs lekker, moet ik toch even zeggen. Je kan naar Show Belobo gaan, is ook heel gezellig. Heb ik de afgelopen wedstrijd heb ik daar gekeken. Heel leuk, lekker eten, vriendelijk personeel. Pirate Bay, One Vibe, Douchey Bar. Ja, echt ongelooflijk veel. Check eventjes onze Insta als je graag op een Braza locatie wil gaan kijken. En om een mooi bruggetje te maken na de vanavond is hier Shakira met Burna Boy.

aan. Hier sluit ik hem bijna mee af. Yui 14 met I Got You, Babe. Ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd naar mijn show. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar tussen 2 en 4. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij het kijken van het WK Nederland tegen Marokko. Ik kan niet wachten. En ik hoop dat ik morgen niet schoor ben. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.

0: Zo, ik kom er maar even in de uitzending. Ja, er gaat hier iets mis, maar we moeten het even oplossen. Ik weet precies wat het probleem is. Alleen het ding is, dat kost eventjes tijd. Dus ik denk, om het nu stil te laten zijn voor 5 minuten... vind ik dan ook weer zo wat. Dus we gaan het gewoon even zo doen. Ik ga gewoon even tegen je aankletsen. Het is 4:05. Dus eigenlijk nog niet mijn tijd. Maar weet je wat, voor nu in het noodgeval moeten we even kletsen. Maris, klets je even mee?
1: Even.
0: Oh, hoi. Zet je eventjes open.
1: Oh,
0: spontane improvisatie hier.
1: Ja, daar zitten we in één keer. Jeetje, wat een chaos.
0: Nou ja, het hoort er een beetje bij, toch?
1: Ja, het is zo grappig, want wij hebben dus een alarm op werk.
0: Ja.
1: Dus op het moment als het stilvalt op de radio, dan gaat er echt een enorm alarm af.
0: Ja. En weet je wat?
1: Buiten adem.
0: Hij gaat af en toe ook voor niets af. En dan denk ik, dan ga ik rennen. Dan ren ik altijd voor niks. Want dan, en nu dacht ik, ik hoef niet te rennen. Want het zal wel weer loos alarm zijn. En nu is het toch in één keer stil. Ja, ik krijg sowieso altijd, ook als ik ergens zit. En er staat radio aan, krijg ik altijd standaard een error op het moment dat het even stil wordt. Dat zit er gewoon. Heb jij dat ook al?
1: Nou, jij hebt het soms zelfs, dan denk je dat het stil wordt.
0: Ja.
1: Maar dan is het niet stil.
0: Nee, en dan ga ik ook helemaal para.
1: Klopt, ja.
0: Het is echt, dat is een beetje. Ja.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running business.
0: Het is toch ook wat. We knallen er maar gewoon in. Nou, daar gaan we door. Het leven gaat verder.
2: And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 3 Curaçaona's keren vanmiddag terug naar het eiland vanuit Venezuela via Bogota. Premier Gilmar Pisas maakte dit bekend. De repatriëring volgt na een oproep van de Curaçaose regering voor noodhulp na de aardbeving in Venezuela. Inwoners die nog in Venezuela zijn, kunnen zich aanmelden bij de Nederlandse ambassade. De Belastingdienst heeft de politie toestemming gegeven om vanaf woensdag 1 juli streng te controleren op nieuwe kentekenplaten. Automobilisten moesten hun platen voor het einde van deze maand omwisselen. De politie zet voertuigen met oude of nagemaakte platen direct aan de kant. Illegale platen worden in beslag genomen en bestuurders riskeren een hoge boete. Dan nog internationaal nieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. Bij een schietpartij in Stade, in het noorden van Duitsland, zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankerstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week twee aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Quatre Vents.
9: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
9: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
9: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
9: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
9: Ga je weer?
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
9: Quatre Vents.
8: Exactement.
10: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, nu echt. Werkhoven werkt over. Tot 7 uur ben ik weer bij je.

0: jij, wat draaien we toch een heerlijke muziek hier, hè? Op 103.1 FM, oftewel Braz FM, oftewel Paradise FM. En je hoorde Juan Luis Guerra met Frio Frio. Ik word persoonlijk altijd erg warm van deze muziek. Ik vind het zo ontzettend lekker, hè? Juan Luis Guerra. Ik vind alles wat deze man heeft gemaakt gewoon, vind ik gewoon heerlijk. Blij om dit te draaien en ook blij om weer lekker tegen je aan te mogen kletsen. Haha, ik ben er weer. We gaan weer lekker, goed overwerken. Ik ga het doen. Jij mag luisteren. Dus ik zeg, we doen het samen. Tot 7 uur ben ik weer bij je met een hoop gezelligheid. En daaronder ook nog een lekkere prijs die ik mag weggeven. Een diner voor 2. Bijbrakken.mijmei gaat er vandaag uit. Ja, je zou kunnen denken nu, hè, maar die had je toch vrijdag? Ja, vrijdag heb ik me een klein beetje vergist. Toen dacht ik, en ik denk alleen ik... dat de andere collega's gewoon heel netjes het juiste restaurant hebben benoemd. Maar ik heb toen heel enthousiast geroepen dat Brakken.mijmei eruit ging. Maar dat is dus vandaag. Dus alsnog vandaag Brakken.mijmei, moet ik zeggen. Hè? Niet mij, maar mij. Ja, het is net even anders. Verder, goed, we weten natuurlijk, hè, de vorige week... die verschrikkelijke aardbevingen in Venezuela. En die hebben dus een spoor van vernieling achtergelaten. Er zijn inmiddels meer dan 1400 mensen om het leven gekomen. En er worden nog heel veel mensen vermist. Veel mensen zijn bezittingen kwijt. Hè. Er is ontzettend veel verwoest. Ja, goed, vandaar ook dat de eilanden in de buurt ontzettend veel hulp bieden. En zo ook vanuit Curaçao wordt hulp geboden. Onder andere Sambiel organiseert een grote inzameling. En hierbij is natuurlijk alle hulp meer dan welkom. Ik ga zo meteen even in gesprek met Xandra van Hutten hierover. Verder, wat hebben we nog meer op het programma staan? Ja, ik heb natuurlijk mijn wekelijkse gesprekje over emigratie naar het eiland. Dus mocht je nu in de auto zitten en denken... ik ben op vakantie hier, ik ben hier net een week... maar ik wil eigenlijk niet meer weg... ik speel stiekem met het idee om lekker deze kant op te komen. Nou, dan zou ik zeker eventjes luisteren naar de verhalen van Mairel. Daar ga ik vanmiddag mee in gesprek. Zij is influencer en zij deelt van alles op haar socials... over haar emigratie naar Curaçao. En ook één keer in de week hier bij mij in de studio. Dat doet ze samen met Linda. Die heeft eigenlijk die heeft hetzelfde verhaal. Nou, niet helemaal hetzelfde. Ook geëmigreerd naar het eiland. Ook influencer. Maar zij is met haar gezin gekomen. En vandaar dat ik het leuk vind om met beiden in gesprek te gaan. Zometeen schuift mij bij me aan. En verder heb ik nog even mijn wekelijkse belletje met Angela Tiemens op Aruba. Want ja, we willen ook weten hoe het met de buren gaat. Dat en nog veel meer tot de klok van 7. En natuurlijk, zoals ik al zei, de lekkerste muziek ooit gemaakt.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tegen je gezegd worden, zeg. Er zijn liedjes geschreven waarvan je denkt, nou, kom maar door. Dat wil ik wel, die wil ik wel naar me toe krijgen. Maar dit vind ik dan toch wel weer intens. Nothing ever hurts like you. Ja, nou ja, goed. We gaan door met iets leuks. Iets wat helemaal geen pijn doet. Iets wat juist, heerlijk is, verrijkend is.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Als het goed is, tenminste, doet het geen pijn. Het ligt er een beetje aan wat je eet. Hè? Maar in dit geval denk ik dat het helemaal goed komt. Ik ga namelijk een lekker diner voor twee weggeven bij Brakkeput Mei. En daar maak je dus al de hele dag kans op. Het zou zomaar kunnen dat je al hebt meegespeeld. Maar misschien denk je wel, oh, had ik heel graag gewild, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Nou, dan is deze speciaal voor jou.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Oeh, die klinkt wel echt lekker hoor. Dit is een lekker stukje gitaar. Met een klein basloopje ook nog op het einde. Echt, goed. Een lekker stukje. En je hoorde zelfs ook nog een klein stukje stem. Dus als je die stem herkent, dan moet je het wel weten. Zal ik hem je nog een keer laten horen? Dan kun je even, ik maak het iets makkelijker. Dan kun je even focussen op de stem. Het is heel kort, maar als je hem herkent, dan ben je alweer een stukje verder.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, dat was heel zacht. Maar ik kijk in de app en ik zie al best wel wat goede antwoorden langskomen. Dus dat moet ongetwijfeld helemaal goed komen vanavond. Nou, mocht jij hem nu nog herkend hebben en denken, oh, ik had nog niet geappt, doe dat dan even. Hè. Het nummer is 675-1031. En je maakt dus kans op een lekker diner voor twee bij Brakkeput. Mei. Hier is Santana.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is S-E-N-T-O.io.

0: nieuws van 4:30.
1: Kustwacht redt verdwaalde toeristen met helikopter op Bandabao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De kustwachthelikopter heeft zaterdagavond twee Nederlandse toeristen gered op Bandabao. De man en vrouw waren gaan wandelen in de omgeving van Sint-Willibrordus, maar raakten daar de weg kwijt. Toen het stel niet meer op eigen kracht terug kon komen, sloegen ze alarm bij de politie. Agenten rukten meteen uit, maar konden de wandelaars vanwege het onbegaanbare terrein niet bereiken. Omdat de avond viel, werd direct de helikopter van de kustwacht ingeschakeld vanaf Hato. Na een korte zoekactie zijn de toeristen gelokaliseerd en aan boord gehesen. Ze zijn vervolgens naar Hato gebracht en door Politour veilig teruggebracht naar hun verblijfadres. En drie Curaçaoënaars die vastzaten in Venezuela keren vanmiddag via de Colombiaanse hoofdstad Bogota terug naar het eiland. Dat heeft premier Gilmar Pisas bekendgemaakt via zijn social media. De repatriëring volgt op een oproep van de Curaçaose regering die vorige week direct na de verwoestende aardbeving in Venezuela burgers vroeg zich te registreren voor noodhulp. Inwoners van Curaçao die zich momenteel nog in Venezuela bevinden kunnen zich nog online aanmelden bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. In geval van nood kunnen ze via WhatsApp contact opnemen op het nummer +31 857 737 4400. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Op kantoor. Mammoet Print.

0: is. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En Cher weet natuurlijk als geen ander hoe je echte liefde herkent.

0: Dat is wat ze zeggen. Tenminste, dat is wat Cher zegt. En als Cher het zegt, dan zal het wel zo zijn. Want zij heeft wel veel ervaring. En het leuke aan Cher vind ik ook altijd dat zij... Ja, zij is gewoon een... Hoe zeg je dat? Ze is een super toffe chick gewoon, Cher. En zij weet gewoon... zij heeft een man niet nodig voor het geld. Ze heeft een man eigenlijk sowieso niet nodig. Een van haar bekende uitspraken is dat haar moeder tegen haar zei... You need a rich man. En toen zei zij, mom, I am a rich man. En dat vind ik echt... een hele coole uitspraak. Cher hier op Paradise FM met de Shoop Shoop Song. Het is alweer bijna juli. En dat betekent voor een heleboel ouders en kinderen dat de vakantie eindelijk aanbreekt. De meeste kinderen hebben al vakantie. Hè? De middelbare scholen die hebben vakantie. De basisscholen hebben vakantie. Met uitzondering van de examenkandidaten natuurlijk. Want er zijn er een aantal, zeker de kids die op Bonaire hun eindexamen moeten doen. Die zijn nog eventjes bezig. Ja, en je zou denken, hè, dat is toch heerlijk als je in het onderwijs werkt, dat je gewoon een superlange vakantie hebt. Dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant moet er natuurlijk altijd weer een hoop geregeld worden. Zeker hier op Curaçao. En ik heb bij mij in de studio van NPA en Klein College, NPA's Miguel Poirier Academy, heb ik Ilona, hier de directie.
1: Hoi.
0: Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent. Ja, want jullie hebben twee scholen. Miguel Poirier Academy en Klein College.
1: Ja, klopt.
0: En Miguel Poirier Academy, dat is dus... Het is Nederlands onderwijs eigenlijk op Curaçao.
1: Ja.
0: En de kinderen die bij jullie komen, die eindexamen doen... die moeten dus ook op Nederlands grondgebied eindexamen doen. Vandaar dat ze ieder jaar op en neer vliegen naar Bonaire. Daar zitten jullie nu in het laatste staartje eigenlijk van dat proces. Ja. Betekent dat voor jou als directeur dat je ook heen en weer moet vliegen de hele tijd?
1: Ja, maar dat is vooral vanuit mijn rol als examensecretaris, zeg maar.
0: Ja, oké. Dus jij vliegt flink op en neer.
1: Nogal. In mei ben ik 3 weken geweest.
0: Ja.
1: En in juni zijn 2 andere collega's gegaan.
0: Ja.
1: En nu in juli, als ook de uitslagen er komen, dan gaan Esmee en ik.
0: Ja, spannend. Hartstikke leuk. Nou ja, goed, ik hoop natuurlijk dat al die kinderen gewoon lekker met vlag en wimpel gaan slagen. Maar dat duurt nog eventjes voordat we dat weten. Ik zei net al, je hebt in principe als docent heb je natuurlijk best wel veel vakantie. Maar jullie zijn een school op Curaçao. Dat betekent dat wat betreft de docenten daar ook best wel wat verloop is. Hè? Er is sowieso heel veel verloop op het eiland. Als je in Nederland op een school werkt... ik weet dat de juffen en meesters die ik op mijn basisschool had... sommigen werken daar nog steeds. Hè? Die zijn al heel oud inmiddels. Maar die werken daar jarenlang. Hier is dat natuurlijk anders. Is dat voor jullie als directie een uitdaging... om ieder jaar weer te zorgen dat de leukste docenten voor de klas staan?
1: Ja, dat kan zeker wel een uitdaging zijn. Niet alleen vanwege het eiland, maar omdat er sowieso ook in Nederland er een groot lerarentekort is.
0: Ja.
1: En leraren kiezen vaak een vak wat ze leuk vinden. Dus basisonderwijs is vaak ook wat makkelijker te krijgen. Dus mensen kiezen bewust voor het basisonderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je naar het middelbaar onderwijs, dus naar het voortgezet onderwijs gaat kijken, dan heb je te maken met de leraren die kiezen voor wiskunde of de leraren die kiezen voor geschiedenis. Maar als op dat moment of in die jaren heel Nederlands heel erg populair is geweest, dan heb je heel veel docenten Nederlands, maar misschien zoek jij net een docent wiskunde.
0: Ja.
1: En dan zijn er gewoon veel minder beschikbaar.
0: Ja, het is een totaal ander vak. Je kan niet zeggen, ga dan maar voor de wiskundeklas staan.
1: Nee.
0: Nee, dat wordt niet.
1: We hebben er misschien affiniteit mee.
0: Ja,
1: maar...
0: ja, ja. En op dit moment zijn jullie op zoek naar docenten ook voor volgend schooljaar, voor komend schooljaar?
1: Ja, wij hebben op dit moment nog vacatures openstaan. We zijn al wel weer in een vergevorderd stadium in dit laatste stukje. En dat heeft er vooral mee te maken dat wij al in... Februari, maart zijn we begonnen met het werven. En daar hadden wij ook hele mooie geschikte kandidaten gevonden. Die toch later een ander aanbod hebben gekregen in Nederland bijvoorbeeld. En dan daarvoor gekozen hebben.
0: Ja.
1: Dan toch niet die enge stap om naar Curaçao te komen zouden nemen.
0: Ja.
1: Dus in Nederland, toch voor Nederland dan kiezen. En daarom hadden wij toch weer wat plekjes beschikbaar. Nou, gelukkig zijn we dan nu alweer wat verder in dat we daar ook alweer hele fijne en leuke kandidaten tussen hebben zitten.
0: Ja.
1: Maar wij staan altijd open om kennis te maken met mensen.
0: Ja, ja, want je hebt natuurlijk, iedere school is anders. Hey, op iedere school heb je een bepaalde sfeer. Ben je dus, als het even kan, op zoek naar mensen die daarbij passen. Ja. Hoe zou je dat bij jullie beschrijven? Wat voor soort mensen willen jullie aantrekken? Wat voor school zijn jullie?
1: Ik denk dat het belangrijkste is om te zeggen dat wij een kleinschalige school zijn. En dat vinden sommige mensen heel spannend. Mm-hmm. Maar ook juist daarin de uitdaging zoeken. Want kleinschaligheid betekent dat niet alleen leerlingen zichtbaar zijn, maar ook dat leerkrachten zichtbaar zijn voor de leerling. En dat je dus heel nauw contact met elkaar hebt. Als team met elkaar, omdat je maar een heel klein team hebt. En je niet in je eigen sectie bent opgedeeld. Want in een kleinschalige school bestaat een sectie uit één persoon. Dus je werkt met elkaar samen.
0: Ja, ook wel heel overzichtelijk dus.
1: Ja.
0: Ja. En een soort kleine familie, zo klinkt het.
1: Ja, ik denk ook wel dat als je het ook aan leerlingen zou vragen, dat dat ook wel een van de beschrijvingen is. Dat het, dat het inderdaad allemaal gewoon prettig voelt. En dat het,
0: beetje thuis.
1: Thuis voelt.
0: Ja, ja. En een klein team, waar moet ik dan aan denken? Met hoeveel docenten zijn jullie ongeveer?
1: Ik denk dat wij ongeveer op 15 leerkrachten zitten.
0: Oké. Ja, dat is inderdaad een klein familietje. Ja, ja, precies. En welke vakken hebben jullie nog? Je zei al, we zijn in gesprek met best wel wat mensen. Maar ja, mocht er nu iemand luisteren die denkt, ik ben eigenlijk wel op zoek. Wat voor docenten hebben jullie nog nodig?
1: Nou, dan, wij hebben de vacature die dus nu in begin juni uitgezet is, die staat open voor wiskunde. Voor PCE, dus voor kunstvak tekenen en personal creative expression. En dat is eigenlijk het kunstvak tekenen, maar dan voor de onderbouw, waarbij we het breder trekken, waarbij je ook aan drama en muziek kan denken.
0: Ja.
1: Handvaardigheid, techniek, dat kan er allemaal bij inzitten. En Spaans.
0: Oké. En waar kunnen deze potentiële leuke docenten zich aanmelden?
1: Via info@pourrieracademy.com.
0: Oké. Okay. En verder hebben jullie, jullie gaan natuurlijk nu de vakantie in, maar voor het nieuwe schooljaar hebben jullie denk ik ook nog wel wat ruimte voor leuke leerlingen.
1: Zeker weten. Altijd welkom.
0: Ja. En jullie zijn niet, los van het feit dat jullie een wat kleinere school zijn, maar jullie hebben ook een bepaalde vorm van onderwijs extra, wat jullie aanbieden, wat op andere scholen niet wordt aangeboden. Wat kun je daar even in het kort over vertellen?
1: Ja, wij hebben in de onderbouw werken wij met het LVEP-systeem. En dat staat voor leren volgens eigen plan. Wat betekent dat leerlingen daarin een eigen coach toegewezen krijgen. En samen met de coach maken zij hun eigen jaarplanning. Daarvoor heeft iedereen wel een studiewijzer. Dus het is niet zoek maar uit wat je gaat doen. Er is gewoon voor elk vak een studiewijzer. En dus is er een jaarplan waar ze aan moeten voldoen. Maar je kan wel daarin zelf je tempo bepalen. Je kan bepalen of dat je misschien één vak wat sneller wil doen. Of misschien wil je alles wel sneller doen. Je kan dus ook zelfstandig extra uitleg aan een leerkracht vragen. Dus het is echt leren, maar dan met je eigen plan.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, Ilona, ik hoop sowieso dat jullie, het gaat sowieso lukken, maar dat jullie binnenkort al een klap kunnen geven, niet letterlijk, op leuke nieuwe docenten en leuke nieuwe leerlingen. Dus ik wens je nog eventjes succes met dit staartje van de examens en zeker ook de kids. En dan hoop ik dat jullie lekker de vakantie in kunnen gaan met een zicht op een mooi nieuw schooljaar.
1: Dankjewel.
0: Jij bedankt.

Halve Wil en Big in Japan hier op 103.1 FM. Zometeen ga ik in gesprek met Sandra van Hutten over de grootschalige inzamelingsactie vanuit Sambiel. Want ja, na aanleiding van de aardbevingen in Venezuela van vorige week is er echt heel veel hulp nodig. En alle beetjes helpen. Wil je hier deel van uitmaken, dan zou ik zeker blijven luisteren.

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Op Curaçao is afgelopen zaterdag het onderzoeksproject Calypso gepresenteerd. Dit is de grootste wetenschappelijke expeditie naar grote zeedieren in het Caribisch gebied. Wetenschappers brengen migratieroutes van walvissen, dolfijnen en haaien in kaart met diervriendelijke technieken. Het project loopt tot en met augustus en werkt samen met The Ocean Cleanup om plasticvervuiling op zee te monitoren. Kustwachthelikopter heeft zaterdagavond 2 Nederlandse toeristen gered op Bandabau. Het stel raakte de weg kwijt tijdens een wandeling bij Sint-Willibrordus. De politie kon hen niet bereiken vanwege het terrein. Na een korte zoekactie werden ze gelokaliseerd en naar Hato gebracht, waar ze veilig terugkeerden naar hun verblijfadres. Dan nog internationaal nieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. Bij een schietpartij in Stade, in het noorden van Duitsland, zijn 5 doden gevallen. De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Het motief is nog onbekend. De schietpartij vond plaats nabij een jongerencentrum. De politie vraagt inwoners om het gebied rond de Dankerstraat te vermijden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok met een kracht van 4,6. Deze vond plaats op een diepte van 10 kilometer, meldt de Amerikaanse geologische dienst. De schok was voelbaar in Caracas en La Guaira, waar eerder deze week 2 aardbevingen plaatsvonden met een kracht van 7,2 en 7,5. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: Prachtig. Mariah Carey en Trey Lawrence met I'll Be There. En dat is nou net waar ik het over wil gaan hebben. Er zijn voor elkaar. Want ja, de aardbevingen in Venezuela van vorige week hebben een spoor van vernieling achtergelaten. Inmiddels zijn er meer dan 1400 mensen om het leven gekomen. En er worden nog heel veel mensen vermist. Daarnaast zijn er uiteraard heel veel mensen die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt. Ja, er wordt vanuit de eilanden in de omgeving natuurlijk heel veel hulp geboden. Zo ook vanuit Curaçao. En Sambiel organiseert een hele grote inzameling. En hierbij is natuurlijk alle hulp meer dan welkom. Aan de telefoon heb ik Sandra van Hutten van Sambiel. Een hele goede middag, Sandra.
1: Goedemiddag, Vanessa.
0: Ja, nou ja, ik ben blij dat ik je even spreek. Want jullie zijn ontzettend druk. Er is een hele korte tijd heel veel gebeurd. Hè? Ik bedoel, de aardbevingen vorige week. Jij was op het moment dat de aardbevingen plaatsvonden, was jij aanwezig daar, hè?
1: Klopt, helemaal. Ja, ik ben vorige week dinsdag vertrokken naar Venezuela. Elk jaar hebben wij een congres met alle Sambiels. En dan verzamelt iedereen, komen we bij elkaar en dan gaat over alles van Sambiel. Dus natuurlijk, ja, dinsdag kom je aan en dan doe je nog wat dingen. Woensdagochtend sta je op en dan begin je alles een beetje klaar te zetten.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment om 6:04, ik was in mijn kamer en alles begint te trillen. Ik stond daar in mijn kamer, ik was het gewoon alles kwijt. Ik denk, wat gebeurt er hier? Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
0: Nee.
1: Dus ik maak mijn deur open en op een gegeven moment schreeuwen iedereen, mensen, kinderen, iedereen aan het schreeuwen. Iedereen, we moeten weg, we moeten eruit, we moeten naar beneden. Het is een earthquake. Ik denk, oh mijn god, wat heb ik hier? Dus ja, ik ook meteen met iedereen de trappen af naar beneden en eenmaal beneden in het hotel. Natuurlijk ook een hotel van Sambiel. En dan zie je iedereen en het is iedereen omhelzen. Mensen huilen, kinderen schreeuwen. Ja, en weet je staat daar buiten, maar je kijkt om je heen en je zit om grote gebouwen om je heen. Hè. Dus je weet geen kant waar je naartoe kan gaan. Want ja, je weet niet wat er gebeurt. Hè. Dus
0: ja.
1: Het was paniek natuurlijk. Iedereen bellen. Gelukkig was de internet er nog. Was nog steeds stroom natuurlijk. Dus wat dat betreft kon iedereen familieleden bellen. En zeggen van we zijn goed. Alles is goed hier. En ja, daarna dus ga je dus kijken natuurlijk de volgende dagen. Weet je, zijn we ook naar andere Sambiels gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijken hoe de situatie is. Gelukkig alles netjes, alles goed.
0: Ja,
1: maar je hebt dus mensen in Caracas die wonen nu buiten hun huis. Ze willen niet naar binnen, want ze weten niet hoe safe het is. En steeds krijg je daarna... Ik noem het naweeën. Steeds krijg je naweeën.
0: Ja,
1: En dan voel je het nog steeds. Hè? Dus mensen betreft kon iedereen familieleden bellen. En zeggen van we zijn goed. Alles is goed hier. En ja, daarna dus, ga je dus kijken natuurlijk de volgende dagen. Weet je, zijn we ook naar andere Sambiels gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijken hoe de situatie is. Gelukkig alles netjes, alles goed.
0: Ja,
1: maar je hebt dus mensen in Caracas die wonen nu buiten hun huis. Ze willen niet naar binnen, want ze weten niet hoe safe het is. En steeds krijg je daarna, ik noem het naweeën. Steeds krijg je naweeën.
0: Ja,
1: en dan voel je het nog steeds.

0: het is een trieste situatie. Caracas is nu helemaal plat natuurlijk. Als ik zeg plat, niemand gaat werken. Restaurants zijn niet open. Alleen maar de supermarkt zijn open. De drogisten zijn open. En zo. Het hele land heeft verdriet. Is ongelukkig. En de situatie natuurlijk. Dit maakt het natuurlijk een hele enge situatie. Hè. En dan met La Guaira erbij. Waar je 250 plekken of appartementen, hotels die in zijn gestort. Ja, dat is nog erger natuurlijk. Hè?
1: Ja, verschrikkelijk. Nou ja, het is dus
0: verschrikkelijk.
1: Geen overbodige luxe om als buurland hulp aan te bieden. Ontzettend belangrijk zelfs, hè, om er alles aan te doen wat wij kunnen om de mensen daar te ondersteunen. Nou, jullie hebben vanuit Zambiel een prachtige actie opgezet. Wat kun je over deze actie vertellen?
0: Nou, een groep van ons, want ja, je weet, Zambiel is, we hebben ook allemaal Venezolanen dus die hier wonen, die hier hun eigen business hebben, maar die hebben ook families daar. Dus dit is al jaren dat wij dus contact hebben met de organisaties in Venezuela, met Curaçao. Als er iets gebeurt, in dit geval een aardbeving, dan verlenen ze hulp aan hun families. En dat komt weer naar de mensen die het naartoe moet gaan. Dus het is een hele organisatie die ze hebben. Het bestaat al veel jaren. En ze zijn dus begonnen met het ophalen van kleren, eten, van alles en nog wat. Ik heb dingen binnen zien komen. Ik ben vandaag weer terug op kantoor. En je ziet hoe mooi, hoeveel mensen dingen komen brengen. Het meest belangrijkste natuurlijk nu in dit moment is natuurlijk medicijnen, eten voor de baby's, pampers, flesjes waar je de melk in kan zetten. Dat zijn de belangrijke dingen die we echt nu nodig hebben, die ook daar naartoe moeten gaan. En ja, na al dit komt er op een gegeven moment, hebben ze geld nodig.
1: Ja.
0: En dat komt dan heel mooi uit, want Zambiel, die heeft al voor 35 jaar lang, hebben zij een soort stichting hebben zij opgericht, waar zij kinderen helpen en kunnen opvangen. Dus ze hebben een hele huis, de kinderen krijgen dus school, ze krijgen verzekering, ze hebben ziekenhuis. Dus deze fundering zijn wij bezig om dit gaan op te starten en dan een SOS doen. Waarschijnlijk wordt het aanstaande vrijdag, maar dat zal iedereen nog wel horen.
1: Ja.
0: Gaan wij geld ophalen. En het geld gaat natuurlijk naar deze belangrijke moment, de aardbeving, waar veel kinderen hun ouders hebben verloren.
1: Ja. Ja.
0: Waar veel kinderen helemaal alleen voor staan. En deze kinderen gaan wij dus voor zorgen.
1: Ja.
0: Ze gaan in een tehuis, ze krijgen ziekenhuis, ze krijgen van alles.
1: Okay.
0: Dus,
1: dus we kunnen bij jullie terecht om spullen te brengen, maar we kunnen ook geld sorteren. En dat geld dat wordt dan bij jullie gebruikt voor die fondation die jullie hebben, waar jullie de kinderen echt direct mee helpen.
0: En deze zorg gaat voor de voedsel, medicijnen, onderwijs. En dat het kind niet in het gaat dan in een goede richting, hè?
1: Ja.
0: En dat is het doel van ons als Zambiel met deze actie.
1: Oké, hartstikke mooi. En even kijken, want daarnaast zie ik dat op jullie socials dat er ontzettend hard gewerkt wordt natuurlijk om al die spullen te verzamelen, om al die spullen te ordenen, hè? En de spullen die gebracht worden voordat dat die kant op kan, is dat ook iets waar jullie hulp bij nodig hebben?
0: Ja, we kunnen nog meer hulp gebruiken. Natuurlijk, wat betreft het. We hebben heel veel mensen die hier werken, maar ja, het inpakken, de reps eroverheen, het registreren van alles wat naar buiten gaat. Want het wordt allemaal geregistreerd en zodra dat in Venezuela komt, krijgen ze de registratie. Moeten we dat terugkrijgen en dat dan wordt weer doorgestuurd. Maar hier op Curaçao, op dit moment, ja, wij krijgen van alle kanten hebben we hulp, hoor.
1: Ja.
0: We hebben zelfs, forklifters hebben we. Ja, straks waarschijnlijk hebben we dan een grote truck nodig die al die spullen weg gaat brengen. Of zij komen het halen, ja, de hele logistiek. Heb ik nog niet kunnen bekijken, maar ik denk wel dat ook erbij komt kijken zo direct.
1: Ja, het is altijd meer werk dan je van tevoren bedenkt. Dus alle handjes daarbij helpen natuurlijk.
0: In
1: het geval van mensen die nu luisteren en denken, ik wil mijn handen uit de mouwen steken, of ik wil langskomen om spullen te brengen, of ik heb andere vragen, waar kunnen ze terecht?
0: Nou, bij heel makkelijk. Iedereen heeft een blouse van de Blue Waves gekocht.

0: Ja.
1: Hier in Sambiel. Dus het is precies ervoor.
0: Oké, okay. Nou, dat is duidelijk. Gewoon in Sambiel, we weten allemaal waar het zit. En dan nog eventjes over die financiële bijdrage. Als er mensen zijn, we willen doneren, we willen de kinderen in Venezuela helpen. En inderdaad, met zoveel mensen die er nu niet meer zijn, zijn er ongetwijfeld heel veel kinderen ook hun ouders kwijt. Waar kunnen we doneren?
1: Nou, kijk, deze fundering is Fundana Venezuela. We hebben een PayPal-account, we hebben een bellen-account. We hebben zelfs een Gmail. We zijn nu bezig, zoals ik zei, met de hele voorbereiding. Dus houd dat nog even vast.
0: Ja.
1: Denk eraan, ja, het is een hele logistiek dat je erachter moet zetten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik ben er nu mee bezig om alles even in elkaar te kunnen zetten. En dan contact houden met de banken en hoe dat allemaal in elkaar moet gezet worden. Ja, de meeste mensen zeggen, ja, ik ga niet zomaar een geld sturen naar een rekening die ik niet ken. Of een rekening, een SWIFT-code van een ander land. Dus we zijn bezig om te kijken hoe wij dat hier zelf kunnen verzamelen. En via ons, dus Sambiel, storten wij het natuurlijk verder naar de account die het moet gaan.
0: Oké, okay, helemaal goed. Nou, ik begrijp, hè, dit gebeurt ineens en dan wil je helpen en dat doe je ook gelijk.
1: Ja.
0: En dat is hartstikke goed, maar daarnaast moet het natuurlijk ook allemaal kloppen. Dus daar gaat heel veel werk in zitten achter de schermen. Is het een idee, Sandra, als wij in de loop van de week nog even contact hebben op het moment dat jullie een update hebben, ook over de SOS op vrijdag?
1: Natuurlijk. Zeker weten. Ik hou jullie allemaal op de hoogte. Ik weet zeker dat alle radio's dan ook uitgenodigd worden om bij ons hier te komen.
0: Ja.
1: En het echt een hele leuke SOS ervan te maken.
0: Oké, okay, nou dat spreken we bij deze af. Sandra, ik wil je danken voor je tijd en natuurlijk voor deze prachtige, fantastische
1: jullie
0: actie.
1: Jullie ook. Ja, zeker weten. Jullie ook bedankt en de luisteraars, we wachten op jullie hier op Sambiel.
0: Helemaal goed. Sandra, dankjewel en we spreken elkaar snel.
1: Oké, doei.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace.

0: kanaal 6.
1: Grootste maritieme onderzoeksexpeditie ooit in het Caribisch gebied. Gepresenteerd op Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Curaçao is afgelopen zaterdag het grootschalige onderzoeksproject Calypso gepresenteerd. Het is de grootste gecoördineerde wetenschappelijke expeditie naar grote zeedieren die ooit in het Caribisch gebied is gehouden. De organisatie, de Caribbean Cetacean Society, vaart deze maanden met een speciaal onderzoeksschip langs tientallen eilanden en landen in de regio, waaronder de ABC-eilanden. Het doel is om de migratieroutes en leefgebieden van walvissen, dolfijnen en haaien nauwkeurig in kaart te brengen om ze beter te kunnen beschermen. De wetenschappers gebruiken uitsluitend diervriendelijke technieken zoals onderwatermicrofoons, DNA-onderzoek via zeewater en geavanceerde camera's. Daarnaast werkt het team samen met de Ocean Cleanup om met behulp van kunstmatige intelligentie plastic vervuiling op zee live in kaart te brengen. Het project duurt nog tot en met augustus. En de kustwachthelikopter heeft zaterdagavond 2 Nederlandse toeristen gered op Bandabao. De man en vrouw waren gaan wandelen in de omgeving van Sint Willy Broerders, maar raakten daar de weg kwijt. Toen het stel niet meer op eigen kracht terug kon komen, sloegen ze alarm bij de politie. Agenten rukten meteen uit, maar konden de wandelaars vanwege het onbegaanbare terrein niet bereiken. Omdat de avond viel, werd direct de helikopter van de kustwacht ingeschakeld vanaf Hato. Na een korte zoekactie zijn de toeristen gelokaliseerd en aan boord gehezen. Ze zijn vervolgens naar Hato gebracht en door Politour veilig teruggebracht naar hun verblijfadres. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: Bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt Bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: is 103.1 FM, Braza FM, Paradise FM. En je hoorde Level 42 en Running in the Family. Nou, zo voelt het ook wel een beetje hier, hoor. Als een soort familie, hè, zijn we met z'n allen. Hier op de redactie voelt het alsof ik thuis kom. Maar ook, denk ik, met de luisteraars. Het is gewoon een soort familie. En ik denk dat dat voor het hele eiland wel geldt, toch? We zijn een klein eilandje, het is een soort dorp. Een soort, ons kent onzigs. Heel veilig en prettig. Tenminste, zo ervaar ik het al, 10 jaar? Dat is 10 jaar geleden dat ik deze kant op ben verhuisd vanuit Nederland. En ik vind het dan ook heel erg interessant en superleuk om met mensen in gesprek te gaan die ook die stap hebben genomen. Iedereen neemt de stap om weer een andere reden. Zo ga ik iedere maandag in gesprek met Mairel en met Linda. Mairel zit op dit moment weer bij mij in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, Bontardi.
0: Bontardi, ja, en jij bent in je eentje naar Curaçao gekomen. Linda is met het hele gezin gekomen. Nou, Linda is druk met huis verkocht en kinderen, examens, et cetera. Dus die sluit later weer een keertje aan. Maar dat geeft ons de kans om iets dieper in te gaan op het emigreren naar een eiland. Een klein eiland. Een klein dorp eigenlijk. Laten we het beestje bij de naam noemen. Ik bedoel, je heet Mairel. Maar je bent ook een single lady, weet je wel. Dus dat brengt toch wel wat uitdaging met zich mee, toch?
1: Ja, nee, zeker.
0: Kunnen we het opengooien?
1: Ja, we kunnen het opengooien.
0: Oké, gelukkig, ja. Nee, want er zijn een hoop mensen die zeggen van, hè, het eiland is hartstikke klein. Er zijn meer vrouwen dan mannen. Ja. Veel meer. Ja, dus voor de mannen hartstikke lekker. Ja. Voor de vrouwen, not so much. Misschien iets uitdagender, laten we het zo noemen. Jij bent naar het eiland gekomen met een droom om hier een toekomst op te bouwen. Hoe kijk je er tegenaan om hier op het eiland ook een partner te vinden om dat mee te doen?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat juist een van de redenen is geweest dat ik het heel lang heb uitgesteld. Want ik dacht, nee, liever gewoon in Nederland alles opbouwen, daar een partner en dan uiteindelijk hierheen komen.
0: Ja.
1: En ik hoor het ook heel veel. Heel veel single vrouwen die dan toch zeggen, nee, ik ga toch terug.
0: Ja, vanwege die reden?
1: Ja, omdat ze een gezinswens hebben. Maar ik heb juist echt het besluit genomen van, weet je wat, God? Het is in 7 jaar tijd nog niet gelukt in Nederland. Dus het maakt ook niet uit waar ik ben. Ik geloof dat als iets op je pad moet komen, dat op je pad komt.
0: Ja.
1: En het was een zware keuze. En aan daten op het eiland op dit moment, ik heb het niet gedaan. En ik ben ook niet van plan om het op korte termijn te doen. Want ik heb het ook gewoon super druk.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mij is het, ja, tuurlijk, ik zal ontkennen dat het makkelijk is. Dat zeker niet. Maar voor mij is het van, als iets voor jou moet zijn, kan je hem ook in de supermarkt tegenkomen.
0: Ja.
1: En kijk eens hoeveel vliegtuigen er elke dag aankomen op het eiland. Hij hoeft niet al hier te zijn.
0: Dat is een heel mooi, inderdaad een heel dat, het beloofd, hoe zeg je dat? Het is een mooie belofte. Ja. Nou ja, goed, je hoort wel eens, hè, dat op het moment dat er nieuwe mensen komen, dat er een hoop dames zijn, die duiken er meteen bovenop. Maar jij bent gewoon heel relaxed. Je hebt zoiets van, ik doe gewoon mijn boodschap, ik doe mijn ding. En weet je, ik leef mijn leven en iemand die daarbij uiteindelijk bij moet zijn, die loop ik waarschijnlijk ergens wel tegen het lijf.
1: Ja, ik probeer daar echt gewoon op te vertrouwen. En ik bedoel van het jagen. Ja, wij vrouwen, sorry, ik ben heel traditioneel. Overigens ook nog. Dus ik ben niet van het jagen. Ik heb er geen zin meer in. Tuurlijk heb ik in Nederland dating sites en echt willen delen. Maar ik ben nu op een moment, kijk hoe mijn leven gaat. Ik ben hierheen gekomen. Ik heb een goede baan. Beetje bezig met influencer. Alles loopt. Dus waarom investeer ik nu niet deze tijd echt aan mezelf? Ondanks, zeg maar, dat ik 33 ben en een grote kinderwens heb. Ja, dat kan ook nog de komende 7 jaar.
0: Ja,
1: en zelfs
0: ja,
1: nog langer tegenwoordig.
0: Ja.
1: Alle medische ontwikkelingen.
0: Precies, dus jij ziet jezelf niet, net als die andere vrouwen die je net beschreef, gewoon op een gegeven moment zeggen van, oké, ik ga het hier niet vinden, dus dan gaan we maar weer terug en dan gaan we daar maar kijken.
1: Nee, want even grof gezegd, in Nederland is het echt niet beter.
0: En dan heb je ook nog, dan zit je ook nog in Nederland. Jij wil gewoon niet in Nederland zitten.
1: Nee, dat sowieso niet meer.
0: Nee. Hey, wat ik veel interessanter vind nog, want jij bent, je zegt, ik ben druk met mijn eigen leven. Waar ben je op dit moment mee bezig?
1: Nou, waar ik mee bezig ben is natuurlijk, ik ben net 4 maanden geleden begonnen bij mijn huidige baan. Ik werk als corporate recruiter en ik kan je vertellen, dan ben je toch wel heel veel bezig eigenlijk met meerdere dingen. Je bent niet alleen maar bezig met het sollicitatieproces, maar ook alles daaromheen. Hoe ga je, ik ben op de Universiteit van Curaçao gestaan vorige week.
0: Ja.
1: Ik ben met heel veel dingen daaromheen bezig. Ben ik het content creation een beetje aan het uitvinden. En gewoon echt de tijd nemen voor mezelf. Want ik vind het ook, ik ben heel veel met healing altijd bezig geweest. Ook in mijn positie als coach. En dat zijn ook allemaal dingen. Ik ben eigenlijk heel druk van, oké, wat ga ik hier allemaal neerzetten?
0: Ja.
1: En dan heb je de focus op jezelf nodig.
0: Ja.
1: Niet dat je elke ochtend goeiemorgen moet zeggen of bang moet zijn dat je geen goeiemorgen terugkrijgt.
0: Nee, precies, precies. Gewoon de focus op jezelf. Ja. Vind je het eiland Curaçao, hè, want je hebt ervoor gekozen om hier je toekomst op te gaan bouwen. Dat is je droom, die droom die leef je nu. Vind je het eiland een plek waar je makkelijker tot jezelf komt en makkelijker dat leven voor jezelf kunt uitstippelen?
1: Ik vind die heel erg dubbel. Want als je me hier 5 jaar geleden had neergezet, had ik gezegd zeker niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je een bepaalde healing in jezelf, dat je niet zeg maar voor prikkels zoals uitgaan. En kijk, het is ook een feesteiland.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet echt wel die rust hebben in jezelf, vind ik, voordat je hierheen komt. En dan kan je echt genieten van het eiland zoals ik er ook van geniet. Om gewoon af en toe een zonsondergang te gaan kijken, om nog even een dip in de zee te nemen na het werk.
0: Ja.
1: Dus ik denk zeer zeker dat het een plek is om dichter bij jezelf te komen. Maar ik ga niet adverteren van kom hierheen en dit lost het op. Want het is ook een eiland met heel veel verleidingen.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Dat is het zeker. En dat zie je ook. Voor sommige mensen is het wel de plek. En voor andere mensen is het de plek om in een dikke vette valkuil te lopen. Dat kan natuurlijk ook. Dat ligt aan jezelf.
1: Minder dan dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, 100%. Nee, ik vind het een prachtig mooi eiland. En ik denk dat ook echt als je... Vorige week met mijn nicht ben ik naar een traditioneel feest gegaan. En dan zie je alle opa's en oma's en gewoon helemaal zo lekker. Ja, dat is voor mij Curaçao.
0: Ja.
1: Dat is voor mij niet op een strandtent met keiharde boksen. Nee, echt de cultuur meemaken.
0: Ja.
1: Dat alleen als daar aanwezig zijn op zo'n avond, dat hield mij.
0: Ja.
1: En dat geeft mij rust.
0: Ja, te gek. En van daaruit kun je gewoon weer verder om aan je eigen toekomst te gaan bouwen.
1: Ja.
0: Nou, dit hou jij allemaal bij op jouw Instagram-pagina. Waar kunnen we je vinden?
1: Dat is Mayral Jalisa.
0: Mayral Jalisa.
1: Ja.
0: Ja, precies. En je focust echt op van alles en nog wat. Maar voor mensen die met het plan spelen om deze kant op te komen, is het natuurlijk ontzettend inspirerend.
1: Ja.
0: Want je bent heel real.
1: Ik ben super real en ik laat ook echt heel veel verschillende dingen zien. Het is een beetje mijn eigen zelfontwikkeling, maar ook leuke dingen om te doen. En daarom vindt het algoritme mij nog niet zo heel erg leuk. Want ik heb geen niche. Ik laat zien wie ik ben en wat ik doe. En ik vind het ook heel belangrijk om real te blijven. Want alleen dan kan je eigenlijk authenticiteit. Dat is, ik volg ook geen mensen die ik niet authentiek vind.
0: Ja, precies.
1: Dus dat probeer ik ook echt te laten zien.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: vind ik belangrijk. En als dat betekent dat ik daarom nog niet op de 100.000 volgers zit, ja, dan is dat zo. Dan komt dat vanzelf.
0: Ja, dat komt vanzelf. Het is de bedoeling dat de mensen volgen die jou interessant genoeg vinden en denken van oké, maar van haar wil ik wat leren.
1: Ja.
0: Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om naar je content te kijken. Want je neemt heel eerlijk en rauw iedereen mee in het verhaal. En dat is het ook. Het verhaal, hè, emigreren, zeker als je in je eentje deze kant op komt, ja, dat heeft gewoon pieken en dalen. Zo is het gewoon.
1: 100%. En die probeer ik ook zoveel mogelijk te laten zien. Met mezelf in bescherming te nemen natuurlijk. Want niet alles hoeft real-time gedeeld te worden. Maar ik probeer er wel altijd ook op terug te komen. Het is niet alleen maar leuk.
0: Nee, klopt. Het is maandag vandaag. Als we eventjes vooruitblikken op de week. Wat gaat het hoogtepunt van jouw week worden, Mayral?
1: Oeh, het hoogtepunt van mijn week. Ja, mag ik dit zeggen? Ja, dat is een feestje zaterdag.
0: Oh, vertel.
1: Ja, bij Cascada. En een oldschool R&B feestje.
0: Ja.
1: Dat is toch echt wel mijn dingetje.
0: Okay.
1: En daar kijk ik echt naar uit. Na 3 weken eigenlijk op bed te hebben gelegen. En we hebben natuurlijk Kitty Kotti. Dus dan ga ik uit eten met een vriendinnetje. Dus ik heb eigenlijk een hele leuke week met leuke dingen.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, mochten er leuke mensen zijn die denken van, hey, die Mayral die vind ik wel interessant, die volg ik al een tijdje. Je bent dus bij Cascada zaterdag.
1: Oepsie, yes.
0: Hey, en volgende week weer bij mij in de studio, hoop ik. Oké, spreek je dan.
1: Hey.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Hey, ¿qué vos te pones de momach? Pasa Carrefour y check tu reproducto dan con sticker blau. Brasa de momach. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de Swiss match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa ganar premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nan di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blau.
2: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach. Command the road with all-

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Op Curaçao is afgelopen zaterdag het onderzoeksproject Calypso gepresenteerd. Dit is de grootste wetenschappelijke expeditie naar grote zeedieren in het Caribisch gebied. Wetenschappers brengen migratieroutes van walvissen, dolfijnen en haaien in kaart met diervriendelijke technieken. Het project loopt tot en met augustus en werkt samen met The Ocean Cleanup om plasticvervuiling op zee te monitoren. Kustwachthelikopter heeft zaterdagavond twee Nederlandse toeristen gered op Bandabau. Het stel raakte de weg kwijt tijdens een wandeling bij Sint-Willibrordus. De politie kon hen niet bereiken vanwege het terrein. Na een korte zoekactie werden ze gelokaliseerd en naar Hato gebracht, waar ze veilig terugkeerden naar hun verblijfadres. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is gestegen naar 1719. Ruim 5000 mensen zijn gewond geraakt en bijna 16.000 personen zijn dakloos geworden. De aardbevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen. Hulpgoederen en reddingswerkers zijn vanuit meerdere landen gestuurd, maar inwoners van sommige gebieden wachten nog op hulp. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Franse president Emmanuel Macron kondigde dit aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. De samenwerking richt zich op de veiligheid van de vaarroutes in de zeestraat. Iran heeft echter aangegeven dat het ontmijnen alleen door hen kan gebeuren. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Nou, het is even kijken. 6:04. Laten we eens eventjes een blik op de weg werpen. Waar staat het vast? Ja, natuurlijk de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel. Vanaf de rotonde Robert A. Willems tot aan de Bronsweg. Daar staat op dit moment een beetje... loop je een beetje vertraagd. Maar op 10 minuten maar liefst. Verder de Pampunaweg richting Sorsaka. Tot aan de Caracasbaaiweg. Ook daar loop je 8 minuten vertraging op. En dan heb ik hier nog de Winston Churchillweg richting de Bermudaweg. Vanaf het kruispunt Schottengatweg Noord. Ook daar loop je wat vertraging op, 5 minuten. En verder valt het volgens mij allemaal wel mee. Het begint alweer een beetje op te lossen. Ja, 6:00 geweest. Als ik naar de, naar de airport kijk, de arrivals, dan zie ik dat hier verder alles op tijd binnenkomt. Dus dat is mooi nieuws. Ja, tot zover.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt, of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
8: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij

0: komen. Take That and Everything Changes. Everything Changes, ja. Zo is het maar net, toch? Er is geen dag op deze wereld hetzelfde. Aan de ene kant is dat heel mooi en aan de andere kant is dat soms wat minder mooi. Maar één ding is zeker, we blijven in een veranderende wereld zitten. Hè? Er is iedere dag wat aan de hand. En daarom is het wel heel erg fijn om af en toe ook eventjes goed op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt. Nou, wat er hier op Curaçao gebeurt, dat bespreken we natuurlijk dagelijks. Maar wat er bijvoorbeeld bij de buren op Aruba gebeurt, dat bespreken we één keer in de week. En dat doe ik gezellig met Angela Tiemens. Dag Angela.
1: Hey Vanessa. Nou, een beetje fangirl. Hier zat iemand keihard mee te zingen.
0: Oh, jij ook al. Het is een tijdje geleden, maar was jij in die tijd ook helemaal verliefd op deze mannen? Take That.
1: Nou ja, vooral Robbie Williams. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En ik zal je zeggen, op het moment dat ik er echt helemaal doorheen zit, dan wordt de cd van Take That, waar dit nummer op staat, altijd voor stal gehaald. En dan
0: echt?
1: Boom.
0: Geweldig.
1: Ja, altijd. Ja, heerlijk.
0: En naast dit nummer, wat is dan een ander nummer van de cd die je graag meezingt?
1: Ja, alles.
0: Alles.
1: Het maakt niet uit.
0: Oh, wat
1: ik
0: een goeie.
1: Alles van Take That. Ja, zelfs de slechte nummers. Je moet gewoon alles meezingen, daar word je vrolijk van.
0: Ja. Ik vind dit een hele goede tip. Weet je dat ik, want ik heb namelijk echt, ik was verliefd. Mijn hele muur hing vol. Ik was dan op Mark Owen. Maar ik denk als ik die cd aanzet, dat het echt gewoon een trip down memory lane gaat zijn.
1: Ja, ik moest laatst een MRI en ze hebben daar nog geen USB.
0: Nee.
1: Dus ze hadden gezegd, neem een cd mee. Dus ik kwam daar aan met mijn Take That cd. Ik dacht, ik zal hier wel afgaan als een gieter. Maar de verpleger die de MRI bediende, die was net zo blij als ik dat ik Take That had meegenomen. Dus het was fantastisch.
0: Oh, geweldig. Nou, dit is de tip van de week voor mij. Hé, maar eventjes. we kunnen nog een uur over Take That kletsen.
1: Oh,
0: maar
1: ja,
0: laten we het
1: zeker
0: even hebben over wat gebeurt er bij jullie op Aruba allemaal.
1: Ja, het is een beetje onrustig. Er gebeuren een hoop leuke dingen. Er is van alles aan de hand. Feestje hier, feestje daar. Maar ondertussen zijn er ook een paar dingen die nou weer niet zo lekker zijn. Zo kunnen we onze 8e verkeersdode betreuren. Dat gebeurde afgelopen vrijdag op de hoofdweg in Pochequito. Daar botste een motorrijder op een auto. En dat gebeurde om 1:00 'smiddags. Dus precies smack bang in de lunch. De motorrijder en de auto reden allebei aan dezelfde kant van de weg, dezelfde richting uit. En toch zijn ze op elkaar gebotst. Wat er nou gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat in ieder geval om een jonge man van 32 jaar oud. Toen de politie kwam, gaf hij al geen tekenen van leven meer. En ontzettend triest natuurlijk. En ik vind het ook veel 8 zo tegen eind juni, weet
0: nou.
1: Je. Normaal gesproken zijn we er niet zoveel. Nou zijn we het jaar natuurlijk begonnen al met die 2 of 3 verkeersdoden in een weekend. Maar 2 op 1 avond. Daar zijn ook nog ontwikkelingen. De verdachte in die zaak, het jonge meisje, die had 3 advocaten. En die wilde daar nog een andere advocaat aan toevoegen die niet bij de balie staat ingeschreven. Nou, terwijl dat verzoek in behandeling werd genomen, werd er contact opgenomen door de andere 3 advocaten die zeiden, wij hebben ons teruggetrokken. Wij vertegenwoordigen deze verdachte niet meer. En ondertussen is het verzoek voor de niet ingeschreven advocaat ook afgewezen.
0: Zo.
1: Dus dat meisje zit op dit moment tijdelijk zonder verdediging. Het verzoek is afgewezen omdat er wordt gezegd, er zijn genoeg advocaten op Aruba die wel gewoon ingeschreven staan.
0: Ja.
1: Dus zoek er daar even
0: kies daar
1: uit.
0: En dan hebben we het over het meisje met van die beelden, toch? Van die vreselijke beelden.
1: Precies,
0: ja,
1: precies. Van die vreselijke beelden die naar verluidt, want ik was er niet bij, maar onder invloed veel te hard midden door het centrum van de Oranjestad over een soort bult heen reed en daarmee
0: twee
1: voetgangers schepte. Ja, echt gelanceerd.
0: Ja.
1: Dus dat meisje inderdaad, ze zit uiteraard nog steeds vast. En op dit moment dus zonder verdediging. Het is even afwachten hoe dat gaat aflopen. Maar precies zoals gezegd.
0: En dan hebben we het over het meisje met van die beelden, toch? Van die vreselijke beelden.
1: Precies,
0: ja,
1: precies. Van die vreselijke beelden die naar verluidt, want ik was er niet bij, maar onder invloed veel te hard midden door het centrum van de Oranjestad over een soort bult heen reed en daarmee twee voetgangers schepte. Ja, echt gelanceerd.

0: er moet er toch wel eentje zijn die haar goed kan verdedigen. Want iedereen heeft nou eenmaal recht op verdediging.
1: Ja.
0: Dus ik hoop voor haar dat dat snel geregeld wordt. En ook voor het verloop van de zaak. Want voor de nabestaanden van dat overleden echtpaar is natuurlijk ook fijn als dit zo snel mogelijk wordt afgehandeld en niet jaren blijft slepen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Nou, dan, we hebben het nu toch alleen maar over dood. Gaan we het hebben over...
1: Nou, ja, nog meer?
0: Ja, het is een heel, heel naar bruggetje. Maar okay. We gaan het hebben over de staat van onze begraafplaatsen. Want die zijn er erbarmelijk aan toe. Ze zouden natuurlijk juist een plaats moeten zijn waar je je dierbaren gaat herdenken. Waar je in rust en met een beetje respect wat tijd kunt doorbrengen. Maar heel veel begraafplaatsen liggen er echt erbarmelijk bij. Graven zijn vervallen, liggen overal stenen die omgevallen zijn. Gewoon graven overwoekerd. Er ligt afval en er is eigenlijk helemaal niet bekend wie nou verantwoordelijk is voor het structurele beheer van die begraafplaatsen. Zijn dat de eigenaren van de begraafplaatsen? Is dat de overheid? Komt het doordat de nabestaanden de grafrechten niet betalen? Onderhouden zij de graven niet? Iedereen wijst eigenlijk naar elkaar, waardoor niemand iets doet. Er zijn de muren van de begraafplaatsen, die storten ook gewoon in. Dat komt natuurlijk door het vele zout in de lucht. Dat is met name de begraafplaats die er het ergst aan toe is de begraafplaats in Zeewijk. Dat ligt vlakbij San Nicolaas. Daar word je gewoon, in plaats van dat het een plek is waar je rust gaat vinden en je dierbaren gaat herdenken, word je daar diep
1: depressief.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Er is geen actieplan. Er is niet iemand die heeft gezegd, oké, we gaan hier wat aan doen. Er is wel een soort hulproep gelanceerd van mensen, we moeten hier wat aan doen. Echt, iemand moet hier iets gaan doen. De boel moet schoongemaakt worden. Het onkruid moet gesnoeid worden. De bomen moeten bijgeknipt. En die graven moeten hersteld worden.
1: Ja.
0: En ik vind het niet zo raar, want ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden met een hele, hele harde regenbui, na een periode van toch al lang regen, was een van de begraafplaatsen hier in Oranjestad. Daar was de muur ingestort. Maar daar waren ook graven weggespoeld. Dus die lagen op straat. Mm. Ja, dat zijn situaties die moet je gewoon willen voorkomen. Die lagen midden op de weg. Dus weet je, doe er nou wat aan. Het zijn toch belangrijke plaatsen. Ik bedoel, we maken niet voor niets begraafplaatsen. Die maken we niet om ze helemaal te laten verrotten.
1: Maar er zijn toch ook nabestaanden die kijken. De begraafplaats, moet netjes gehouden worden. Maar de graven, zeg maar, die worden toch ook met liefde bijgehouden, zou je denken?
0: Ja, kijk, er zijn ook begraafplaatsen. Daar staat de boel er prachtig bij, hoor. Maar het merendeel is gewoon in erbarmelijke staat. En we hebben hier natuurlijk net als bij jullie, de hoge graven.
1: Ja.
0: Die we dan gek genoeg toch kelders noemen. Maar ja, je ziet gewoon dat op het moment dat er minder familie over is, dat die graven vergaan.
1: Ja.
0: En dat er dan eigenlijk niemand meer is die er nog iets aan doet. En dat is met name natuurlijk in ons geval met die hoge graven vrij snel penibel. Als er één wandje van instort, dan ligt de boel ernaast.
1: Ja. Nou, ik vind het een hele deprimerende zaak. Heb je ook nog leuks of niet?
0: Nee.
1: Oké, verzin iets. Nee hoor. Nee. Oké, dus dit is het.
0: Nou, er zijn ook graven waar hele kleurige bloemetjes op staan. En mensen tekeningen maken. Ja,
1: nou, fantastisch.
0: Nee, Vanessa, ik kan er niks aan doen. Maar het is gewoon, weet je, je hoort zoveel opgepompt leuk nieuws. Wat hetzelfde is als bij jullie en op Bonaire. En heel Aruba zet zich in voor Venezuela. En terecht, er zijn grote hulpacties voor de aardbeving. Er worden allemaal inzamelingen gedaan. Maar dat weten jullie allemaal al. Dit wist je niet.
1: Dit wisten we niet. En dat weet ik nu wel. En nu ga ik de rest van de dag huilen. En verdrietig zijn.
0: Ja. Nee, hoor. Hè, fijn. Sorry.
1: Nee. Nou, ik hoop in ieder geval dat er wel wat aan gedaan wordt bij jullie. Want ik vind het toch wel heel verdrietig, weet je wel. Als je deze aardbol verlaat, dan verwacht je toch dat je, een beetje tot rust mag komen op een mooi plekje.
0: Nou ja, ik heb altijd de illusie dat mijn familie dan nog 150 jaar lang iedere week naar het graf gaat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk niet zo. En ja,

0: weet je, je moet er gewoon een beetje voor zorgen.
1: Ja,
0: dus iedereen die die familie heeft die in zo'n graf ligt, neemt zelf ook een beetje verantwoordelijkheid. En ja, de overheid en de eigenaren van de begraafplaatsen, wie dat dan ook zijn, ook zij zullen een verantwoordelijkheid moeten nemen.
1: Ja, want de mensen die er liggen, die kunnen het zelf niet meer doen, helaas.
0: Nee, precies. Die mogen van hun welverdiende rust genieten. En ik hoop dat dat in een beetje mooie omgeving mag.
1: Ja, nou, laten we daar van uitgaan dat dat uiteindelijk allemaal wel zal gaan gebeuren. Of zoiets.
0: Ik hou het in de gaten.
1: Hey Angela, fijn je weer even te spreken. En volgende week bel ik je weer.
0: Okidoki, tot dan.
1: Tot dan. Fijne avond.
0: Jij ook.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: uithalen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
5: Grootste maritieme onderzoeksexpeditie ooit in het Caribisch gebied. Gepresenteerd op Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Curaçao is afgelopen zaterdag het grootschalige onderzoeksproject Calypso gepresenteerd. Het is de grootste gecoördineerde wetenschappelijke expeditie naar grote zeedieren die ooit in het Caribisch gebied is gehouden. De organisatie, de Caribbean Cetacean Society, vaart deze maanden met een speciaal onderzoeksschip langs tientallen eilanden en landen in de regio, waaronder de ABC-eilanden. Het doel is om de migratieroutes en leefgebieden van walvissen, dolfijnen en haaien nauwkeurig in kaart te brengen om ze beter te kunnen beschermen. De wetenschappers gebruiken uitsluitend diervriendelijke technieken zoals onderwatermicrofoons, DNA-onderzoek via zeewater en geavanceerde camera's. Daarnaast werkt het team samen met de Ocean Cleanup om met behulp van kunstmatige intelligentie plastic vervuiling op zee live in kaart te brengen. Het project duurt nog tot en met augustus. En de kustwachthelikopter heeft zaterdagavond twee Nederlandse toeristen gered op Bandabao. De man en vrouw waren gaan wandelen in de omgeving van Sint-Willibrordus, maar raakten daar de weg kwijt. Toen het stel niet meer op eigen kracht terug kon komen, sloegen ze alarm bij de politie. Agenten rukten meteen uit, maar konden de wandelaars vanwege het onbegaanbare terrein niet bereiken. Omdat de avond viel, werd direct de helikopter van de kustwacht ingeschakeld vanaf Hato. Na een korte zoekactie zijn de toeristen gelokaliseerd en aan boord geheven. Ze zijn vervolgens naar Hato gebracht en door Politour veilig teruggebracht naar hun verblijfadres. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Life moves fast. And you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco di Caribe.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: What Lovers Do. Nou ja, wat geliefden doen, ja, dat kan natuurlijk alle kanten op. Maar wat ze sowieso af en toe ook doen, en dat is hartstikke leuk, is gezellig, romantisch samen uit eten.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Maar dat is natuurlijk iets wat niet alleen voor geliefden bedoeld is, hè, uit eten gaan. Dat kun je ook lekker in je eentje doen. Heerlijk in je eentje uit eten of gewoon met vrienden of familie. Iedereen vindt het wel lekker om lekker ergens aan te schuiven en je eventjes helemaal in de watten te laten leggen. Nou ja, vandaar dat wij hier bij Paradise FM iedere dag opnieuw weer iemand blij maken met deze heerlijkheid. Een lekker dinertje voor twee. Vandaag is dat een diner voor twee bij Brakkeput Mijn Mei. Jawel, je hebt het misschien vandaag al voorbij horen komen, de muziekquiz, de opgave. Maar mocht jij nog niet de kans hebben gehad om mee te spelen, dan is dit bij deze om bijna 7:15... jouw allerlaatste kans.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Oh, ik ga hier persoonlijk best wel op aan, hoor. Ik vind deze echt lekker. Hij is catchy. Lekker catchy. Nou, welk nummer is het? Als je het weet, laat het mij even weten. 675-1031. Dan ga ik zo meteen even rustig kijken. Nou ja, zo meteen. Ik heb niet heel veel tijd meer. Dan ga ik nu even rustig kijken in de app wat er allemaal is binnengekomen. En dan kies ik daar vandaag weer een winnaar uit. En als jij dat bent, nou, dan spreken we elkaar zo.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is ongelooflijk, maar de avond is alweer aangebroken. 7:10 is het geworden. Het begint langzaam maar zeker donker te worden. Ja, die maandag die zit er alweer op. Het is toch niet te doen. Dit is ook gelijk het tijdstip dat ik iedere dag door de week eventjes iemand blij maak. Eventjes, ja, zo tussen neus en lippen door. Ik vind het wel leuk om zo mijn show te eindigen iedere dag, hoor. Met iemand die gewoon ontzettend blij kan maken met lekker eten. En vandaag zou dat zomaar wel eens Twan kunnen zijn. Een hele goedenavond, Twan.
2: Goedenavond, Vanessa. Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Nou, wat lief dat je dat vraagt.
2: Ja,
1: dat
2: goed. Vind ik prima, prima, prima. Jij moet niet naar het voetballen kijken.
1: Je bent echt al zeker de zesde die me dit vraagt vandaag. Ja, nee, ik moet niet, maar misschien ga ik het wel doen. Maar we hebben nog even, ja, toch? Zeker. Het is nu 7:05. Ja. 9:00 begint die wedstrijd.
2: 9:00
1: begint
2: Nederland. Hè? Maar nu is onze aardsrivaal, Duitsland, is bezig tegen Paraguay.
1: En ik stoor jou in de wedstrijd, of niet?
2: Nou, nee, jij stoort me nooit. Je kunt me altijd bellen.
1: En ik ben blij dat je ook opneemt. En ik denk dat je zelf ook een klein beetje blij moet zijn dat je opneemt. Want er staat namelijk iets lekkers op het spel.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, en die Never 2 is het bij Brakke.mij vandaag. Maar die krijg je alleen als je de volgende opgave goed weet te beantwoorden. Ik ga hem je nog één keer laten horen. Komt-ie aan.
2: Oké.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ik vind hem al de hele dag zo ontzettend lekker, die gitaar. Het is een kort stukje, maar toch.
2: Nee. Het is gewoon de tune. Hartstikke. Het is Rebel Rebel van David Bowie. Ja.
1: Dat is inderdaad het goede antwoord.
2: Je had het veel korter kunnen laten horen, toch weten.
1: En had je toch geweten. Ben je een grote Bowie-fan?
2: Ja. Nou ja, toevallig heb ik de laatste documentaire weer van hem gezien. Hè? En ik heb hem altijd hartstikke goed gevonden. Hartstikke goed.
1: Ja, en niet alleen goed. Ja. Hè? Ik vind hem, David Bowie op zich, vind ik, was gewoon een piece of art.
2: Ja. Hij wist zichzelf te veranderen elke keer. Ja. Dat is risico, zou ik maar zeggen. Maar dat maakt het voor jezelf spannend en voor ons ook spannend. Het is fantastisch wat hij gedaan heeft.
1: Ja. Hij bleef zich ontwikkelen. Hey, en er zijn ook heel veel mensen. Ik weet dat er grote fans van David Bowie weer minder fans zijn van Iman. Zijn vrouw. Hoe zie jij haar? Vind jij haar een leuke vrouw voor David?
2: Leven. Ik heb geen mening, geen idee over. Ik luister naar hem met zijn muziek, hè? En wat hij naar voren brengt. En zijn vrouw, ja, dat interesseert me eigenlijk geen moer.
1: Dat zijn randzaken. Ja. Het is inderdaad het goede antwoord, Twan. Dus ik ga jou blij maken met een lekker dinertje voor twee. Ik ga zelf niet voor je koken, maar ik geef je wel een dinerbon voor bij Brakke.mij. Dus ik hoop dat je jou daar blij mee kan maken.
2: Daar maak je me zeker blij mee. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja,
1: hartstikke mooi.
2: Zeer zeker.
1: Nou,
2: hartstikke
1: super.
2: Bedankt.
1: Kom binnenkort gezellig even langs bij de redactie. En krijg je de dinerbon mee.
2: Oké, goed zo.
1: En dan weer snel in de wedstrijden. Fijne avond.
2: Oké, hallo.
1: Doei. Ja, en Twan heeft helemaal gelijk. Wat doet die vrouw ertoe? Het gaat om de man. En de man heeft zoveel moois gemaakt. Waaronder dit nummer David Bowie met Rebel Rebel.

0: David Bowie en Rebel Rebel. En daarmee komt er een einde aan mijn show voor vandaag. De maandag zit er alweer op. We gaan lekker aan de avond beginnen. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga daar lekker van genieten. En goed, we spreken elkaar morgen weer. We zijn net met de week begonnen, dus morgen zit ik hier weer gewoon. Om 4 spreek je dan.
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable

0: 7 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Op Curaçao is afgelopen zaterdag het onderzoeksproject Calypso gepresenteerd. Dit is de grootste wetenschappelijke expeditie naar grote zeedieren in het Caribisch gebied. Wetenschappers brengen migratieroutes van walvissen, dolfijnen en haaien in kaart met diervriendelijke technieken. Het project loopt tot en met augustus en werkt samen met The Ocean Cleanup om plasticvervuiling op zee te monitoren. De kustwachthelikopter heeft zaterdagavond 2 Nederlandse toeristen gered op Bandabau. Het stel raakte de weg kwijt tijdens een wandeling bij Sint-Willibrordus. De politie kon hen niet bereiken vanwege het terrein. Na een korte zoekactie werden ze gelokaliseerd en naar Hato gebracht, waar ze veilig terugkeerden naar hun verblijfadres. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is gestegen naar 1719. Ruim 5000 mensen zijn gewond geraakt en bijna 16.000 personen zijn dakloos geworden. De aardbevingen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen. Hulpgoederen en reddingswerkers zijn vanuit meerdere landen gestuurd, maar inwoners van sommige gebieden wachten nog op hulp. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Franse president Emmanuel Macron kondigde dit aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. De samenwerking richt zich op de veiligheid van de vaarroutes in de zeestraat. Iran heeft echter aangegeven dat het ontmijnen alleen door hen kan gebeuren. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, waaronder de vermoedelijke schutter. Volgens Der Spiegel had de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum. Een andere persoon raakte gewond en verkeert in stabiele toestand. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifret.
1: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons